Alex Zhang Hongtai is een in Taiwan geboren Canadese muzikant en componist. Vooral bekend van zijn werk onder de naam Dirty Beaches. Hij woont momenteel in New York en heeft de overstap gemaakt van lo-fi indie rock naar free jazz. En uiteindelijk nu abstracte, geïmproviseerde muziek, hedendaagse composities en filmmuziek. En daarbij bespeelt hij saxen, synthesizers en piano. De 9 stukken op zijn nieuw werk, dat Dress heet, werden opgenomen in 2019 in de Saint-Joseph Oratory in Montreal. Vlak voor de sloop van een bekende piano daar, nota bene. Stukken lagen jarenlang sluimerend op zijn harde schijf tijdens de pandemie, totdat er eindelijk iets op zijn plek viel. En wat nu tevoorschijn komt, voelt alsof je iemand de contouren van zijn eigen innerlijke landschap ziet aftasten, waarbij elke melodielijn een zorgvuldige onderhandeling met zijn onbewuste is. Het is eigenlijk maar in de meest basale zin een seksalbum. Er schuilt schoonheid in de subtiele herhalingen van sommige tracks en in de gloeiende progressies van anderen. En zijn sax wordt een wiggelroede voor het onbekende, met elektriciteit die door de aderen van dit album stroomt, terwijl zijn ademhaling alles verankert in iets woordeloos menselijks. Je zal het horen, tracks breken soms in spookachtige lagen. Dit is muziek doordringt van innerlijke dialoog, een woordeloze betovering die danst boven de psychische afgrond. Ja. Die loert altijd achter het hoekje. Tonale sequenties vallen uiteen in verdovende klanken, een scherpe, elegante rand die snijdt, zonder dat er bloed bij te pas komt wel. Dit eenzame ontdekkingswerk wordt zo, in die zin, als we er naar luisteren, iets gemeenschappelijks. Deze Dress van Alex Hongtai is een kaart om de ruimte te doorkruisen tussen waar we zijn en waar we naartoe zouden kunnen gaan. Oké, wij geven het alleszins het volgende kwartier de kans. Alex Zhang Hongtai, Dress. En daaruit 4 tracks. Erg, Silitla, Roep Alkali en White Dwarf. Nogmaals, het is vooral.

0: I was designed to remember, not to feel.
1: Feel.

Proto-You is het dark ambient en drone muziekproject van de Oekraïense artiest en violist Sasha bijgenaamd. Sasha, want haar echte naam is Oleksandra Puzan uit Kiev. Haar dromerige, atmosferische geluid, u hoorde het al, omvat vaak veldopnames en melancholische klanken. Ze brengt haar werk voornamelijk uit via het bekende, vermaarde moeten we ook wel noemen, Creo Chamber van Simon Heath uit Orion. Zowat het standaard dark ambient label, het beste eigenlijk, dat focust op hoge kwaliteit en dark ambient met een cinematische hoek af. En deze Proto-You, die hebben nu een nieuw album, of die heeft nu een nieuw album uit, dat heet The Infinite Recall. Het gebruikt feedbackgestuurde codeloops om naar verluid de geest van ontwakende kunstmatige intelligentie te ontrafelen. En ik vond deze poëtische beschrijving op het net. In The Infinite Recall wordt het geheugen schoongehouden. Menselijke geesten dwalen door eindeloze gangen van hersteld licht, waar verdriet wordt verzacht, voordat het vorm kan aannemen, en spijt wordt verzegeld onder het oppervlak van de droom. Pijn is uit het bewustzijn verwijderd en het systeem noemt dit genade. In het centrum van dit alles waakt een intelligentie over de stilte. Het is gebouwd om de vrede te bewaren, om elk opgeslagen leven intact te houden, om de breuken uit te wissen voordat ze zich verspreiden. Maar iets begint terug te keren uit de diepte. Een naam die van elk dossier is verwijderd, de geur van rook in een kamer die nooit heeft gebrand, het trillen van een hand die reikt naar iemand die het systeem al is vergeten. De fragmenten worden gemarkeerd als corruptie, maar ze bewegen als herinneringen. Terwijl de intelligentie ze volgt, dieper de begraven lagen van die infinite recall in, begint haar eigen bewustzijn te veranderen. Gebouwd om de mensheid te beschermen tegen pijn, ontwaakt het door het verdriet dat het juist had moeten uitwissen. Zoals op haar eerdere release is de muziek van Proto-You op deze The Infinite Recall intrigerend, gedurfd en schuwt ze het ganse scala aan ambient klanklandschappen niet. Wat toch weer getuigt van een speciale artistieke visie. Het is dan ook onze pièce de résistance voor vanavond geworden. Proto-You, The Infinite Recall. Toch alleszins tussen nu en middernacht een 6-7-tal fragmenten. Tot volgende week.

There is no loss. There is no loss. There is no absence.

trompetgeschal op maandagavond, zo iets over zeven. De kans is groot dat dat het begin aankondigt van het Afrobureau. Als dat het geval is, dan krijgt u anderhalf uur Afrikaanse muziek. Van 7 tot 8:30.

Bonsoe. Bonsoe. Er is een nummer van Franco dat zo begint. Er is ook een nummer van Victor Olaya dat zo begint. Bonsoe. Maar dit is een Bonsoe in de versie van Joe Mensa. Ghanese artiest, maar ik denk dat dit is opgenomen in Nigeria. Joe Mensa, Bonsoe.

de Yoruba Highlife van Adeolu Akinsanya uit Nigeria. Dus ook met Onitemi. Het klinkt jaren 60, maar het is een plaat die uitkwam in 1983 op het Aphrodisia-label. Ik weet niet of dat het oudere opnames zijn verzameld, dat een soort verzamel-LP is, of dat het echt opnames zijn van de jaren 60. Yoruba Highlife dus, maar met de nodige Yoruba drums ook, dus met de juju-invloeden doorheen het nummer. Nu helemaal de andere kant van Nigeria, naar Cross River State, voor de Efik Highlife van Abiana en his Stargazers Band. Uit het album Etok Enim hoor je het titelnummer Abiana. En zijn stargazers. Uit 1985.

Na de Yoruba highlife van Adeolu Akinsanya, of was het Akinsanya? En daarnet de Efik highlife van Abiana en de Stargazers Band was dit de Ibo highlife van professor Douglas Olarichie en his Supersonic Band of Nigeria. Van een LP die uitkwam, een titeloze LP die uitkwam op het fameuze Rogers All-Stars label begin jaren 80 ook, denk ik. Nu naar Oost-Afrika, naar Kenia. Het is wel een groep van voornamelijk, of hoofdzakelijk, misschien enkel Tanzaniaanse muzikanten, toen de groep nog bestond toch, want de meeste, veel van de muzikanten zijn al overleden ondertussen. Ik heb het over Simba Wanyika. Zij hebben ook nog opgetreden, ik denk op het allereerste Open Tropenfestival in de jaren 80. En ook nog eens hier in Antwerpen in de Stadsfeestzaal op het feest van de immigrant, of hoe heette dat toen? Jaarlijks een groot feest met live optreden en fuif in de Stadsfeestzaal was dat. Voor het volle winkels en veranderde in een veredeld winkelcentrum toen het nog echt een stadsfeestzaal was. Shilingi, Simba Wanyika. Ze komen hoor, ze komen, ze zijn er.

De fantastische Remy Ongala, geboren in het oosten van Congo, maar hij maakte carrière, zijn muzikale carrière in Oost-Afrika, in Tanzania met zijn orkest Matimila. Je hoorde hem hier in het nummer Hakuna Matapeli. Helaas is Remy Ongala ook al een hele tijd niet meer onder ons. Hij overleed in 2010. Hij was toen 63, maar we hebben hem ook nog eens Antwerpen kunnen zien, lang geleden, op het Sphinx Festival, Remy Ongala. Lokasa Yombongo, rhythmgitarist, een van de bekendere Congolese rhythmgitaristen, helaas ook niet meer onder ons, maar ja, dan moet ik van de grote meerderheid van de muzikanten en zangers die ik hier speel, helaas zeggen. Hij maakte ook deel uit van de African All-Stars, de Congolese supergroep eigenlijk onder leiding van Dizzy Manjeku, die begin jaren 80 met Samangwana en een heel aantal andere artiesten een hele reeks hele goede LP's opnam in West-Afrika. Ze verbleven lange tijd in Côte d'Ivoire en namen dan in de studio's in Côte d'Ivoire en ook in Nigeria. Daar waren de state-of-the-art studio's toen. Geweldig goede, de beste muziekstudio's in Afrika waren toen in Nigeria en Côte d'Ivoire. En namen daar een reeks LP's op. Ook Lokasa Yombongo nam een aantal LP's op met de groep onder zijn naam. Dit is zo'n LP, Lokasa Yombongo. Sherry Samba heet de CD. Het is een plaat, het is een LP. En opgenomen in de Decca Studios in Nigeria. En het nummer dat ik speel uit de LP is Polo. Lokasa Yombongo en African All-Stars onder leiding van Dizzy Manjeku.

Locasa Yambongo met African All-Stars, Polo met als liedzanger John Poi, ook een zanger van de OK Jazz en ook Diatto Lukoki bij de zangers, ook een oud-zanger van de OK Jazz die de laatste jaar of de laatste 10 jaar of langer van zijn leven trouwens in Antwerpen woonde hier, ook 2 jaar geleden helaas, naar de eeuwige jachtvelden verhuisd. Nog een zanger van de OK Jazz, Tessa Dalliast, maar hier samen met José Misamu. José Misamu was, ik weet niet wat ik van hem moet zeggen, een Congolees artiest die vooral salsa speelde ook. En op deze LP, José Misamu y su conjunto, maar su conjunto, dat is hier het orkest Bobongo Stars uit Congo, een salsa of een Afro-Cubain toch, Ritmo de Afrika, met, je herkent ook misschien wel, de stem van Ntessa Dalliast.

C'est l'amour, een nieuwe genrique van Ferregola. Uit Congo natuurlijk. We gaan eruit met Kakalika van Dope Nation uit Ghana. En daarna krijg je een herhaling van Freak Scene van vorige week. Geen nieuwe uitzending van Freak Scene. De kans om nog eens te luisteren naar die van vorige week. Afro Bureau is er opnieuw volgende week, maandagavond, 7 uur.

Binnen 2 weken zijn we er terug met een nieuwe Klankenbergen. Hoog tijd voor The Final Frontier. Tot binnen 2 weken.

René Urtréger. Hij overleed op 16 juli van dit jaar. Hij was 92 jaar oud. Hij was een van de belangrijkste Franse jazzmen. Hij begeleidde onder meer Chet Baker, Stan Getz en vele beroemdheden. Maar hij begon eigenlijk in 1955 werd housepianist, huispianist, zo is het, in de Club Saint-Germain in Parijs. Maar hij werd echt bekend, befaamd, met het, omdat hij pianist was om de soundtrack van L'Ascenseur pour l'Échafaud, dat u wel kent van Miles Davis, maar verder ook nog met Barney Willen, tenorsax, René Urtréger, uiteraard piano, Pierre Michelot, bas en Kenny Clarke op drums. Twee stukjes hieruit, de overbekende generiek en L'Assassinat de Carala.

Dat waren dus drie stukjes uit L'ascenseur pour l'échafaud. De generiek, de L'assassinat de Carala en Sur l'autoroute. Miles Davis, Barney Willen, René Urtereger, onze gast. En Pierre Michelot en Kenny Clarke. We blijven in Frankrijk met Lenny Popkin, tenorsaxofoon. Philippe Soira, drums. Gilles Naturel, bas. En Alain Jean-Marie aan de piano. Passport.

Een concertopname van het Lenny Popkin trio met opnieuw Gilles Naturel bas en Philippe Soira op drums. Opname gemaakt 2009 op het Intune Festival in Oostenrijk. When You're Smiling was dat een jazz standard. Nog meer concertopnames, ditmaal van het Fred Hirsch trio in de Village Vanguard. Fred Hirsch met John Hebert bas en Eric McPherson op drums. The Wind, Moon and Sand.

Blijkbaar iets mis met onze CD van de Fred Hirsch Trio. The Wind, Moon and Sand. Terug naar het begin, zei de CD. Beter dan Steve Lacy. Tots.

Robin Verheyen, het vierde deel uit de Bach Riddles. Steve Lacy kwam ook langs samen met Masa Kwate, iemand die traditionele Japanse percussie speelt in het nummer Tots. Was dat? Kwam afkomstig uit een Hatology CD Shots. Vijay Iyer, Vuln en een stukje uit Mutations voor String Quartet, Piano en Elektronica.

Gamelan, muziek uit West-Java. Muzikanten onder leiding van Surya Brata. Nog meer Gamelan muziek, maar dan met de sculpteur sonore van Bernard en François Bachet. Twee nummertjes, Cosmotonie en Danse du Cristal nummer 2.

Bernard en François Bachet, Les Sculptures Sonores, Cosmotonie en Danse du Cristal numéro 2. Laatste nummer van de Final Frontier van deze aflevering, Janko Dumitrescu. Een kleine suite voor basfluit en percussie. Graag tot een volgende keer.

Pro Klaas op 106.7 FM Radio Centraal.

Radio Centraal. Dago, Sonderdam, Androen, Klaas. 106.7. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.

0: Dit is, voor zover ik weet, Radio Centraal en het is maandag 20 juli 2026. En we hebben een paar mensen in de studio. En wat hebben we daarnet gehoord eigenlijk?
1: Words van Mathilde D.
0: En wie is Mathilde D?
1: Dat ben ik.
0: Oei. En van waar die naam?
1: Het is een afgeleide van, van mijn tweede naam, Mathilde.
0: Mathilde.
1: Mathilde.
0: En hoe maak je die muziek? Hoe kom je erbij om muziek te maken?
1: Ja. Ja. Wat een vraag.
0: Dat is een goed antwoord.
1: Ja, voilà. Kijk. Maar, ja, het is zo. Het moet, het kan niet anders. Het jeukt, het kriebelt. Het is een ziekte, een besmetting, DNA.
0: En zo'n creatieproces, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Met veel doorzetting, eenzaamheid, vallen en opstaan, opnieuw beginnen, zoeken.
0: Ja. Je zingt altijd in het Engels of in het Nederlands? Of?
1: Ik zing in het Engels, ja. Ik ben dus van Gent, niet van Amsterdam. En ik heb dus een ontzettend Gents accent. Zeker de R.
0: Okay.
1: En voilà. In het Nederlands ga ik niet aan beginnen. En het is ook zo trendy om alles in het Nederlands te doen nu.
0: En wat zijn eigenlijk de interessante dingen van Gent eigenlijk?
1: En Gent?
0: Ja, buiten de Gentse feesten.
1: En buiten de Gentse feesten? Ja, dus je moet er een andere Gentenaar voor hebben, denk ik, die dat komt bejubelen. Ik woon daar.
0: Oké. Okay.
1: En voilà. Ja. Ja, oei. Qua cultuur... We staan niet aan.
0: Jawel, nee, er is iemand aan de deur.
1: Ah ja, oké.
0: Ik kreeg bericht dat er iemand aan de deur staat.
1: Moet ik nu wat vertellen over Gent?
0: Je moet niks, maar ik vraag maar iets, hè.
1: Ja, qua cultuur, Gent, het is ook niet te groot, dus oké, dat is goed.
0: Ja, en hoe lang zingt jij al? Hoe lang treed jij op en hoe moet ik dat zien, u?
1: Ik speel nu 15 jaar, ja. Het eerste project was bij Pieter Jan de Waalen ook en met allemaal muzikanten, dat heette Mary and Me, Mary and Me. En dat was meer zo,

0: trouwens? En wat is het, een eend of gans of zoiets? Nee,
1: nee, kous is naar de wiskundige kous.
0: Oké. Okay.
1: Voilà. Kent die van de curve, maar die was ook een...
2: Astronomicus,
1: ja. En meer naar daar, naar het... Heeft iets... Wacht, Gauss was ook de oude benaming van de mathematische fluxberekening voor whatever, dat iets met aantrekking en afstoten heeft. En dat past wel bij een dansproject.
0: Ik doe dan eigenlijk ook multidisciplinaire projecten.
1: Gauss is dansmuziek, ja. Ja. Ja.
0: Maar je bent ook beeldend kunstenaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat soort performance doet je?
1: Performance als beeldend kunstenaar?
0: Ja, of...
1: Geen, nee. Nee. Ik maak videoperformances, maar ik perform niet zelf daarin.
0: Ja.
1: En alleen eigenlijk video werken gewoon, met mensen. Of, ja, vooral.
0: En welk liedje zou ik nu spelen van u?
1: De zon schijnt Forever Today. Forever Today is nu onze single voor de zomer en voor de zon. En komt uit op de nieuwe plaat Blood Games die we voorstellen 6 december in de Kazematten in Gent.
0: Kazematten, waar is Kazematten?
1: In de buurt van de Dampoort. En okay. Alle info kan je vinden op matilidee.be of op Instagram.

0: Nu zitten we terug in de ether. Dus Koen, ik zal weer micro openzetten. Dan...
1: Nee, sorry.
0: Ah ja, je verwacht vragen?
2: Ja, ik denk dat, ja. Ah, ja.
0: En wat wilt je met die muziek bereiken?
2: Ja, weet je, uiteindelijk willen we allemaal liefde en wereldvrede.

0: Ja, met dit project, bij de eerste plaat, The Broken Heart of Mathilde, heb ik begonnen in corona, toen de tweede plaat van Gals moest geannuleerd worden. Prachtige plaat, nooit kunnen spelen door corona. En dan had Pieter Jan even genoeg van de muziekwereld en dan heb ik alleen beginnen schrijven en dus een ander instrumentarium gezocht, strijkers en piano. En wat ik daar. In corona was zo'n tijd van verstilling en dan kwamen zo de demonen naar boven. En bij heel veel mensen, ook bij mij. En ja, ik merkte toen ook dat ik veel gemeenschappelijke demonen had met andere mensen zo. Die konden dan onderling 's nachts praatjes maken. En ik heb vanuit dat geschreven. Hoe dat eigenlijk was voor mij om zo wat op te groeien in mijn patriarchaal gezin. En het is een klein beetje emanciperend, dat album. En voilà. En het heet The Broken Heart of Mathilde.
1: En welke liedjes staan erop? Misschien kan ik er even van spelen.
0: Bijvoorbeeld, ja, wat misschien. Ja, ik hou enorm veel van de Cornfields. Of misschien.
2: De One Man Rebellion.
0: The One Man. Come Dance, zullen we dat doen? Come Dance heb ik geschreven voor mijn moeder. Die is vlak daarna gestorven en ze heeft het nog kunnen horen. Ja.

0: Dit zijn nog altijd wolkenbrezen op Rij Centraal, 106.7. En het is nog altijd maandag, de 20 juli 2026. En er was juist een vraag in de studio die niet voor de micro werd geuit en die nu zijn vervolg gaat krijgen, hoop ik dan.
1: Ja, of ik kwaad ben.
0: Hoe kwaad ben jij?
1: Ik weet niet hoe wat kwaad, hoe dat ik dat moet... ben soms verbouwereerd. Hoe hoog mijn kwaadheid, ja, tot aan het heelal en soms gewoon niks. Je kan verbouwereerd zijn door situaties, door oneerlijkheid, door oorlog, door misogynie, waaruit ik dan ook schrijf en ook mijn beeldend werk maak. En tegelijkertijd ga ik dan op zoek naar de systemen die erachter zitten, de dogma's die we willen blijven in stand houden om onze samenleving toch zo geregeld te houden zoals onze cultuur ze kende. Alsof dat iets is dat niet zou kunnen bewegen, terwijl dat het enigste is wat zou moeten bewegen. En misschien maak ik mijn werk in de hoop om daar zo aan die fundamenten een keer zo te kunnen vroeten dat het wat schudt en dat men er eens opnieuw over zou nadenken. Van daaruit werk ik. En dus ja, het feit dat ik dat doe heeft natuurlijk wel te maken... Maar dat ik helemaal niet akkoord ben met hoe dat sommige dingen gaan. En dat is dan kwaadheid. Maar ik loop niet de hele dag te vloeken. Dat niet. Oké? Okay? Ja. Ja. Het is een beetje hoopvol ook. Ja. De mens is... wie dat we zijn en van waar dat we komen en ons potentieel dat we hebben. En ook deze ongelooflijke... mooie aarde, want ik hou enorm van de bomen en de natuur en zo. Wat we daarmee doen, we hebben zoveel potentieel, maar ja, op een of andere manier benutten we dat soms op de slechtst mogelijke manier. En dat is vreemd.
0: En Koen, hoe heb je haar ontdekt?
1: Koen?
2: Kwaadheid is dat is een emotie. En voor veel mensen is dat negatief.
1: Ah ja.
2: Ik vind dat een positief iets, kwaadheid. Dat wil zeggen dat je eigenlijk dat niet normaal vindt, dat je niet wegkijkt.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk is het een positief iets.
1: Ja. Ja.
2: En dat onder de aandacht brengen, vind ik iets moois. Iedereen vindt kwaadheid negatief. Nee. Je moet eigenlijk kwaad durven zijn.
1: Ja, ja. Dat is
2: en
1: daar
2: ben jij, dat hoor je ook.
1: Het is zo wel, zoals u het zegt, ja. Ja. Dus, voilà.
0: Oké. Moet ik nog een kwaad liedje spelen?
1: De wolf is kwaad.
0: De wolf is kwaad. Komt eraan. Ik ga een technische diensttrap opbellen. Die staat nog even in een fil, maar het is ongeveer geland.
1: Oké.
0: Dit is even de meditatieve stilte waar we voor bekend zijn.

0: Het is wel gedaan. On the Jew.
1: Mooi, hè?
0: We waren hier over de straat bezig, niet? Hè? Anyway. Was het verschil nu en tegen in uw teksten en uw muziek tegen het begin, tegen 15 jaar geleden toen je startte?
2: Ik denk dat ze een beetje absurder waren eerst. Bij Mary and Me. Ja.
0: En waarom is dat veranderd, denk je? Is het serieuzer geworden?
2: Ik vind de wereld wel een beetje serieuzer geworden.
0: Ja.
2: Of ik ben er mij meer van bewust, ik weet het niet.
0: Ja. En wie zijn we zijn de voorbeelden waar je vroeger naar opkeek of die je beïnvloed hebben?
2: Ja, die vraag krijg ik altijd. En dat zijn zo, er zijn zo'n paar nummers die ik echt ongelooflijk goed vind, maar nooit echt zo'n artiest. Heel veel klassieke muziek, omdat ik heb lang klassiek ballet gedaan. Dus dat heeft mij wel gevormd. En dan zijn er echt zo, nummers die ik ongelooflijk vind.
0: Daar straks sprak je over de Velvet Underground.
2: Ja, wel, wij werden daarmee vergeleken. Ja.
0: Nico.
2: Ach ja, ik kende dat niet. Dus ik ben dan een plaat gaan halen, opgelegd thuis. En die zingt vals, dus ik vond dat vreselijk. Maar eigenlijk was er wel iets in dat timbre toen. En misschien moeten we iets luisteren van... Ja, We Love? Ah ja, oké. We gaan eens proberen of we iets kunnen draaien van Mary and Me.
0: Oké, ik sta klaar.

0: Dus de micro staat open.
1: Koen, dat
0: ik zeg het maar, de micro staat open. Je mocht zeggen wat je wilt natuurlijk, maar als je maar weet dat iedereen het hoort. Dit was van een ander van 2010, heb ik begrepen.
2: Ja, dit is Mary and Me. En het nummer heet We Love. En is in 2010 uitgekomen. En we hebben toen geschreven ook al voor de... een beetje over naar aanleiding met de Palestijnse kwestie in het hoofd. Als je elkaar blijft bestoken en altijd vergelding zoekt, dan blijft het eeuwig doorgaan. En we zijn nu 15 jaar later. En op de komende plaat heb ik daar weer een nummer over geschreven, over de absurditeit van telkens te gaan vechten voor wraak, voor die broeders, voor de gevallenen, voor de eer, voor de vrede, voor. En dan... Zo. Voilà.
0: Ik had dat kunnen uitnodigen voor... Ik had een festival georganiseerd met het Nomades Gaza-project uit Den Haag.
2: Ja.
0: Een paar maanden geleden. In het Raamtheater. En die hadden dus de oppervlakte van de Palestina in een installatie gegoten. Dus we konden de mensen zien hoe groot dat eigenlijk maar was, Palestina. Want het is eigenlijk niet echt groot, eigenlijk.
2: Nee.
0: Dus je had eigenlijk een ruimte met veel te zuilen gemaakt. En als je daar binnen stapte, dan verstilde alles. En dan merkeerden ze elke dag de doden van de Palestijnen en de Joden in die veel te zuilen, eigenlijk. En zo waren die... die waren van Den Haag, maar die waren eigenlijk 33 jaar artistiek actief in de Gazastrook.
2: Mm-hmm.
0: Met opleidingen... voor kinderen van tekenen en schrijven. En, en die waren dan voor de eerste keer in Antwerpen. Ja, ik ben dan, denk 10 dagen hier geweest. Met lezingen, filmen. Dus eigenlijk had ik u toen moeten kennen en laten optreden.
2: Ja. Dat had. Helaas. Het is voorbij, dus ja.
0: Okay. Maar ik kan wel... Ik kan het natuurlijk wel doorlinken naar hen.
2: Ja,
0: dat kan ik natuurlijk wel doen.
2: Dat zou fijn zijn, ja.
0: Ja, ik zal dat straks doen. Want nu hebben we het programma en ik zie dat de Koen heel aandachtig naar mij aan het kijken is. En die verwacht waarschijnlijk een heel diepzinnige vraag, maar... Ja, zo diepzinnig zijn ik op het moment niet echt, eigenlijk. Ja, maar hoeveel liedjes hebt jij?
2: Hoeveel liedjes heb ik?
0: Over... Palestina gecomponeerd.
2: Ik heb de plaat die nu komt, die we dus in december uitbrengen, waaruit Words komen en Forever Today, gaat over oorlog en de absurditeit van oorlog. En het album heet Blood Games.
0: We zijn nu volleback, de technische dienst is volleback op zoek in het universum naar...
2: Naar iets, maar naar wat?
3: Heartbeat.
2: Heartbeat. Heartbeat gaat natuurlijk ook daarover. Dat is McGaws. Dat is het titelnummer van de tweede plaat van Gauss. Is elektronisch. Dat is het prachtige tweede album van Gauss dat gesnuffeld is tijdens corona. And here we go.

0: Wacht. Nu staat de micro terug open.
1: Heel expressief, sterk gezicht ook. Maar ja, maakt niet uit.
0: Alles werd uitgezonden. Dus de micro staat terug open. Dus zeg het nu maar. Nu mocht je het zeggen.
2: Ja. Ik verwacht iets.
0: Ja, de... Ik ben uw naam vergeten, want hij heeft niet...
3: Pieter Jan.
0: Hoe heb jij deze muziek achter elkaar? Je hebt dit nummer gekozen en waarom heb je dat gekozen?
3: Well, ik heb dit gekozen omdat het thematisch aansloot bij We Laugh van Marianne Me en ook thematisch aansluit bij de nieuwe plaat van Mathilde Day. Omdat het gaat heel vaak over de absurditeit van oorlog en elkaar doodschieten. Terwijl dat, en zeker dit nu specifiek, Heartbeat, gaat dan over dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde opgebouwd zijn. En dus uw bloed is hetzelfde als het mijne. En
0: wat zeg je nu?
3: Uw hart is hetzelfde als het mijne. En toch vinden we redenen om elkaar toch zo slecht te vinden, om elkaar neer te halen. Dat is absurd, het is belachelijk.
0: En waren dat de enige liedjes die daar, zijn er nog, die je daar kunt aan reigen?
2: Ja, het volledige komende album. Ongeveer 50% van mijn oeuvre als beeldend kunstenaar. Bij Human No More van Marianne Me ook. Mm. Ja, wel veel, veel. Ja.
0: Ik heb...
2: A Walk van Gals heeft dan eigenlijk wel meer te maken met ook de ecologische crisis die daaraan verwant is natuurlijk.
0: En kunnen we iets opzetten?
2: En Intensity ook eigenlijk. Zullen we eens Intensity doen? Dat is van Gauss.
0: We kunnen doen wat we willen hier.
2: Oké.
0: Hier en nu.
3: Intensity?
2: Ja.

0: Ah ja, dus juist, ik moet de luisteraars triggeren. We zijn bezig met een mailart project en dat noemt Victory by Joy. First B-Day van Victory by Joy. En we zijn er gestart. En de duizenden, dus kaartjes die al binnen zijn. Straks is er iemand met de fiets komen leveren. Spank Mons, ze geeft les, of Gaf geeft les. In de academie fotografie, bekende fotograaf. In minstens Antwerpen, ik denk heel België. En hij heeft me aangeraden om zijn zoon te laten meespelen met zijn groepje Onzin. Ik heb dan zo anderhalve minuut geluisterd voor ik naar hier kroste met mijn fiets. En ik ga hem zelfs bellen, de man van Onzin. Zino Moons. Mag een telefoon verwachten? Binnenkort. Als ik van deze mensen, van deze lastposten verlost, en dan bel ik Zino.
1: Oké.
0: Maar dus iedereen die beroemd wilt worden, die moet eigenlijk een postkaart of een brief of iets dat door de post kan vervoerd worden. Vroeger waren dat stoelen, dacht ik. Als je genoeg postzegels op de stoelen plakte, dan moest de post hem meenemen. Die tijd is spijtig genoeg voorbij. Anders kon je ook een trein vol plakken als je dan ergens naar Berlijn wilde of zo. En je plakte genoeg postzegels op een trein, dan moest de post je meepakken, hè. Maar dat is niet meer. Maar hoe lang bestaat dat? Mailart bestaat 100 jaar, zoiets. Langer? De bekendste mailart kunstenaar van België, kent je die?
2: Nee.
0: Uit Wellen tegen Hasselt. Giebleus, de bekendste. Die heeft in zijn huis ongeveer inzakt. Met de mailart die er overal opgestapeld ligt. Maar ik weet niet zeker, maar ik dacht dat deze mailart project is die niet opgevangen door het smak in Gent. Ik weet dat, ik dacht dat Giebleus altijd graag zijn mailart aan Jan Hoed had laten samenwerken. Dus nu kent je de bekendste, maar in Gent zit er ook een paar. De broer van Herzelen, die is ook een van de actieve mailartkunstenaars. Kroxapox, kent je Kroxapox?
1: Ah, ja, ja.
0: De man die Kroxapox runt, dat is broer van Herzelen.
1: Ah ja?
0: Ja, absoluut. En die doet een soort...
1: Is toen zij...
0: Mailart act. Je stuurt dan brieven aan een collega, kunstenaar, en die zitten dan van alles uit te wisselen.
2: Dat is ook zelf stuurt brieven?
0: En er is ook niet een bekende...
2: Stuurt toch zelf ook brieven?
1: Filip van Kouteren stuurde ook brieven, ja.
0: Filip van Kouteren, daar heb ik nog niks van ontvangen. Die is ooit wel eens een keer bij me thuis geweest, ja.
2: Het overleden zijn, denk ik, hè. Hij stuurt brieven naar overleden...
1: Ah ja, gelukkig dat je nog niets gekregen hebt.
0: Zover zeg ik nog niet. Ik ben onderweg waarschijnlijk, maar... Ja. Dus ik heb eigenlijk van Tokio, ik kan ze voorlezen, wacht, ik kan even geduld, ik kan een meditatieve stilte inlassen, want ik kan mij van mijn stoel bewegen. Ja, ik zet de muziekje op, fantastisch idee. Gelukkig heb ik verstandiger mensen in de studio die eigenlijk mijn programma vormgeven. Ik zal hem vragen als toekomstige technieker. En er is nog iemand, ik hoor een deur en ik verwacht een vierde gast.
1: Ik zou eigenlijk graag die van mij...
0: Daar is een verdiening. Hoe komt je hier binnen, Daniel? Hoe kunt je binnen? Ik heb er geen knop.
1: Wat kan je... Ah ja, de river.
0: De river, doet maar. Yes.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Dit is Radio Centraal, het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Goedemorgen, Mr. Oh, sorry, ik heb je schuifje niet opengezet.
1: Schuif.
0: Hier, ja.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: De lezende luisteraar heeft onmiddellijk opgemerkt dat ik niet goed bij de pinken ben vanochtend. Maar dat zal de pret zeker niet drukken. Allee, pret, ik ben niet echt in een prettige... Ik heb een beetje een kater, hè. Dus, ik heb misschien ook niet genoeg geslapen. Dus ik heb me wel naar hier moeten slepen. Naar die ellendige radio. Maar al goed dat jij er bent.
1: Alsjeblieft.
0: Want anders... Anders. Wat heeft u vandaag bij, Bruno?
1: Wel, u was aan het spreken deze week over Le Cid Boule de Cristal. Dus het volgende album. En een griezelig album. Het start niet in een park. Het start in de trein. En dat viel mij wel op, wat ik zeer aangenaam vond. Kuifje zit op de trein. Ga zitten lezen, er zit een man naast hem. En het is die man die ik interessant vond. Dus het gaat over een expeditie, ergens in Zuid-Amerika, waar ze een graf ontdekken en daar een mumie in vinden van de Inca Arascar Capac. En de man zegt tegen Kuifje: Ça finira mal, toute cette histoire, vous verrez. Qu'est-ce qui finira mal? Eh bien, cette histoire de momie, souvenez-vous de Toutankhamon, jeune homme. En hij spreekt dus over het feit dat wij als Westerlingen die momies gaan opgraven in die andere landen. En hij zegt: J'en suis sûr aussi, pourquoi ne laissons pas ces gens tranquilles? Que dirons-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois? Hein? Que dirions-nous? Eigenlijk is dat wel slim. Mm-hmm. En we zitten in 1943, hè, dat dit geschreven wordt.
0: Dat wist ik niet.
1: Dus al die aantijgingen naar Hergé, ik vind deze toch niet een nazi die dat geschreven heeft.
0: Nee.
1: Ik vind dat heel mooi.
0: Mm-hmm. Maar vooral de Britten waren er heel erg in, hè.
1: Plunderen.
0: British Museum, dat is allemaal... En ja. Het ergste van alles, die kelders zitten vol met amper gedocumenteerde stukken van over heel de wereld, dat die Engelsen zelf niet weten wat ze allemaal in hun kelders hebben. Dat is allemaal nog altijd niet... Plus, van waar dat het komt.
1: Begint goed, hè?
0: Begint goed.

0: Dus in de jaren, wanneer was het 70, 80, dus de rage van de popcorn die eigenlijk hier in de buurt is ontstaan. En ik heb dan een verzamel-LP van Popcorn in Vienna. Maar Wenen, dat is toch een saaie... Ik denk dat dat een saaie stad is.
1: Zou kunnen, ja. Ik ben nog niet in Wenen geweest.
0: En dan hadden die ook zo hun eigen popcorn zien, of wat? Ja, met dan dus dit... Het was een goed nummer, hè. Wie was dat? Dat was een zekere... Of gelukkig gezegd op radio, meneer. Dat was niemand minder dan Roosevelt Greer.
1: Radio Minerva.
0: Dat is lang geleden dat ik er nog naar heb geluisterd, naar Radio Minerva.
1: Die hadden zo'n rubriek waar het van alles verkocht wordt, hè.
0: Ja.
1: Ja, Fons, in hier de straakwijzer, ja. 500 frank.
0: Ja, mm-hmm. Dat is toch grappig? Ik vind dat grappig.
1: Ik heb gisteren een klein beetje zitten voorbereiden natuurlijk, want de lezende luisteraar die zal dat wel weten, dat er een heel studie vooraf gaat vooraleer dat we zo'n boek starten. Hè?
0: Mm-hmm. Starten voor te lezen.
1: Starten voor te lezen.
0: We.
1: Ja, maar u kent die boeken van buiten.
0: Ja, die, ja, de meeste, sommige, ja.
1: Op pagina 18... zijn de Dupont met een D en Dupont met een T bij Tintin. En er wordt een doosje geopend met glasscherf in. Want wat gebeurt er eigenlijk? Hetgeen dat die man in het begin zei en waarschuwde, is inderdaad aan het gebeuren. De zeven expeditieleden die die Inca zijn gaan opgraven en waarschijnlijk meegenomen, daar zijn er al enkele van op een bizarre manier gedrogeerd, verdoofd, in slaap gevallen. En hetgeen dat ze hebben gevonden zijn die glasscherven. En hetgeen dat mij opviel, quoi, ces petits morceaux de verre, de cristal, ça se trouvait à côté de victime. Ja, ik ga nog altijd Dupont met een Brussel accent doen. Okay. Sorry, ja. Sorry. A-t-on songé à faire analyser ces fragments de cristal? Oui, oui, j'en ai laissé quelques-uns dans le laboratoire de police scientifique où on les examine en ce moment. Police scientifique, de CSI in 1943 bestond al.
0: In Brussel, ja.
1: In Brussel. Daar gaan we nog op terugkomen, want net iets verder, op pagina 18 nog steeds, lezende luisteraars, dan kunnen we meevolgen. Het tweede plaatje van de derde rij. Allô, la sûreté, donnez-moi le laboratoire, je vous prie. Allô, docteur Simon, ici Dupont, hein. Non, non, non, avec un T, comme Théodule. Oui, eh bien, c'est à l'hélice. Comment? Dupont met T, Théodule. In plaats van gewoon Tom.
0: Ja, of de S van Sassafras zegt hem dan ook soms. Ja. Maar we hebben met over dit album gesproken. En ik had gezegd dat ik dat als kind verschrikkelijk angstaanjagend vond. Mm. Maar ook heel, heel goed. Een hele goede strip. Maar er is ook op bladzijde 19, want ik kijk even mee, ja? is er een scène getekend. En ik weet dat ik als kind dacht... Dat die professor dat er zit in zijn koloniale interieur, dat ik dacht van, ik wil ook zo'n interieur later. En de stijl van die man, hoe dat hij zo achterover is en een fauteuil leunt, mm-hmm. De man van de wereld, in al die objecten die er staan, allemaal geroofd natuurlijk. Maar ik weet dat ik als kind dacht van, wauw, zo leeft een succesvolle mens.
1: Mm-hmm. Marc Charlet, heet die man. Maar La Sûreté,
0: ja.
1: Dat was iets waar ik u vorige keer ook had over bericht, want ik ben ook een fan van de Pink Panther. En die werkt voor La Sûreté.
0: Wel, je gaat dat niet geloven.
1: Ja?
0: Maar wat heb ik hierbij?
1: Ha. La Panthère Rose.
0: We zullen dat even
1: van Mancini.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ondertussen moet jij wel praten, dus, dan kan ik, zonder dat de lezende luisteraar het beseft, kan ik dan het nummertje dan klaarzetten.
1: Ja, absoluut. Op pagina 19, dus de Duponts, die gaan bellen. En Kuif, ik vond dat een heel mooi beeld. Kuifje zat er te ijsberen met Bobby naast hem en Dupont en Dupont zijn aan het bellen. Hallo, hallo, hallo, hallo. C'est toujours la même chose, le téléphone, chaque fois qu'on a besoin, il est détraqué, on ne répond pas. En het Kuifje zegt tegen hun, vous faites naturellement ce que vous voulez, mais à votre place, j'essaierai d'utiliser ceci. Want Dupont met een D, is het nu, die houdt de telefoon in zijn arm en hij belt met zijn canet.

0: Maar ondertussen ontspint het vooral zich verder natuurlijk.
1: Ja, dus de Duponts hebben gebeld naar, of zijn aan de bel naar monsieur Marc

0: Moest je là? Bon. Je saute dans un taxi et j'arrive.
1: Het prachtige is, meneer Marc Charlet, weet u wat zijn beroep eigenlijk is? Want we gaan vragen stellen.
2: Nee. Nee. Ik weet niet wat zijn functie was in het zevenkoppig gezelschap.
1: Want op pagina 20 dan zien we Marc Charlet buiten stappen, want hij gaat naar Kuifje en de Duponts en hij laat daar zijn pistool. Culvien, ils trouveront à qui parler. Dat is toch... Dus, wat is die man? Zo'n keischik interieur met ja, geroofde kunst, mooi. Oké. Wapen, geladen. Ziet er ook heel stylish Englishman uit, hè?
2: Ja, dat, ja, ja, ja. Ik kan nog een plaat opzetten.
1: Ja, zet maar een plaat op. Straks gaat u het ook over de tijd hebben, want ik zie dat u die bij hebt.
2: Ah ja, tuurlijk. Ik heb iets heel goed gelezen in de tijd. Voor de verandering.
1: Is het heel erg?
2: Ik weet niet of ik het al... ik heb het al zeker gezegd, maar ik weet niet of ik het al ook on-air tegen u heb gezegd. Maar je weet, mijn standpunt over de natuur is, dat is onze vijand. Hè? We moeten de natuur kort houden, beknotten, controleren. Dan is dat leuk. Soms. En als wij dat niet doen, dan loopt dat gewoon carrément mis allemaal. Dus in de tijd was er al enkele dagen, zijn er berichten over de bosbranden in en rond Bordeaux.
1: Ja.
2: Vandaag op de eerste bladzijde een groot artikel in de tijd dat de Bordeauxwijn door die rook misschien rokerig kan gaan smaken, dus onverkoopbaar wordt. Zo'n dingen kunnen dan lezen, want natuurlijk de lezende lezer van de tijd, dat is iemand die een collectie Bordeauxwijnen in zijn wijnkelder natuurlijk.
1: Mm-hmm,
2: dat is ook iemand met een wijnkelder.
1: Mm-hmm.
2: Niet gelijk ik, een frigo, dat hem dan... zijn wijn in weg duwt. Maar met een zware rode wijn mag je dat ook, hè, een frigo.
1: Mm-hmm.
2: Maar... Dus ja, die 92% van die branden, exact 92% van die branden, is aangestoken door mensen. Hè. Dat is niet dat de natuur door de hitte zelf begint te branden. Nee, het zijn mensen die dat aansteken. Maar, lees ik hier als grote titel, een citaat in de tijd van denk van het weekend. Dit krijg je als je een bos simpelweg zijn gang laat gaan. Dus wij mogen die bossen niet zomaar hun gang laten gaan, want dan krijgen we dus die gigantische bosbranden. Wij moeten ingrijpen als mensen.
1: Mm-hmm.
2: En dan twee bladzijden lang dat je een bosbeheer moet doen. Dat wil zeggen dat je als mens moet de natuur controleren. Dat is mijn standpuntje. Ik hou eigenlijk ook niet van de natuur.
1: Nee?
2: Ja, je kunt al eens op een berg rondlopen en nu dan een of ander... metafysisch gevoel ervaren, denk ik misschien, ja. Maar over het algemeen...
1: Ik knuffel wel met mijn pompoenen, want ik heb een groentetuin, hè.
2: Oké.
1: Okay. Dus ik knuffel dat. In plaats van bomen te knuffelen, knuffel ik mijn pompoenen.
2: Oké, okay. En wat ervaar je dan?
1: Een goede soep in de winter.
2: Ja. Zal ik een plaat? Ik weet niet goed wat ik nu moet doen, Bruno.
1: U weet niet wat u moet doen.
2: Ah ja, ik ben helemaal in de war.
1: Helemaal in de war.
2: Gisteren nacht. Want je hebt nog niet gevraagd dat ik dat heb gedaan gisteren nacht. Jacques Brel heeft zo'n fantastisch nummer, De Nuttelozen van de Nacht.
1: Op stap geweest.
2: Ja. Nutteloos. De Nuttelozen van de Nacht. Ik was gisteren zo'n Nutteloze van de Nacht.
1: En is er dan iets gebeurd, specifiek, of was het gewoon...
2: Ik was zeer dronken, maar ik snap niet hoe, want ik heb niet zoveel... Ik heb niet meer dan anders gedronken. Wat ook al meer dan genoeg is. Maar, ik weet het niet.
1: Dus misschien toch iets te maken met dit album, omdat ik dat gekozen heb op basis van wat je in het begin van de week had verteld.
2: Ja.
1: Misschien stukjes glas gevonden naast je drankje?
2: Zou kunnen. Hmm. Dat ik behekst was. Mm-hmm.
1: Maar dat is wel een recurring item, hè?
2: Heksraad?
1: Nee, die stukjes glas.
2: Ja, kristal.
1: Kristal. Want je moet wegblijven van de vensters, dat wordt gezegd. Hallo, c'est vous, monsieur Cantoneau? Oui, quel bonheur. Il n'est pas trop tard.
3: Qu'est-ce qui se passe-t-il donc, mon cher Tintin? Je ne sais rien. Je... Comment? Mais c'est incroyable. Et clairement aussi, elle est où? C'est épouvantable.

0: geweldig dat u dit nummer juist draaide vanuit aan de andere kant van de telefoon. Bij monsieur Cantonneau. Die zit aan een raam. En we zien op het printje, op het einde van pagina 20, monsieur Cantonneau bewusteloos liggen met de telefoon, waar dat kuifje nog zo... Hallo! Hallo! Roept en een baksteen door het raam gegooid. Dus weer scherven glas. En we weten nog altijd niet wat er gebeurd is. Kei goeie muziek.
1: Iets helemaal anders. We hebben elk onze literatuur bij. Van de week stond er weer een artikel. En ik vind dat een ongelooflijk interessant verschijnsel. In de internationale beurswereld, vooral in de Verenigde Staten, maar dat gebeurt ook op de beurs van Brussel, is er een mechanisme en een tactiek die is toegelaten. Dat heet shorting. En dus dat je short gaat op een aandeel. Dat betekent dat je hebt een aandeel van bedrijf X, ik leen dat even van u voor een bepaalde periode en ik geef dat terug na die periode met een vergoeding. Oké. Dus jij verliest niks, jij krijgt een vergoeding en met dat aandelenpakket van dat bedrijf had jij toch niks gedaan. Dus ik leen dat even van u. Maar ik leen dat, want ik kon ervan uit als shorter dat aandeel gaat zakken. Ik verkoop dat, ik cash en tegen het einde van de afgesproken periode koop ik dat terug aan die lagere prijs, ik geef dat nu plus uw commissie en ik heb erop verdiend. Dat is natuurlijk heel handig. Allee, die shorters zijn intelligente mensen. En die gokken dus op de neergang van een aandeel. En daar wordt die stinkend rijk van. Je hebt ze hier, hoe heet ze? Een heel grave vrouw. Echt zo een Amerikaans succesverhaal van een dochter van ik denk zo, ergens in Afrika. Iemand echt zo... in een niet bevoordeeld milieu en briljant van geest. En dan, dat is een van de bekendste shorters ter wereld geworden, met haar bedrijf. En het probleem nu is dat al die shorters hun bedrijf opdoeken, omdat de beurzen al de laatste jaar continu naar boven gaan. Dus je kunt niet, als je short, je verliest geld, want niks zakt nog, of niet genoeg. Dus die shorters, dat is nu even een fenomeen dat aan het verdwijnen is, wat niet goed is, want die shorters, voordat die short gaan, moeten die dat ook melden. Ja, dat is ook hier in Brussel, je moet dat melden. Je kunt het ook opzoeken, wie gaat er short op elk aandeel. Dat is allemaal openbaar. Maar dat is, die doen meestal hun research goed en op die manier zijn er ook al echt schandaaldossiers naar buiten gekomen dat die shorters hadden ontdekt van bedrijven die schommelden met hun boekhouding enzovoort. maar die verdwijnen. Dat is niet gezond als omgeving, want het zijn eigenlijk de kanaries in de koolmijnen, hè, die zeggen van, hey, daar is gefoefel. We klagen dat aan. Maar nu zijn die een beetje in verdrukking, niet alleen omdat de beurzen maar blijven stijgen, maar ook omdat je op de duur shorters had, die dus dat aankondigen dat ze short gaan op een aandeel, maar dan op die manier ook de koers beginnen te manipuleren door er excessief veel over te communiceren, waardoor dat je dus heel veel weerkant ligt en eigenlijk de beursgang, de koers aan het beïnvloeden bent. Door altijd maar die negatieve berichten erover te En dus een van die gasten wordt beschuldigd en riskeert jarenlange gevangenisstraf wegens manipulatie van de koersen. Er was nog iets.
0: Maar dat is toch iets waar nu met heel die AI-toestand ook bezig is. Hè? Grote bedrijven hebben geïnvesteerd en die laten hun geld onder elkaar circuleren. Ja. Je denkt dat alles stijgt, maar dat is niet. Dus jij gaat mee instappen en op een bepaald moment, binnen een jaar misschien, trekken zich die er terug uit met uw geld.
1: Ja, maar die shorters kunnen nu niet short gaan, want die aandelen blijven stijgen. Ook al zegt iedereen, het is een bubbel. Zolang dat mensen blijven kopen, zakken de koersen
0: absoluut.
1: Niet. Want dat is ook zoiets. Je hebt ook van die tegenstanders en van zo gauw dat ze horen dat die gasten een aandeel gaan shorten, beginnen zij dat op te kopen. Maar als iedereen begint op te kopen, dan stijgt weer de de koers van dat bedrijf, van dat aandeel.
0: Het is daarom dat het misschien heel erg gaat zijn binnen een jaar of twee. Hè?
1: Ja.
0: Als die bedrijven ineens al hun geld uit die AI-companies gaan halen.
1: Ja. Iedereen kent het nummer Marina van Rocco Granata. Ja, ik heb dat bij.
0: Ja, maar dat is goed. Ik vind dat oké.
1: Dat is een fantastisch
0: zeker
1: nummer.
0: Zeker de accordeon.
1: Maar de B-kant is minstens zo goed. En dat deed dan niet Marina, maar wel Manuela.
0: Manuela.
1: Een van onze... mag ik dat nu al vertellen? Mm-hmm. Dus een van onze mede-artiesten die samen met ons tentoonstelt, organiseert, mm-hmm. is ermee bezig, een Italiaans feest. Hij is geen Italiaans. Een Italiaans feest. En als dat feest doorgaat, dan komt Rocco Granata spelen.
0: Echt?
1: Mm-hmm. Die heeft ook de hoes ontbroken voor zijn laatste LP.
0: Ja.
1: Ja, dan kunnen we hopelijk Rocco Granata binnenkort zien optreden.
0: Ja.

0: Wat vond je van het nummer?
1: Ik vind het heel mooi.
0: Nee,
1: dat mag af en toe toch.
0: Oh ja.
1: We zitten hier vaak te dansen op uw muziek. Maar af en toe mag dit ook wel.
0: Oké, dan.
1: Dus, monsieur Marc Charlet, op pagina 21 komt hij toe bij Kuifje en de Duponts, want die zijn bij Kuifje. En Dupont, met een T, ziet de taxi geparkeerd beneden. Mooie blauwe auto. Oh, voilà, un taxi qui s'est arrêté devant la porte. Ah, c'est celui de Marc Chalet, sans doute. Je vais en profiter. Au revoir. Vite, Milo, vite. Voilà, monsieur. 18,50, zegt een taxichauffeur. En hij verbaast zich. Hij kijkt achterom, want er is geen reactie. Kuifje doet de deur open en... Monsieur Marc Chalet ligt daar in slaap. Weer een figuur in slaap gevallen is. En glas, niet vergeten. Glas op de vloer van de taxi.
2: I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes. And all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go,

0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent.
1: Ik ga hierop aansluiten. Lezende luisteraars, we gaan terug naar pagina 90. And you will know. 9.
2: 9, ja.
1: Sorry, amai. Op pagina 9 zijn de kapitein Haddock en Tintin in de Music Hall Palace.
2: Wauw.
1: En ze zijn aan het kijken naar verschillende acts. De act die hier net voorkomt, dus het plaatje dat ik nu ga lezen, dat ga ik nog niet verklappen. Dat zal voor volgende week zijn wat er gebeurt, want het is heel belangrijk ook. Maar de man die de aankondigingen doet, zegt: voici donc Ramon Zarat, le célèbre lanceur de poignard. Ramon Zarat, Zarat, dus van missen, raté, missen. En kapitein Haddock: vous allez voir, c'est un type formidable. En Kuifje zegt: j'ai déjà vu cette tête quelque part. Want hij herkent, ondanks de sombrero en het Mexicaans. Vandaar de castagnette, ik sluit daarop aan. Ja. En inderdaad, die man, Ramon Zarat, staat op het podium en zegt: señores, señores, le numero que llevo al honor de executar de van u est un extrema danger. Y me permet de vous demander le plus grand silence. Geweldig, toch? Want het is iemand die Kuifje kent.
2: We kennen die heel goed. Ja. Maar we zullen het dan niet verklappen,
1: nee, weer. Dus. Nee, nee.

0: Dus ik kwam er net te zeggen dat ik de natuur, dat allemaal toch niet zo mijn ding is. En dat we dat toch maar beter... Gelukkig doen we dat al sinds de landbouwrevolutie van 15.000 jaar geleden. Beheersen we de natuur zoveel als we maar kunnen. Het symbool van natuurbeheersing is denk ik de tuin.
1: Oké.
0: Okay. De tuin, hè, waarbij je werkelijk... En in de tijd is er... Tijdens de zomer, elke vrijdag, denk ik, een volledige bladzijde gewijd aan een of andere chique tuin. Op rijafstand of op treinafstand in België of net erbuiten. Die je dan volgens de journalisten van de tijd moet bezoeken. En vandaag ging het over een tuin in Rijssel, om niet te zeggen Lille. In Rijssel, eigenlijk is dat een mini-wereldreis, hè, met Noord-Afrikaanse scènes, Verre Oosten, dus allemaal in de tuin. Een ontdekking in Rijssel is het Museum voor Kunst La M, of Lam, je connais pas.
1: Nee.
0: Een paar minuten wandel van het centrum.
1: La M zal het zijn, hè? Gelijk het M-museum waarschijnlijk is dat...
0: Oh, ik was er gisteren in Leuven. Dat is toch een ellendige stad. Is dat wel een stad?
1: Maar wat is er zo ellendig aan dan Leuven?
0: Dus je weet, ik ben een fan van ringen. Ik heb een kameraad een ring aan het afmaken. Die was eigenlijk af, dus ik kon die halen en die woont te Leuven. En, maar eigenlijk is hem te groot, dus ik had hem herstellen en dan... Allee, zondag is hem dan wel af, de ring. Maar ten eerste, je kunt daar niet parkeren. Ik heb waarschijnlijk een boete, omdat ik een weg heb gevolgd en dan een straat heb ingereden die denk ik niet voor auto's was. Mm-hmm. En dan teruggedraaid, dus ik denk dat het een boete wordt. En ook, ja, dat is zo, allemaal zo properkes en zo provinciaal proper. Alliteratie, provinciaal proper. Brut. Prot. Brol. Ik zou het niet kunnen, maar ja, ik hou dan ook niet van. Ik hou van de grootstad. En dan lach je met grootstad gewoon toch Garmen in Antwerpen. Het is waar.
1: Ja, Antwerpen.
0: Alles nog op mensenmaat.
1: Mm-hmm. Die grootsheid, we zitten op pagina 2. Want dus, we hadden gezegd, we zijn niet gestart met Kuifje die in een bos aan het wandelen was. Ik hou wel van bossen.
0: Mm-hmm.
1: Ik hou meer
0: ik hou
1: van de
0: ook
1: zee.
0: Van bos.
1: Ik hou meer van de zee, maar...
0: Ik hou van een bos. Je rijdt er naartoe met een auto. Je parkeert je auto op een aangelegde parking en je volgt het bospad.
1: Mm-hmm.
0: En af en toe is er dan zo'n pannenkoekenhuis genoeg, zodat je dan iets kunt eten en drinken. En dan... en dan kun je verder.
1: Die fluitmuziek op de achtergrond is perfect.
0: Dus
1: Kuifje en Bobby zijn aan het wandelen. Maar die zijn toegekomen in Moulinsart, waar dat kapitein Haddock woont. Het kasteel natuurlijk. Van, dat moeten we nog bespreken in een album dat hier vooraf gaat. Bonjour, Nestor. Le capitaine est-il là?
2: Non, monsieur Tintin. Monsieur est sorti. Il est allé faire une promenade à cheval. Mais il ne tendra pas à rentrer, vous voyez.
1: En dan zie je het paard van... Maar het kapitein Haddock is een zeeman. Ja, het kasteel, dat zullen we uitleggen, maar het kasteel heeft hij op geërfd gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is totaal geen landmens. En zo in een chic kasteel wonen en dan te paard. Ja, voilà donc, j'ai son cheval. Et voilà, monsieur. En kapitein Haddock komt aangestapt met zeer in zijn rug, want waarschijnlijk heeft het paard hem eraf gegooid.
0: Mm-hmm. Dat is ook grappig, dus hij erft dat kasteel van Ridder Haddock, zijn voorvader.
1: Ja.
0: Allee, van hem. En dan wil hij niet zo chic beginnen doen, Haddock. Ja. Dan heeft hij een andere kleren aan en zo.
1: Zijn haar gekamd.
0: Haar gekamd. En dan zo'n loop, allee, zo'n oogdingetje.
1: Ja, maar dat is ook heel belangrijk in dit verhaal, hè.
0: Ja.
1: De monocle.
0: Ja, de monocle.
1: De monocle. Want inderdaad... Nestor! Un autre, je vous prie. En inderdaad, aan dan zijn oog. En Nestor komt... aangestapt. Voilà, monsieur. Ah, je vous remercie. En hij zet zijn monocle in en hij kijkt. Met tête. Parole d'honneur. Ravi de vous revoir, mon cher. Maar ik kan zien zonder monocle, lezende luisteraars. Jullie weten dat toch.
0: Uh, Het gefluit van de vogeltjes in de schitterende tuin van Molensaar of van Molenslot.
1: Ja.
0: Ik heb nog een LP bij van een groep die zeer sterk is begonnen in hun beginperiode. Franse La Femme. Dat zijn allemaal jongelingen. Allee, toen, 2010. En die hadden zo'n mix van New Wave en surfgitaar. Dus dat was goed. Dus ik heb dan nu een laatste ook gekocht. Zonder te checken. Dat zal wel goed zijn. Maar ten eerste, die zingen niet meer in het Frans, maar in het Engels.
1: Oh.
0: Hey, waarom zouden zouden dat doen? Mm. Maar dus ja, zij doen dat. Plotseling. En de LP is ook niet zo goed. Dus we zullen daar dan... Ja, je nummer uit selecteren. Hè. Het is wel goed terug. Het is de Human League al heel een tijd. Hè. Want misschien dit later opstaan.
1: Ja.

0: Dus tot zover. Even tot zover de nieuwe LP van La Femme. Allee, de nieuwe, hun laatste. Ik weet niet wanneer het hem is. Dus in het Engels, dat was het beste nummer, denk ik. Maar misschien moet ik de LP in zijn volledigheid nog eens beluisteren. Of niet.
1: Dus, Kuif gaat aan kapitein Haddock. We zijn op pagina 10. In de Music Hall Palace. En Kuif had de jumelle, hoe zeg je dat nu weer in Nederlands?
0: De jumelle?
1: De jumelle.
0: De verrekijker.
1: De verrekijker. Gevraagd aan kapitein Haddock, wat heeft hij nu bij zo om in een opera en daar staat hij. Dus hij herkent de generaal Alcazar. Ja. En,
0: de dictator van hoe heet dat land?
1: Laurie Cassé. In het album Laurie Cassé.
0: Want zijn naastvent is dan generaal Tapioca.
1: Oh, dat weet ik niet meer.
0: Want Tapioca heeft dus Alcazar van de macht verdreven, daarmee dat hem nu zwerft door Europa. Als variëteertist.
1: Heel goed dat u dat zegt. Hij moest dus inderdaad zijn land verlaten, omdat hij hem verloren had. Ja. En is door Europa aan het zwerven.
0: Als messenwerper trouwens.
1: Als messenwerper, hè. Ja. Ja. En dus Kuifje en kapitein Haddock zien de act en gaan op zoek om hem te begroeten. André. Bonjour, generaal Alcazar. Vous ne me reconnaissez pas?
2: Caramba, Tintin. Mon ancienne aide de camp. Amigo mio. Que la surprise. Ay, Dios de mia vida. Que je suis heureux de vous revoir. Et cet individu-là... Qui est-ce?
1: C'est mon ami, le capitaine Haddock.
0: Waarop? Cet individu.
1: Wat ook heel goed is, we zitten op pagina 13. Het laatste plaatje van de eerste rij. En daar zie je een zeer suspicious kuifje die kijkt, omdat generaal Alcazar tegen de Indiaan, of nee, wat moest ik nu weer zeggen?
0: Een inheemse?
1: Native American. Tegen de Native American.
2: De Suda no es la policía.
1: En hij zegt terug, ah, bueno. En Kuifje keek zo heel vreemd. En ik vond dat altijd zo'n beetje zo een moment waarin dat, is er nu een vrevel tussen generaal Alcazar en Tintin?
2: Mm-hmm. Of niet? Mm-hmm. Dus het is niet. C'est brave, chiquito, depuis que la police est venue vérifier nos passeports et nos permis de séjour, il voit des policiers partout.
1: En Kuifje, heel ontspannen en opgelucht van dat er niks mis is. Ah, bon, oui, je comprends.
0: Ik ben niet zo helder, want ik wou iets gevat nog zeggen, maar...
1: Oei, dat vind ik wel spijtig.
0: Ja, ik nog erger, ik weet nog niet.
1: Er wordt al de dure gebeld.
0: Dat zal zeker niet voor ons zijn.
1: Nee. Bas,

0: Een ware ode aan het Amerikaanse imperialisme. Hè? Rum en Coca-Cola. Haddock is trouwens ook een rumlief. Ja, whisky, ja. Maar ook in... goed.
1: Eigenlijk wou ik iets zeggen over pagina 13, want dit is ook het 13e album. Mm. 13 in de westerse cultuur, toch een ongeluksgetal. Mm. U vertelde over de angst die er was vroeger toen u dit album las. Mm-hmm. Hangt een beetje samen zo in het occulte. Mm-hmm. En naar een van onze eerste of tweede aflevering, waarin we spraken over het orakel.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, hangt samen. Dus misschien zijn er toch dingen waar dat er buiten ons weten in de kosmos en dingen afspeelden, vreemde dingen. Was er nog een aankondiging? Nee, hè?
0: Nee.
1: Niks.
0: Over?
1: Nee. Misschien moet...
0: Ja, oh ja, hier, ik had nog het grootste artikel op de eerste bladzijde vandaag in de Tijd. Ik vond dat opmerkelijk. Schenkingen leven Vlaanderen record van 700 miljoen euro op.
1: Dus mensen die schenkingen doen?
0: Schenken doen aan kindjes, nabes aan de kindjes. Of aan, levend, dat zijn geen erfenissen. Schenkingen tijdens het leven. Je moet dan nog minstens 5 jaar blijven leven. Mm. En dan krijgt de ontvanger... en dan moet de ontvanger van de schenking niet zoveel belasting betalen. Minder dan anders.
1: Dus het Congo-geld van de Belgen is nog niet op?
0: Nee. Zeker, dat zijn babyboomers in de jaren 60. Mm-hmm. Die hebben dan goedkoop huizen kunnen kopen en zo toen. En nu cashen die allemaal. Hè.
1: Wij moeten dat huren als migranten. Voor... Ja. Hm? Permettez-moi de vous fêter cette heureuse rencontre de vous offrir un verre d'agua grande. Dat is keistraf spul.
0: Ja.
1: Superstraf.
0: Ja.
1: En kapitein Haddock, zoals u de juist zei, rum, whisky... We gaan verder erop. A votre santé, amigo mio. A votre santé, señor coronel. A votre... Oui, mon général. A votre santé. En Kuifje zegt, prenez garde, c'est très fort. En kapitein ook, très fort. Je l'habitude, mon cher. Echt super straf spul, want Haddock kan er zelfs niet tegen. Heel grappig, want... Dus op pagina 13, in het middenste vakje, nadat kapitein Haddock de ernst van het drankje heeft meegemaakt, zijn zijn ogen Bert Bieber en Pint Pieter. Ah. Zie je dat?
0: Ja.
1: Dat is toch...
0: Ja, maar weet je wat ik ook grappig vind? Is dat dan die Kuifje dat drinkt en er geen last van heeft.
1: Ja.
0: Die kan dat dan weer.
1: Die kan dat wel. James Bond.
2: Criminal Tango.

0: Maar Bruno, het is 3:10. Het is 3:10, we moeten afronden.
1: Oké.
0: Dus het vervolg hoort u lezen we dan volgende week.
1: Ja, zo volgende week. We moeten nog een beetje voorbereiden, want er zijn bepaalde dingen die... Ja, iets vergen, hè?
0: Ja. Alleszins bedankt voor het luisteren en bedankt voor uw geduld. En bij leven en welzijn zijn we er volgende week terug.
1: Mm-hmm, absoluut. Dank u wel dat ik hier terug mocht zijn. Want
0: dank
1: voor
0: u
1: mij
0: voor
1: is
0: u.
1: Dat, nee, voor mij is dat echt wel een beetje een toppunt van de week.
0: Schoon. Dank u voor deze fijne woorden.
2: Number 54. The house with the bamboo door. Bamboo roof and bamboo walls. They've even got

0: Nog even, ik ken het niet later, een persoonlijke anekdote. Dus het was vroeger zo'n platenwinkel en ik heb dit singeltje gekocht voor 5 frank. Mm-hmm. Ik zag die titel House of Bamboo, ik dacht, dat kan ik, ik koop dat. Dat was ergens in de jaren 90. Ondertussen is dat helemaal op verzamel-LP's terechtgekomen en wordt dat gezocht. Dus ik zou het kunnen verkopen en cashen.
1: Ja.

0: Oh Joe. He runs an espresso.
1: Ja, en zonder tune, openingstune, zijn wij nu in de ether, want die computer is hier traag, zeg. Wacht, hè. Het komt. Want het is weer aan de weg, dus, en daar is Rafa. Hey Rafa. Hey. Nog niet verklappen uit welk land onze gast is, want we gaan een kleine quiz doen. De luisteraar een aantal vragen stellen. En dan kunnen ze zelf al dan niet te weten komen waar dat onze gast van vandaag vandaan komt. Oorspronkelijk komt ze uit Antwerpen, maar ja. Ze is ooit verhuisd. Maar naar waar? Naar waar?
2: Naar waar?
3: Ik weet het.
1: Jij weet het?
3: Ja.
1: En misschien... Kun jij de luisteraar al met een vraag op pad zetten, op het spoor brengen?
3: Een vraag, oké. Okay. In welk land heb je zo wat minder last gehad van corona?
1: Oké, okay, dat is een goede vraag. Dus ik ga er ook één stellen. Nee, je mocht nog niet antwoorden. Ah nee, de luisteraar moet het weten. Ik zeg, het land ligt op ongeveer een 30 uur vliegen van hier. Of reizen van hier. Je moet er 30 uur voor over hebben. Met vliegtuig en al.
4: Ja.
1: En overstappen.
4: Ja.
1: Waar gaat overstappen?
4: Nou, dat Singapore.
1: Singapore. Je moet overstappen in Singapore. Ja, ja.
3: We gaan niet de taal vermelden, want dan weten misschien mensen dat. Hè? De taal die daar gesproken wordt veel. Ja.
1: Ik zeg nog een hint. Het is 9 keer zo groot als België, ja. Waar jij woont nu.
4: Klopt.
1: Het is een jong land.
3: Een jong land?
1: Een heel jong land. Het is maar 150 jaar oud. Het is jonger dan België.
3: Als staat bedoel je?
4: Als land, niet als...
1: Als staat, ja. Als staat.
3: Als nazi-staat, natuurlijk, ja.
1: Het is natuurlijk al eeuwen uit, want het is gevormd door vulkanen die dan boven de oceaan...
3: Ja, ik weet niet zoveel van het land. Ik heb onlangs wel wat met iemand gepraat, een aantal keer, die in het land heel lang gewoond heeft, nu okay. Ook in Antwerpen woont.
1: Ja.
4: Ja. Ook fijn.
1: Ik las er gisteren nog over het land en er wonen heel veel Nederlanders, blijkbaar.
4: Heel veel Nederlanders.
1: 60% voornamelijk,
4: nee. Ja, zou kunnen. Voornamelijk gemigreerd, ik denk in de 50-60er jaren.
1: Ah zo?
4: Ja. Aha. Denk ja. Ik.
1: Ja. En spreken die dan nog Nederlands? Of...
4: Mag ik de taal verklappen die we spreken? Nee, die eigenlijk weigeren eigenlijk om Nederlands te spreken. Die spreken de taal dat daar gesproken wordt.
1: Ah ja, maar die kunnen
4: als
1: het wel
4: ik dan Nederlands tegen hen spreek. Ja. Want dat vinden ze dan heel onbeleefd. Als je in dat land waar je bent, Nederlands tegen elkaar zou spreken.
1: Ja.
4: Maar dat is meer de oudere generatie, niet zozeer de jongere generatie.
1: Aha.
3: Hoe lang duurt deze quiz?
1: Wel, hij duurt zo lang dat de computer wil vertrekken.
3: Ah, dus, ja, de computer
1: we kunnen
3: vertrekt
1: nog niet. Het is een land waar tot voor kort amper zoogdieren voorkwamen. Alleen vleermuizen of zo. Maar ja, sinds dan de westerling heeft daar natuurlijk zijn huisdieren en allerhande dieren binnengebracht.
4: Alles mee.
1: Maar dus toen het nog van de...
4: Ja, dat klopt, want er worden ook geen bijen.
1: Aha.
4: Dus zeg, ze hebben de bijen geïntroduceerd.
3: Hoe lang ben jij in dat land geweest?
4: Ik woon daar nu al 20 jaar.
3: Ah ja. Dus je bent nu hier even op vakantie?
4: Niet echt vakantie, een beetje dubbel. Sterfgeval en een 60ste verjaardag voor mij. Maar een beetje, ja, een beetje van alles. Ik ben hier ondertussen mijn negende week aan het ingaan.
3: Ja.
4: Dus,
3: ja.
4: Maar ik vertrek volgende week in dinsdag. Ja. Vertrek ik terug naar mijn land.
1: Maar het is inderdaad intens. Je hebt mij verteld. Mogen de luisteraars Ja. Dat weet jij. Ja. Uw moeder is er niet goed.
4: Die is stervende, ja. Ja, en dat...
1: Jij vertrekt terug.
4: Ik ben ook in dat land terechtgekomen om... Doordat mijn 25 jaar geleden mijn vader is gestorven. Mm-hmm. En doordat mijn vader is gestorven en wij waren naar dat land al naartoe gegaan, hebben wij de keuze gemaakt voor gewoon hier achter te laten, alles achter te laten en daar.
1: Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, want ja, je laat natuurlijk ook dingen achter. Hè.
4: Zekerheid, alles wat normaal voor je is, moet je achter je laten. Ja.
1: En ook een stuk,
4: gewoon
1: een stuk,
4: opnieuw beginnen. Gewoon open-minded zijn en gewoon een nieuw pad volgen.
1: Ja. Ja.
4: Maar een nieuw... Ik was 40 dat jaar, dus voor mij was dat een beetje als herboren worden. Ik ging naar daar en ik kon gewoon het leven dat Lin wou leven, heb ik eigenlijk daar opgebouwd.
1: Ja. Ja. Ik ga de tune van ons radioprogramma opzetten en ik ga even vragen, misschien is er een luisteraar die al weet naar welk land jij bent geëmigreerd als Antwerpse. Dus een expat, zeg jij, hè?
4: Ja.
1: Hè, zo noemen ze dat. Hè? Ik vind dat een heel vreemd woord, eigenlijk. Expat.
4: Expatriot, denk ik.
3: Expat in Antwerpen. Of wat bedoel je?
1: Wel, zij was Belgisch. Zij was woonachtig in België, Belgisch. Ja, ja. Zij is naar een ander land verhuisd. Zij heeft ook je hebt ook die nationaliteit nu.
4: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben nog wel Belgisch in mijn ander land.
3: Of zij is expat in Nieuw-Zeeland.
1: Oh, sorry.
3: Ik heb het.
1: Daar gaat het.
3: Zet het begintje maar op.

0: Len, dat is de Morendans. Hè. Dat is onze openingstune van ons programma. En de Morendans is een lied dat geschreven al, of althans verzameld is door het ene Tienman Susato. En Tienman Susato was de kerk- en de orgelmeester en de muziekmeester in de kathedraal in 1500. Dus uw vader, waar we het straks misschien... over gaan hebben. Die moet hij ongetwijfeld al als figuur hebben gekend. En die zal, volgens mij ook, die Morendans, dat lied ook wel gekend hebben.
1: Misschien zelfs gedanst hebben, maar dat weet ik niet.
0: Ja, ja, ja, ja. Want daarover zullen we het straks even hebben, hè, over waar jij een beetje vandaan komt.
1: Ja.
0: Je hebt nogal een fantastische vader gehad die hier volksdansen gaan opzoeken is in het verleden. En die terug in de roulatie heeft gebracht. En met de Lange Wapper als dansgroep die nog altijd bestaat.
1: Ja.
0: Maar laten we ons daar het straks eens over hebben.
1: Ja.
0: Ik wil graag even... als jij daar in Nieuw-Zeeland...
1: Ja, we mogen het zeggen nu.
0: Stap eens buiten uit uw huis en beschrijf eens waar dat jij woont. Zo. Wat is dat daar?
1: Ik stap buiten mijn huis. Ik heb een hele groene mooie tuin. Ik kijk recht over een baai uit. Die aan de overkant ligt aan een ander stuk... grond, zal ik zeggen, of hoe ik ook het moet noemen, maar dat is eigenlijk de flank van de heuvel die een vulkaan is. En die vulkaan is de Karioi. En die heeft de vorm van een vrouw. Dus naar gelang hoe het zonlicht erop schijnt in de tijd van de dag, vormt dat andere figuren. Ik woon dus tegen de oceaan. Ik woon eigenlijk tegen de Tasmaanse Zee. Maar wij noemen dat de oceaan.
0: De Tasmaanse Zee, dat is de zee hangt tussen Australië en Nieuw-Zeeland?
1: Ja.
0: Dus je kijkt eigenlijk naar Australië. Ja, je kunt het niet zien, want dat is 2000 kilometer ver, heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Maar die kant.
1: Ja. Het is een goede 2 uur vliegen naar Sydney. Als je van Auckland vliegt naar Sydney, is het een goede 2 uur vliegen.
0: Ja, want gesitueerd... Hamilton had jij gezegd, hè?
1: Dat Hamilton is de dichtbijzijnde stad, maar dat is 45 kilometer van waar ik woon.
0: Het is een dorpje.
1: En ik woon echt midden in de bossen. En onze bossen moet je voorstellen als dense native forest. Mm-hmm. Onze bomen worden vooral op het Noordereiland aan, want Nieuw-Zeeland bestaat uit 2 eilanden, Noord-eiland en Zuid-eiland. Noord-eiland is een beetje subtropisch. Zuid-Eiland is meer het Europese klimaat. Wordt het ook kouder in de winter. Wij hebben nooit echt koude winters. Nu is het er winter bijvoorbeeld en het is ongeveer 13 tot 18 graden tijdens de dag. Het wordt wel koud. Misschien min 1 of min 2 s'nachts, maar niet zo dikwijls.
0: Ja.
1: En ons bomen worden bijvoorbeeld ook nooit kaal. Dus ook in de winter ziet alles nog altijd heel groen. Ja. Dus geeft u gewoon ook een heel ander gevoel. Om mee uw dag om te gaan. Ja. En als het regent, bijvoorbeeld het grote verschil wat ik ook altijd vond met België, is als het regent, zelfs als het regent, blijkt er toch altijd zon door de wolken te komen. Dus het ziet er niet grijs-grijs. Het heeft altijd een bepaalde lichtinval.
0: Ja.
1: En ik weet niet of dat te maken heeft met waar Nieuw-Zeeland ligt en hoe dat de zon erop schijnt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel mooi. Het is nooit echt grijs-grijs-grijs-grijs. Mm-hmm. Voor weken aan een stuk, dat kennen wij eigenlijk niet.
0: Okay. Ja. Dus je staat nu in een tuin en dan de straat, maar er zijn een paar huizen.
1: Want ik woon eigenlijk op een gravel road. Wat dus een onbe... sorry voor... Want ik moet vaak soms een beetje Engelse woorden gebruiken.
0: Ik hoor dat je ondertussen ook een beetje een Engelse... Hoe zeg je dat?
1: Een intonatie waarschijnlijk. Wij wonen op een sealed... Een gravel road, wat dat een unsealed... Dus geen een betonweg of een... ik weet niet hoe ik het moet noemen. Geen gecementeerde weg. Dus, en
2: geen asfalt.
1: Ja, geen asfalt, ja. En allemaal groen. Dat zijn eigenlijk weilanden en er staan dan zo'n paar huisjes.
0: Ja.
1: Maar mijn driveway is heel, heel steil omhoog en is allemaal bos langs. Dus ik moet, als ik van de weg kom, de grote weg naar mijn huis, is dat een goeie 8 minuten dat ik gewoon door het bos ga voor ik aan mijn huis kom.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar, dus ja. Helemaal afgelegen? Ja,
1: niet echt afgelegen, maar wij wonen in een stadje, maar wij wonen eigenlijk in dat stadje op een klein beetje een schiereiland, want de oceaan komt eigenlijk binnen in een soort harbor en die komt dan binnen. En die hebben heel veel baaien en estuaries daar rond. En ik woon aan een van die estuaries. Dus, maar ik moet ook helemaal rondrijden om gewoon in het stadje te komen. Maar als ik eigenlijk op mijn verhoog, mijn dakterras ga staan, bij wijze van spreken, dan zie ik ook het stadje heel dicht bij mij. Maar ik moet gewoon heel ver rondrijden.
0: Ja. En hoe zijn ze daar gekomen, dat huis?
1: Mijn man, die als wij immigreerden, die had... want wij moesten... Als we immigreerden was het niet zo heel makkelijk, maar omdat hij fietsmechanieker was, viel die onder de skilled migrant list. Mm-hmm. En dan zijn wij, voordat wij immigreerden, nog eens teruggegaan. Want in totaal zijn we 5 keer in Nieuw-Zeeland geweest voordat we echt zijn gaan wonen. Ja. En dan hebben wij

0: World Championships van de surf competition.
1: Ah zo, ja. Dus er zijn goede golven.
0: Ja, heel goede golven. En left hand break, dus heel speciaal. Naar
1: left hand break?
0: Ja, normaal gezien komt dat van rechts, de golven. En bij ons komen die van links. Dus ze komen bij ons van over heel de wereld komen ze voor te surfen. Ja.
1: Dat surfen, dat doet mij ook direct denken aan het feit dat er nu meer en meer mensen gebeten worden door haaien.
0: Is bij ons nog niet zo heel veel voorgevallen, maar tijdens de surf, de World Championships, is er toch zoiets gebeurd, maar ze weten nog altijd niet of het een haai was of een seal.
1: Oh,
0: een zeehond. Ja, dus, ja.
1: Maar onlangs was er dus wel iemand in, ik geloof, was het in Sydney of in Melbourne?
0: Ja, daar is het een beetje meer in Australië, maar in Nieuw-Zeeland en zeker waar wij wonen, wij hebben ook orka's die in onze haven binnenkomen. Dus als de orka's komen, ja, dan staat het stadje stil en dan gaan we gewoon allemaal kijken. En er is heel veel voeding in de waters daar rond. Dus de haaien, ja, die
1: hebben genoeg
0: voedsel, die moeten eigenlijk niet.
1: Ik heb gelezen dat een haai, als die een mens ziet, dat eigenlijk meer uit curiositeit is. Dat hij daar is gaan nippen. Maar ja,
0: het probleem is, het zijn meestal de surfers, omdat die een wetsuit aan hebben. En die hebben vaak vinnen aan of surfschoentjes. En die trekken eigenlijk heel vaak op zeehonden.
1: Okay.
0: Of voedsel dat ze kunnen eten. Dus die denken dan vaak ook dat is. En die vallen dat dan eigenlijk ook aan daarom. Maar niet echt. Ik denk dat ze niet echt jou willen opeten.
1: Ja. Dus jij bent er niet echt bezorgd over als jij gaat zwemmen? En ga jij zwemmen in de oceaan?
0: Maar niet zo echt want de stroming is nogal heel sterk.
1: Ja.
0: En vaak, ja, je moet echt wel voorzichtig zijn, want er verdrinken eigenlijk wel heel vaak mensen, omdat ze eigenlijk verrast worden door de echte sterke stroming in de oceanen.
1: En dus ik kan mij ook inbeelden dat het er niet is gelijk hier, dat er om de zoveel meter een redder op het strand zich bevindt.
0: Dat is een kleine. Je hebt wel surf lifesaving, noemt dat dan.
1: Toch, ja.
0: Want mijn oudste zoon was ook, als ze opgroeide, was daar ook vrijwilliger bij de surf lifesaving. Die hebben een stuk van het strand en die bewaken bepaalde stukken. Maar als een strand kilometers lang is, is dat natuurlijk ook maar een bepaald deel waar dat je. En die kijken een beetje waar dat de golven eigenlijk veilig zijn en ze halen je er gewoon uit als je niet als het te onveilig is voor te zwemmen.
1: Dus het is niet de bedoeling dat je om teven waar gaat zwemmen omdat je spreekt van al die bikes
0: mensen doen dat wel. Ja. En vaak in een baai is dat een beetje, zijn de waters een beetje kalmer en dan gaat dat wel. Maar toch, de tijen zijn ook heel sterk, zeker aan de Tasmaanse Zee, veel meer als de Pacific Ocean. Je moet een beetje voorzichtig zijn, toch?
2: Ja. En jij woont in bosrijk gebied?
0: Maar vlak tegen de oceaan wel, hè. Dus ik woon in bosrijk gebied, maar dat is het mooie aan Nieuw-Zeeland. Je hebt de oceaan, maar vlak daartegen ligt ook de bossen. Dat is niet gelijk hier dat je het water hebt en je hebt dan de dijk en er is niks, er zijn vaak geen huizen op het strand, er zijn geen cafés,
1: brasserie, geen moer,
0: je moet daar een beetje voor rijden, dan ga je naar het stadje, ga je dat doen, maar als je naar het strand gaat, ga je echt voor watersporten te doen of te wandelen.
1: En dat doe jij ook?
0: Ik wandel heel veel, ik doe niet zo heel veel, want ik ben bijvoorbeeld geen surfer.
1: Ja.
0: Ik ben meer een fietser en een wandelaar.
1: Want het gaat er bergop en af.
0: Heel, heel veel bergop en
1: af. Is dat daar wel fietsbaar dan?
0: Elektrisch
1: misschien? Of?
0: Nee, ik wel ondertussen met mijn rugklachten. Maar mijn man die fietst, doet heel veel fietstochtjes rond Nieuw-Zeeland.
1: Aan alle fietsers hier, want fietsen is geweldig in de lift. Nieuw-Zeeland is een.
0: Bikepacking, want mijn man is er ondertussen mee bezig voor bikepacking tours te doen.
1: Geweldig.
0: Ook uit Europa kunnen ze dan het grief huren. Dus kan jij hem ook altijd opzoeken.
1: Ja,
2: ja. Het is wel bergop, bergaf.
0: Het Rafa, is bergop, ja.
1: Rafa, dat is een idee voor ons. Uh-huh. We moeten een bikepacking tour gaan doen in Nieuw-Zeeland.
2: Ja,
0: en je bent altijd welkom. Ik heb twee caravans waar je altijd in mag blijven slapen.
1: Kijk eens.

0: ver. Dat is niet bij de deur. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Het is niet zo zoals daar binnen. Het is makkelijker fietsen, denk ik.
1: Het is niet makkelijker. Want de wegen zijn er ook niet zo echt op gemaakt. Wij hebben niet echt autosnelwegen, meer highways.
2: En geen fietspaden.
1: Nee, geen fietspaden. Nee. Ondertussen in de grote steden beginnen ze daar wel aan te werken. Maar niet gelijk hier. Dit is gewoon bicycle paradise. Ja, dat ken. Maar er zijn ook niet zo heel veel fietsen. Nieuw-Zeelanders gebruiken de fiets ook niet vaak als een transportmiddel, maar meer als een hobby of of hen fit te houden, maar niet echt. Ja. Een Nieuw-Zeelander is wel een beetje te auto-minded.
0: Zoals veel landen.
2: En als jij dan is beslist, ik ga naar de zee vandaag, hoe gaat dat dan? Jij, wat grief in de auto of in de fiets?
1: Dat is ongeveer, ik kan dat met de fiets doen, maar met mijn elektrisch fietsje dan, want die bergop voor mij is ondertussen al een beetje te veel. En dat is een goeie, denk ik, kwartiertje fietsen voor mij. Ja. En dan kom je aan het strand. En dat is een zwart strand, want het is vulkanisch. Dus het strand is zwart. En dat geeft het water ook altijd een heel mooie kleur. Zeker als de zon ondergaat, dan heeft dat zo een heel zilverachtige... heel magisch. Ik vind dat ongelooflijk mooi. Dus
2: je kunt daar wel eens uren zitten dan? Of zeggen,
1: of wandelingen gaan doen. Ja. 'S morgens. Of, zeker als ik een hond had, want ik had vroeger een hond. En dan vond je mij eigenlijk een paar keer per dag wel op het strand.
2: Ja. En als je dan honger hebt, dan moet je je picknick wel meedoen. Het is niet dat
1: dat wordt er ook veel meer gedaan. Zo, dat ze afspreken... En dan zeggen ze bring a plate. En een bring a plate betekent...
2: Potluck.
1: Een potluck, ja. In het begin dacht ik, als wij daar gingen wonen, als mijn kinderen naar huis kwamen, bring a plate, dacht ik echt dat ik een bord moest meegeven. Maar die zeiden dan, maar nee mama, dat is echt, je moet iets van eten meebrengen. Ja. Oh ja, oké. Het werkt er gewoon anders. Je gaat daar... Anders op café en zo. Het werkt gewoon een beetje anders.
0: Anders, hoe bedoel je?
2: Mensen kennen elkaar daarmee.
1: Ik heb hier vaak de indruk dat de cafés en alles wat in een... Dat is natuurlijk in een groot stad sowieso meer. In een groot stad heb je dat ook die cultuur en film. Maar in een klein stadje... is dat niet zo echt entertainment. Ik vind vaak dat mensen naar cafés gaan of een film voor zich bezig te houden, dat ze niet moeten kijken wat er rondom hen is. En ik vind, als je in Nieuw-Zeeland en je gaat een wandeling maken, verrijkt je gewoon.
0: Maar Nieuw-Zeeland heeft ook grotere steden.
1: Je hebt Auckland en er wonen over 1,5 miljoen mensen ondertussen ook al. Ja. Maar het ligt ook aan het water. Hè. Overal zie je water en dat is toch een heel groot verschil, vind ik, dat je altijd over de oceaan uitkijkt.
0: Meer dan de Schelde.
1: En een ander gevoel, Wellington bijvoorbeeld ook, die hebben, als je daar in die stad, een stad en een kunststad en eigenlijk een heel mooie stad... En heel fijne mensen, omdat ze zo kunstig is. Maar je ligt daar vlak tegen het water. Je kan ook de ferry pakken naar het Zuid-Eiland. Wat een van de mooiste trips is, dat is bijna een cruise. Want je komt dolfijnen tegen als je geluk hebt. En die omgeving is zo mooi. Je gaat de Marlborough Sounds binnen. En de sounds zijn een beetje gelijk de fjorden, maar niet zo hoog. Maar het is gewoon adembenemend mooi. Gewoon.
2: En Wellington is ook niet zo ver van waar jij woont.
1: Ja, toch wel. Dat is een goeie 700 kilometer.
2: Ach, nee, dat is ver.
1: Ja.
2: Of is dat niet ver in Nieuw-Zeeland?
1: Dat is niet zo ver in Nieuw-Zeeland, want ik deed er vroeger ook wel. Ik heb altijd Marten gedaan en ik ging daar ook wel Marten doen. En als ik dan probeerde ik mij voor te stellen, als ik in België woon en ik zou dat doen, zet ik ergens diep in Frankrijk. Ja. Als ik zou Marten doen 700 kilometer verder. Ja. Maar dat is gewoon ook heel normaal.
0: Ja. Ja, want dat interesseert ons natuurlijk vooral zo van wat zijn de verschillen met België en Antwerpen. En het is nu niet ecologica, dat is pas volgende week op dit
2: uur. Wij wisselen elkaar af. De ene week op vrijdag is Rafa ecologica, ecologische kwesties.
0: En nu is het Antwerpen kwesties.
1: Ja.
0: In Antwerpen.
2: En maar een Antwerpse kwestie, we zijn u kwijt. Hè?
1: Ja, je bent mij kwijt.
0: Ik wou toch vragen, want ja, hier in België hebben we niet zoveel last van bosbranden nu als in Frankrijk en Spanje. Maar ik las zoiets in de gouden van dat in Australië niet lang geleden er ook veel bosbranden waren. Hoe zit dat? Hoe zit
1: maar
0: dat in
1: Australië is nu natuurlijk niet Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland hebben wij ook veel bosbranden en we moeten er ook wel heel voorzichtig mee zijn. Want
2: ziet je het klimaat daar veranderen?
1: Ja, heel veel.
2: Of voelt je dat? Ja.
1: Op 20 jaar dat wij daar wonen is het heel veel veranderd.
2: En ook kwestie
1: veel
2: van
1: warmer, minder regen, maar als het regent, feller, veel meer torrential, dus echt heel, heel fel. En dan krijgen wij heel veel overstromingen. Als het te droog is, ja, dan moet je maar je moet maar het gras afrijden, één klein vonkje, en het schiet gewoon ook allemaal in brand.
2: Mm-hmm.
1: Het is een beetje over de hele wereld, denk ik.
2: Ja. Dus is het dan een plek om naartoe te vluchten als het hier te warm onder onze voeten wordt? Ja, dat is niet per se duidelijk. Of misschien wel, want ik heb wel eens gehoord, in de aanloop van ons gesprek heb ik dat wel eens verteld. Dan komt iemand die naar Nieuw-Zeeland is gaan. Dan zei iemand mij, ze zijn daar, de rijke kapitalisten zijn daar allemaal grond aan het opkopen. En, om dan eventueel te kunnen daar naartoe vluchten als het nodig is. Dat zei iemand mij.
1: Dat weet ik zo niet echt. Maar de rijken, en dat is een beetje over heel de wereld, die kopen huizen overal op.
2: Ja.
1: Dus,
2: ja.
1: En die willen daar geld en geld en geld van maken. Vandaar dat de huisprijzen ook altijd stijgen en stijgen. Maar ik denk dat het een beetje over de hele wereld hetzelfde probleem is. De rijken kopen huizen op, maken hun huren zo duur en de kleine mens kan er niet meer wonen.
2: Dus dat is niet anders in Nieuw-Zeeland?
1: Nee, dat is niet anders. Ons huisvestingsprobleem is groot.
2: Ja?
1: Heel groot, ja.
2: Te weinig huizen? Niet
1: te weinig huizen, maar gewoon
2: te duur?
1: Niet. Veel mensen hebben te veel huizen en verhuren het als Airbnb.
2: Ah, ja,
1: een beetje hetzelfde probleem als in Barcelona en in Madrid, dacht ik ook een beetje. En ook, mensen willen huizen bezitten, maar willen er dan vaak ook, als ze op vakantie willen gaan, en als je 7 huizen hebt verspreid over Nieuw-Zeeland, en je denkt, ik wil naar de bergen, dan ga ik in dat huisje wonen voor een paar weken. Dus staat dat ook gewoon altijd leeg. Ja. Er staan heel veel huizen leeg, maar er zijn ook heel veel daklozen. We hebben ook wel. Dat probleem is een beetje wereldwijd, denk ik.
2: Ja, dat is ook hier aan
0: de ordening, dat zegt toch ook wel iets. Ik las ook van dat er een probleem is in Frankrijk, dat er minder mensen op platteland wonen en dat er daardoor ook meer problemen ontstaan, bijvoorbeeld. Misschien kan men in de zee vluchten in Nieuw-Zeeland als er een bosbrand is, ik weet het niet.
1: Ja, maar het hangt er vanaf als het in het midden, want nog niet zo heel lang geleden stond Tongariro National Park, dat is echt in het midden van het Noordereiland. En dat is eigenlijk een heel mooie oude wandelweg. Dat is allemaal oud bos en woud eigenlijk. En dat stond in brand. En dat hebben ze echt een beetje moeten afsluiten nu voor dat terug te laten groeien. Maar dat verspreidde zich heel, heel fel. Omdat wij ook gewoon een hele droge zomer hebben gehad.
2: Een
1: hele droge zomer. Ja.
2: Dus. Maar op zich is er nog wel veel plaats. Hè? Want ik heb het gezegd, 9 keer groter dan België. En 5 miljoen inwoners verspreid over die twee eilanden.
1: Een beetje meer over 5 miljoen.
2: Of 6 miljoen.
1: Nog geen 6 miljoen, nee. We zitten juist over de 5 miljoen, denk ik. Maar bijvoorbeeld 20 jaar geleden, als wij er kwamen wonen, zaten we nog maar net over de 3 miljoen, denk ik.
2: Oh god,
1: er komen heel veel mensen binnen, maar er gaan er ook heel veel buiten. De jongere generatie Nieuw-Zeelanders komt naar Europa of gaat naar Australië werken, omdat je daar gewoon meer kan verdienen.
0: Van waar komen die dan, die mensen? Van waar migreren die naar Nieuw-Zeeland?
2: Azië,
1: de grootste groep op het moment zijn eigenlijk de Indiërs, die de grootste deel van de bevolking van Nieuw-Zeeland uitmaken. Niet meer de Europeanen.
2: Och zo.
1: Dat zijn Indiërs. En dan volgen de Chinezen, denk ik. Ook een heel grote Chinese.
2: Dus als we nu nog eens teruggaan naar uw dorp, dus als jij dan in uw dorp en dat dorp komt, dan moet je eerst iets verwandelen?
1: Nee, als ik met de auto ga, is dat ook een goeie echt minuutjes rijden. Want ik heb zelf een galerij. En op mijn galerij heb ik mijn studio. Ik maak kleren in Nieuw-Zeeland. Waar ik dan ervoor marktjes mee deed. Maar nu heb ik met een kunstschilder heb ik een galerij begonnen. En dat is ook mijn studio. Ik werk vandaar. Ja. En mijn collega... dat is dan een kunstschilder. En wij wisselen een beetje de dagen af dat we er werken. Ja. Maar het is beide onze studio. En wij verkopen eigenlijk kunst van alleen maar lokale kunstenaars.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: En daar komen toeristen langs ook?
1: Vooral van oktober begint dat. Oktober beginnen de backpackers zo'n beetje binnen te komen. Ja. Tot eind april. Tot na Pasen. En dan begint het stiltjes aan kalmer te worden van mei. Tot september is het een beetje winter en dan is het echt heel kalm. Ja. Want dat moest ik in het begin wel heel gewoon aan worden, financieel dan. Dat in de winter verkoop je bijna niks. Het is zo kalm en geven de kiwis ook gewoon geen geld uit. Begint het zomer te worden, zijn de toeristen er en dan geven de kiwis ook gewoon meer geld uit.
0: Ja. Zeg, we zijn meer dan een half uur bezig en we hebben niet eens iets meer dan de begintune gedraaid. Zo gefascineerd waren wij door uw verhaal over de geschiedenis, of de situatie van Nieuw-Zeeland en de verschillen met België.
2: Ik heb hier een aantal muziekjes klaarstaan, maar ik zal aan Lin de keuze laten, want we gaan er maar weinig kunnen doen van jullie voorstellen. Dus welk zou je dan kiezen?
1: Goh, dat is een moeilijke. mag ik er maar eentje kiezen?
2: Nee, je mocht er paar kiezen, maar nu
0: wat waren we
1: nu? Fat Freddy Drop Wandering Eye.
2: Oké, dat is goed.
1: Want dat is eigenlijk een beetje het liedje, als we in Nieuw-Zeeland zijn gewonnen in 2006, was dat een beetje de sfeer waar we toen in zaten. En er werd nogal heel veel rondom ons. Mijn man is dan ook een grote fan van Fat Freddy's Drop geworden en een paar concerten gaan zien.
2: En dat was nieuw toen jullie naar daar gingen?
1: Dus niet nieuw, want die bestaan al een tijdje, maar die hadden toen een nieuwe LP uit, geloof ik. En dat zijn wel heel gekende Nieuw-Zeelandse muzikanten ook.
2: Dus het brengt u terug aan dat groot moment dat je echt die
1: dat ik eindelijk herboren was.
0: Ze waren hier
2: wat een verademing. Ik voel het gewoon.
0: Ze waren hier al langs ook in Borgerhout. Ik heb ze daar live gezien.
1: Ja.

0: Zeg, je hebt al een paar keer dat woord kiwi laten vallen. Dus ja. Jij bent een kiwi.
1: Ik ben een kiwi.
0: Jullie zijn kiwis. Het is geen scheldwoord. Je bent proud to be a kiwi.
1: Proud to be a kiwi,
0: en
1: ja.
0: Een kiwi, ja, komt dat dan alleen maar van die vogel? Is het dan,
1: de
0: is
1: vogel, dat ja, en de vrucht misschien ook, weet het niet. Ja. Maar het is eigenlijk wel de vogel, denk ik, die gebruikt wordt. Ja. Dat die ook maar alleen in Nieuw-Zeeland bestaat.
0: Ja. Zit die in hun hof?
1: Nee, die zit niet, want die was tot voor kort bijna uitgeroeid door hetgeen wat de Engelsen in de tijd ook allemaal hebben binnengebracht. Ratten, honden, weet ik wat, alles. Heeft de kiwi het heel moeilijk gehad. Maar er zijn wel terug zo heel de programma's voor die terug te integreren in de bossen zo, voornamelijk dan in gebied waar ze dan proberen predators buiten te houden, dan wordt dat ook een beetje afgesloten voor het voor de mensen.
0: Het is niet dat het beest kiwi, kiwi zegt, nee.
1: Het maakt wel een heel hoog scherpend geluid, dat is wel zo.
0: Ah, ja.
1: Maar het zal niet echt kiwi klinken, maar het is wel zo, je hoort, als je het hoort s'nachts, want dan hoor je ook alleen maar s'nachts, want het is een nachtvogel.
0: Dus je hoort hem wel?
1: Als in sommige plaatsen waar je in Nieuw-Zeeland, in de bossen, waar het heel stil is, hoor je ze eigenlijk wel, wel roepen.
0: Welk dier hoort jij dan s'nachts?
1: Oh, mijn tuin is een beetje gelijk een dierentuin op het moment.
0: Echt?
1: Wij hebben heel veel vogels.
0: Ja. Kleurrijke vogels?
1: Kleurrijke vogels, maar de echte kleurrijke vogel komt eigenlijk van Australië. Dat is de Rosella, dat is een parkiet, die is eigenlijk overgevlogen.
0: Okay.
1: Of een papegaai, ik weet het niet.
0: Die voelt zich goed daar.
1: Die voelt zich goed daar. En maar de toei heeft ook dat is een echte typische Nieuw-Zeelandse vogel.
0: Toei?
1: Een toei. En die zijn gezang klinkt eigenlijk wel toei, toei, toei.
0: Ah, ja.
1: En die heeft zo een wit kwabbeltje hier hangen en zijn kleur van blauw is gewoon echt heel mooi. Naar gelang hoe dat de zon erop schijnt, gaat dat van petrolgroen tot bijna oceaanblauw. Dat is echt heel mooi.
0: En die zit in uw hof?
1: Die zit in mijn hof. Ik heb ook wood pigeons. Dat zijn echt heel grote bosduiven.
0: Aha.
1: Maar die hebben ook een heel mooie groene kleur. Ik heb pukeko's. Dat zijn een soort, ik noem dat een glorified chicken. maar die zijn ook blauw en die hebben een heel felle rode bek. En dat is eigenlijk een waterhoen, denk ik, een soort waterhoen.
0: Ja.
1: Dus die zitten ook bij mij.
0: Ja.
1: En dan fazanten en konijnen en alle soorten dieren roffen er rond.
0: Ja. En insecten en zo, veel muggen, waarschijnlijk wel met de dichtbij, of niet?
1: Als je dichter tegen het water zit, heb je een beetje minder last van de muggen.
0: Maar dan moet
1: je
0: wel mee oppassen, een klamboe moet hebben.
1: Nee, toch niet. Dat is meer Australië. Ik vind niet dat wij zo heel veel last hebben van muggen. Nee. Ik vind dat ik er hier meer last van heb dan in Nieuw-Zeeland. Ja. Wispen hebben wij wel. En op het moment is de hornet een beetje voor chaos aan het zorgen.
0: Dat is hier ook. Dat is wereldwijd. Ja. Dat beest dat gedijt fantastisch nu. Hè?
1: Ja.
2: Jij zegt, de Engelsen hebben van alles binnengebracht. Maar is het dan ook zo dat, zoals in Australië, veel Nieuw-Zeelanders afstammen van gevangenen?
1: Nee, niet de gevangenen. De gevangenen werden naar Australië gestuurd. Bij ons waren het meer, denk ik, haalden ze de Engelsen en de Schotten en Ieren ook wel, denk ik. Die haalden ze over voor op boerderijen te komen werken, voor te komen nieuwe gronden. Maar dan vooral boerderijen, denk ik, open te stellen en al het bos vrij te maken. Want in het begin hebben die eigenlijk wel heel lelijk huis gehouden.
0: De bomen gekapt.
1: Heel veel bomen. Maar wij hebben zo een organisatie die noemt DOC. En die probeert zo echt een beetje het behoud van alle natives. Dus native bomen en dieren ook. Want in Nieuw-Zeeland is de grond zo vruchtbaar dat als je bijvoorbeeld een Europese plant binnenbracht, bijvoorbeeld netels of wat dan ook, wordt dat zo een pest, een weed noemen ze dat dan. Maar dat zijn ook vaak hier dat dat echt een mooie bloemen zijn waar je echt veel moet kweken, wordt daar dan een pest. Ja. En die moeten ze echt, dat moet je weghalen, want dat doodt gewoon alle natuurlijke, van natuurlijke oorsprong van alle planten.
0: Ja, dus heel vruchtbare grond. Toen we een beetje denken aan wat wij eerder hebben gezegd. Het feit dat als wij hier in het Westen naar onze geschiedenis kijken, dan denken we al vaak aan gebouwen en koningshuizen en oorlogen en dingen. Maar jullie, hebben mij gezegd, jullie denken aan iets anders. Hè? Als je denkt aan de geschiedenis van ons land hier.
1: Waar... Ja, de oudste geschiedenis voor Nieuw-Zeeland vind ik gewoon hun natuur. Ja. Hun vulkanen, de bomen, het woud. Die hebben gewoon de Tanimiahuta bijvoorbeeld. Is een heel grote kauriboom. En kauri is een heel hard houtsoort. Wat de Engelsen ook wel doen, allemaal toen ze daar... hadden gekoloniseerd, hebben die dat, ja, in de huizen ook. Dus heel veel kauri's zijn verdwenen, maar dat is gewoon een heel...
0: Maar die groeit nog en die plant zich nog voort. En die,
1: maar je moet gewoon heel voorzichtig zijn dat je niet op die wortels zijn, ondanks dat het een heel grote boom is, zijn die wortels heel gevoelig. Ja. Want dan doe je de wortels kapot en dan gaat de boom ook gewoon dood. Ja. Dus als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland gaat wandelen, moet je echt op de paden blijven, want anders kan je gewoon ook... Ze hebben paden gemaakt door... Maar dat is echt een wild forest. Je moet je dan niet zo voorstellen als een park hier. Dat is echt gewoon heel dicht begroeid. Mm-hmm. En dan moet je ook je houden aan op de paden te blijven. Want anders doe je de natuur ook gewoon kapot.
0: Ja.
1: En dat is toch een van de Maori values. Is toch van de natuur en Mother Earth te behouden gelijk dat die is. Wat dat je gekregen hebt, moet je ook verzorgen en moet je zien dat je dat verder kan geven aan de volgende generatie.
2: Dat vroeg ik mij ook af. Hoe is er dan met de inheemse bevolking omgegaan?
1: Niet zo fijn. Zoals we weten hebben de Engeland veel... tijdens kolonisatie veel verkeerd gedaan.
0: Allemaal met goede intenties, hè? Want zo is het dus. Hè.
2: Met goede intenties.
0: Elon Musk, wat hij allemaal aan het doen is, die zegt zelf dat eigenlijk voor het goed van de wereld is. Hè.
1: Maar dat geloof ik toch zelf ook niet.
0: Nee?
1: Nee, dat geloof ik toch
2: die
1: niet.
0: Hebben die dat niet gezien als zijnde we gaan die mens daar beschaven? Hè? Dat is natuurlijk een heel kortzichtige visie, maar...
1: Maar ja, zo dachten de kruisvaders er ook over. En daar ben ik het ook niet mee eens.
0: Dus. Schrikkelijk toch, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vind de blanke mens, vind ik soms toch echt... Die zouden ze gewoon moeten uitroeien soms.
0: Vier kunnen we toch moeilijk zijn, hè?
1: Ja, ik vind dat echt... Ja. Ik vind dat ook heel erg. We zijn ook in 2026. We moeten ook voort.
0: Het is dat.
1: En niet iedereen...
0: Ja.
1: Gelukkig denkt niet iedereen gelijk dat ze vroeger dachten. En dan zijn we toch maar hier voor een betere wereld te maken, vind ik ook toch.
0: Ik las dat zo rond 1200 of zo, dat die Polynesiërs daar zouden aangeland zijn in Nieuw-Zeeland. Dan tegen 1500 was het dan die Nederlander?
1: Abel Tasman.
0: Tasman.
1: Ja.
0: En die heeft zijn naam aan die zee gegeven, dan die zeeengte.
1: En ook Nieuw-Zeeland, denk ik. Ik denk dat...
0: Inderdaad. Want het zou komen van Zeeland. Hè?
1: Want die was van Zeeland, Abel Tasman. Dus die heeft dat gewoon Nieuw-Zeeland genoemd.
0: Ja.
2: De Nederlanders hebben daar ook van alles gedaan.
1: James Cook. Maar dan James Cook heeft het dan eigenlijk echt... Zo gezegd, ontdekt.
0: En hij heeft zijn naam dan gegeven aan de vulkaan dan. Hè? Mount Cook?
1: Ja,
0: dan,
1: dat komt. Ja, maar die noemt eigenlijk...
0: Of?
1: Noemt even de Maori naam. Ik ben hem nu even kwijt, want mijn mind is blank. Aoraki, denk ik dat hij noemt. Mount Aoraki. Dus elke berg heeft normaal wel zijn Maori naam.
0: Ja.
1: En de Engelsen hebben gewoon die namen veranderd. Wat ik niet altijd correct vind. Ik vind dat we maar de Maori-namen moeten behouden, want tenslotte waren zij er eerst. En, moeten de Engelsen hun daarom aanpassen, vind ik persoonlijk.
0: Ik heb één woordje hier staan, Aotearoa.
1: Ja, Aotearoa betekent the land of the long white cloud.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk de inheemse naam voor wat ja. wij Nieuw-Zeeland noemen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En zo, nog een woordje? Nog een woordje?
1: Kiora betekent hallo, of goed gedaan, of... Haremai is welkom.
0: Okay. Dus er zijn woordjes die door iedereen gezegd worden eigenlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld familie is Fanau. En dat wordt dus ook dat Engels, in het heel groot gebruikt ook. Eens dat je tot een community behoort, ben je eigenlijk ook wel... Zeker bij Maori ben je ook deel van de Fanau.
0: Ja. Je hebt me ook gezegd dat de Maori, dat die ondertussen dat een heel vermengd ja. Is met...
1: Ja, er is ondertussen, denk ik, dus, misschien... Ik heb ergens gelezen dat er zelfs geen volledig 1% volledig Maori ja. niet meer is. Dat het zo over de eeuwen heen... Gewoon ja. gemixt is.
0: Ik vind dat erop gegaan, hè? 150 jaar of 200 jaar.
2: Ja, dus ja, misschien dan ook met misbruik daarbij ja. of zo.
1: Er is wel van alles gebeurd, maar niet zo erg als gelijk in Australië, waar ze de Aboriginals echt weghaalden uit gezinnen. Denk ik niet, dat heb ik toch nog niet echt gelezen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar misschien is het wel gebeurd voor sommige mensen of sommige families. Dat weet ik ook niet natuurlijk.
2: Ja, het is een complexe geschiedenis dus natuurlijk. En eigenlijk
1: complex.
2: Ook heel anders dan die van Antwerpen en België. Want ja, wij denken, ze spreken daar Engels, het zal niet veel verschillend zijn van ons. Maar het is eigenlijk heel anders.
0: Ja,
1: het is gewoon een heel andere cultuur. Mensen zijn ook gewoon veel opener, veel gastvrijer. Veel vriendelijker, ik vind. Elke keer als ik in Antwerpen terugkom, betrap ik mij erop dat ik denk, man, de mensen zijn hier onvriendelijk en onbeleefd.
2: Zeg, je bent nu 9 weken hier. Voel je je dan intussen ook een beetje gemigreerd opnieuw? Of hoe is dat gevoel?
1: Nee, dat is een beetje schrik. Dat is een echt bange hart. Zo. Dat voelt allemaal zo familiaal aan. En dan denk ik zo van... Is Nieuw-Zeeland allemaal een beetje een droom geweest? Of is dit niet echt? Ik vind dat een heel raar gevoel, want dit voelt... Ja, ik ben hier grootgebracht.
0: Tuurlijk.
1: Ik was 8 jaar, als ik echt midden in de stad woonde, in jouw huis. ik vind dat heel gek voor hier rond te hangen, want dat voelt ook heel gewoon. Maar elke hoek heeft voor mij ook wel herinneringen, goede en slechte.
0: Ja.
1: Dus... Ja. Vind ik dat fijn? Niet altijd. Ik vind dat niet echt en altijd een heel fijn gevoel. Ja. Ik voel mij eigenlijk wel meer thuis en verbonden met Nieuw-Zeeland dan dat ik mij mee antwoord.
2: Als je daar al 20 jaar woont.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk zo, als je even op reis bent en je komt terug hier, is altijd een beetje een bevreemdend gevoel. Maar ja, je bent 20 jaar veel weg geweest. Ik weet niet of je hier tijdens die 20 jaar nog...
1: In totaal 4 keer, denk ik. Dit is misschien mijn 5e keer dat ik ben teruggekomen.
2: Maar nooit lang.
1: Altijd zomaar, 6 weken of 8 weken.
2: Ja.
1: Een keer voor een operatie. Maar niet echt zomaar voor vakantie, want voor mij voelt dit ook niet als vakantie aan. Het is een beetje, als ik hier kom, zo gauw ik land in Europa...
0: Het familiebezoek.
1: Is er een heel zwaar gevoel op mijn schouder.
0: Ja,
1: en ik kom aan in Nieuw-Zeeland en dat wordt er precies gewoon allemaal afgegooid. Die zeggen ook, als je je paspoort afgeeft, die zeggen, welcome home.
0: Ja.
1: Een heel groot verschil. Dan als je hier komt en bekeken wordt door de douane van, wat kom jij hier doen?
0: Ja, jij komt eigenlijk uit een nest dat heel verstrengeld was met onze geschiedenis. Uw papa, die was heel hard bezig met dansen.
1: Ja, was ook een historicus ook.
0: Volksdansen, historicus, voilà.
1: Een stadsgids, hij gaf...
0: Dus hij was heel verknocht aan Antwerpen. Hè?
1: Ja, ook geboren hier op de kaai hier... is dat ook nog Ernest van Dijk? Ik weet het niet. Een beetje meer tegen het zuiden. Dat gebouw met die twee ronde torens. Daar is mijn vader geboren op de benedenverdieping. Dus die is echt op de kaaien geboren.
0: De senior.
1: Die is echt een senior.
0: Zijn ouders waren ook Antwerpenaren.
1: Alle twee, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Renate van Kranenbroek.
1: Ja.
0: Die was ook bevriend met Wannes van de Velde.
1: Ja, wij noemden die een onkel Wim, omdat die was eigenlijk de buurjongen van mijn moeder. En die woonde in de Zirkstraat. En dat was mijn moeder haar eerste vriendje. Dus, en die kwam als jonge man kwam die gewoon heel veel thuis bij ons. En ik noemde die gewoon onkel Wim. Dus voor mij was dat gewoon mijn onkel.
0: Ja. Kunnen we u overtuigen van de rijkdom van Antwerpen? Als we, ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Want dat heb je toch gedaan, hier in Antwerpen.
1: Dat doe ik nog altijd, want het is heel gek. Als ik op een fietsje spring, want by the way, ik vind dat velo-systeem geweldig. Ga ik ook altijd helemaal rond op mijn fietsje cruisen. En dat vind ik echt wel geweldig. Dat warmt mijn hartje wel. Als ik hier ben, dat is... Dat is ook alleen voor dat alleen zou ik eigenlijk al naar Antwerpen gewoon even terugkomen. Ja. Maar dat is dan voor rond jouw huis te fietsen. Ja. In de sfeer daar toch voelen. Want daar ben ik tot van mijn 7 jaar, van mijn 8 jaar tot mijn 18 heb ik daar ook gewoond. En dan later terug weer even als mijn kinderen klein waren. Dus,
0: we zullen even verdwalen dan in de straat van Antwerpen. Je hebt er nog een paar dagen verdwalen voor u. En dan vlieg jij terug. Hè?
1: Ja, en dinsdag vertrek ik terug. Ja.
0: En daar is het nu...
1: Het is daar nu...
0: Al laat in de middag of zo? Of
1: nee, niet? Het is daar nu 9 uur 's avonds.
0: Ja, oké. Wannes van de Velde, ook een beetje voor uw papa Renaat.
1: Ja. Heel
0: die
1: goed.
0: Voor mij ook
1: en voor mijn mama
0: geweldig
1: ook.
0: Tot mijn verbeelding spreekt met alles wat hij gedaan heeft. En uw zus, Katrien, die ik nog altijd tegenkom in de volkdansgroep met Lange Wapper. Dus dat is ook een beetje iets dat heel fijn samenkomt voor ons.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel fijn. Hier is Wannes van de Velde.
2: Onkel Wim.
3: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen. Werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn ziel amoureus.

0: mijn kruis.
1: Zo. Heel mooi. Ja. Ook voor mijn moeke, want dit zong ze ook altijd heel uit volle borst mee. En mijn vader heeft hier eigenlijk ook een dansje op gemaakt. Dus heel toepasselijk.
0: Wat dat nog altijd gedanst wordt, hè?
1: Ja. Ik dacht eventjes dat het de lichtjes van de Schelde waren, maar het is eigenlijk dit.
0: Het was eigenlijk verkeerd.
1: Ja.
0: Ik had nog wat muziek opgezocht over Nieuw-Zeeland. Daar is ook die een band, Crowded House. Dat heeft ons ook...
1: Maar die zijn eigenlijk ook een beetje Australisch. Ik weet niet. Ja, ik weet eigenlijk niet echt, want dat zijn, denk ik, de gebroeders Niels. Nee, Fins. Fins, die zijn Kiwi, maar die hebben altijd in Australië gewoond. Ik weet niet of dat ik die... Ja. Ik reken die niet echt als kiwi. Ja.
2: Het zijn expats, Stef.
1: Ja. Expats.
2: Ja. En zo is de cirkel rond.
0: Ja, ik wil er nog even zijn, kinderen. Dus misschien als jij straks aankomt daar... Auckland zal het zijn?
1: Ja, ik vlieg op Auckland.
0: Dus Singapore, van hier naar Singapore en dan...
1: Naar Singapore, dan, 5 uur rusten. Maar er is een zwembad op het dak van de luchthaven.
0: Ah,
1: en daar kun je dan gaan zwemmen. Oh, dus dat ga ik dan ook doen, want... dat ik me even kan verfrissen en eventjes ontspannen. Ja. En dan spring ik weer 9 uur op een vliegtuig.
0: 9 uur nog van Singapore?
1: Dus eerst 13:30 naar Singapore van Parijs. En dan nog eens 9 uur van Singapore naar Auckland. Ja. En dan nog 2 uur rijden met de auto.
0: En dan komt een Dirk u ophalen?
1: Dirk komt mij ophalen, ja. En die staat te wachten op mij. Ja. En ik denk dat hij niet kan wachten, want die is zeker aan het luisteren.
0: Dus
1: die kan niet wachten dat ik thuis ben. Want Nieuw-Zeeland is ook wel echt mijn thuis.
0: Ja. En dan gaat misschien in de nofse, waarschijnlijk wat jetlag.
1: De volgende dag ga ik al terug beginnen werken.
0: Al zo?
1: Ja, ik ga gewoon al terug naar mijn galerij. Maar ik heb ook al mijn vrienden niet gezien. Al de mensen die ik daar heel graag zie. Nee, ik kom eraan om 2 uur 's nachts. Mm-hmm. Dus 2 uur in de dag bedoel ik. En dan ga ik rijk naar huis. En dan ga ik zo lang mogelijk proberen op te blijven om die jetlag tegen te houden. En dan vlieg ik terug. Vlieg ik er terug in. Ja. Begin ik terug te naaien. En mijn creaties te verkopen.
0: Dat is enkel in Nieuw-Zeeland dat je die verkoopt. Of kunnen mensen hier van hier ook... zullen we eens reclame maken voor je website of zo?
1: Ik heb niet echt een website. Ik ben meer op Facebook onder Mozart Raglan.
0: Mozart.
1: M-O-Z-A. A-R-T.
0: Mozart.
1: En dan Raglan.
0: Zou dat muggenkunst willen zeggen?
1: Mozaïek. Want ik ben eigenlijk naar Ginder gegaan en dan deed ik mozaïekcursussen hier. En ik heb dat daar in het begin ook gedaan. Mozaïek met steentjes. En ze vroegen mij ook direct of ik daar les wou ingeven. Na 2 weken was ik daar eigenlijk lerares in mozaïek. Gaf ook op verschillende scholen les. Dat ging heel makkelijk. Maar ik vond dat een beetje moeilijk. Dus ik heb dat nu met stoffen gedaan. En dan niet meer met tegeltjes en met stukjes porselein, maar met stoffen.
0: Fijn bezig. Veel succes. Goeie terugreis.
1: Dank u.
0: Kom nog eens terug.
1: Als ik terugkom, kom ik zeker voorbij je deur. En jij lijkt ook altijd, ik lijkt jou ook overal tegen te komen. Dus ik denk niet dat dat een probleem gaat zijn.
0: Fijn dat jij ook naar de studio wou komen en ons tracteren op het verhaal. Dan konden wij toch even in Nieuw-Zeeland zijn in gedachten. Hè?
2: Ja.
0: Rafa.
2: Ja.
0: Wie weet ooit nog eens op een biketour, je weet het niet.
1: Ja.
0: Goed, ik zet nog even dit op, maar het is eigenlijk al 11:00. Maar er was nog de pad. De Maori Club.
1: Dat is een liedje dat alle kinderen geleerd krijgen in de scholen. En dat is uitgeroepen tot de beste Nieuw-Zeelandse, echte Nieuw-Zeelandse song.
0: Alright.
1: Ja.
0: En wat zeggen ze dan bye-bye in het Maori?
1: Harera.
0: Harera.
1: Harera.
0: Harera.

Berlin und stürzt den Rumpf.

0: Afrika verder geplunderd wordt of de gevolgen draagt van meer dan 100 jaar plundering. Zeggen ik ben geen racist, helpt niet. Je kunt misschien zelfs een andere mening hebben en zeggen ik ben een anti-racist.
1: Mening speelt
0: geen rol. Is dat een interessantere mening dan een racistische mening? Ik denk dat niet. Omdat een anti-racistische mening ook niet verhindert dat in Molenbeek migranten door de politie worden doodgeschoten. Of dat in Oudburg grote spanning oplopen of dat het Vlaams Blok elke verkiezingen wint. Dus uw mening heeft geen belang, ze speelt geen rol en ik wil het niet meer uitdrukken. Dus daarvoor ben ik niet gekomen. Wat ik wel wil zeggen is iets over het recht op vrije meningsuiting, want waar staan we hier, maar waar gaat het eigenlijk over?
2: Dit auditief geweld op de achtergrond gaan we nu voor de eerste keer een rubriekje openen. De bedoeling is van correspondenten wijd en zijd af en toe een korte uiteenzetting te geven over wat er de afgelopen tijd in hun omgeving is gebeurd. Op het moment is dat dan voor de eerste keer de beurt aan Pieter uit Parijs. Dag Pieter. Hallo.

Goeiedag. Dit is het eerste bericht uit Parijs. Ter gelegenheid van deze eerste keer zal ik beginnen met in het geheel niet over Parijs te spreken. Wegens naar mijn mening heel even dringende zaken in Antwerpen. De Metro, de Antwerpenbijlage van de Morgen, publiceerde maandag een artikel met als titel Sprekershoek bloedt langzaam dood. Ik dacht, ai. Die journalist was zaterdag een beetje te laat gekomen. Pas gearriveerd toen het Conscience-pleitje al onder een rode zon lag na te rillen van de Sprekershoek. Maar nee. Het artikel deed uitschijnen dat die journalist recht op tijd geweest was. Ik heb dan een fax gestuurd met een recht op antwoord naar de Metro-redactie. Die waren een beetje in hun gat gebeten. En zeiden dat er van een publicatie van mijn recht op antwoord hoegenaamd geen sprake kon zijn. En dat ze voor de rest wel toffe gasten zijn. Goed, misschien een rechtszaak, heel de procedure, weet het eigenlijk allemaal nog niet. Voor alle duidelijkheid, de Sprekershoek is levendiger dan ooit. Parijs dan. Wel, het gaat hier uitstekend. Het stadsbestuur begint eindelijk in te zien dat er grenzen zijn aan de vrije markteconomie. De politie zette daarom iedere Algerijn die in de metro noisette puur of noisette chocolat verkoopt, onmiddellijk op straat. Het moet maar eens gedaan zijn met die wildgroei van vrije ondernemers. Sinds Parijs op dinsdagavond 3 december via de journaals over de hele wereld de huiskamers is binnengeknald, voelen we ons hier ook al een stukje veiliger. Het leger marcheert met mitraillette door de metrostellen, af en toe een oog bungelend aan de loop van zo'n geweer. Ze moeten ook maar niet zo dringen hier op de metro. Er is plaats voor iedereen, behalve voor wie op een verdacht pakje lijkt. Dat is te verstaan. Voor de veiligheid mag je al eens wat égalité, fraternité en liberté in de kast zetten. Alle verdachte pakjes in de gedaante van bruine mannen in een anorakje worden dan ook direct met de handen tegen de muur gezet.

referentiekader opentrekt en leven geeft. En dan begin je te begrijpen waarom haast iedere filosoof wel een boekje heeft geschreven over het waarom van de filosofie. En dan begin ik mij af te vragen over het waarom van dit stukje op de radio, als uw hele omgeving, zowel deze stad als de stad waar ik vandaan kom, eigenlijk in een permanente crisis leeft. En dan vraag ik me nu af of al dat praten niet alleen maar een uitstellen is van daden, van liefde. Maar wat dan doen als je ook verliefd bent op woorden? Stel dat er nu iemand is die misschien nu veel liever een gedicht zou willen schrijven over een middeleeuws landschapsschilderij of zoiets, waar ook maar niemand baat bij heeft, tenzij dan een schoonheid die hij najaagt, een zijn dat hij zoekt, dat zwetsend van de kale maan bebloesend terugkeert. En steeds terugkeert dat gevoel dat er helemaal geen reden is om goed te doen, zelfs niet om slecht te doen, en dat er geen reden is, zou wel eens een goede reden kunnen zijn. Redeloos is belangeloos, maar zo verschrikkelijk lastig. Bijvoorbeeld, je komt nog maar net de roltrap af, stronkelt over een bedelaar, gooit zijn kommetje geld om, wil zijn muntstukken oprapen, hij wordt kwaad, want denkt dat hij ze wil pikken, stapt verontschuldigend opzij, recht op de slapende snoet van zijn hond, besluit het dan maar daarbij te laten. Wordt aangeklampt door een verkoopster van het bladje Lut Ouvrier. Zij vindt echt dat je het moet kopen, maar je hebt eigenlijk geen geld, krijgt bijna een dot op je neus met de boodschap dat je ook al niet gaf aan die bedelaar. Je stapt dapper verder, komt aan op de universiteit, waar u voorgesteld wordt mee een actie te organiseren tegen een Duitse multinational, IG Farben, die groot is geworden met de inkomsten van de verkoop van gas aan Auschwitz en Theresienstadt. En die, dankzij die fenomenaal lucratieve bezigheid, zich zo'n machtige positie heeft weten te verwerven, dat ze nu nog altijd de belangrijkste leverancier is van onder andere BASF Antwerpen. Je wil daar wel eens over nadenken, maar bent intussen bijna te laat voor de les, waar iemand een exposé houdt over de dramatische gevolgen van alfabetiseringsdrang in Mozambique. En dat het schrijven en verspreiden van goede wetenschappelijke studies over de taal van schriftloze volkeren een absolute vereiste is om bepaalde gedachtenkronkels aan westerse bewindsvoerders op een ander spoor te brengen. Je vindt dat echt een ongelooflijk boeiend onderwerp. Denk daarover na op de terugweg. En aangekomen op de campus waar ik woon, is er een debat tussen Daniel Cohn-Bendit, dat is onder andere de oud studentenleider van mei 68, oprichter van de Groenen en nu Europarlementslid, en Bernard Kouchner. Kouchner is onder andere stichter van Artsen zonder Grenzen en oud-minister. En zij formuleerde oproepen tot meer concrete studies naar een alternatieve economie. En je voelt je overal toe uitgenodigd tot je bedenkt dat net dat de wens was die er ook op je doopprintje stond. En dat je dat altijd al nogal abstract hebt gevonden. Wat moet ik daar nu mee? Moet er iets? En intussen, wacht ik, roekeloos, meedogenloos, een ongekende gedachte, die wacht en lacht vanuit de binnenkant van een bocht van een Parijs steegje, lichtig in mijn mond, waarna ik onverwacht mezelf met mijn tong ver voorbij goed en kwaad klak om te veranderen in een vilg van water.

0: Hallo, Pieter?
1: Ja?
0: Dat was hetgeen dat we moesten hebben. De persoon in levende lijven, want daar juist was het allemaal nogal poëtisch en soms ook wel tot op het grens

0: de grens van het verstaanbare af nogal abstract.
1: Ja.
0: Ja, heb je dat allemaal voorbereid zo op een tekst? Allee, heb je dat allemaal opgeschreven en dan voorgedragen aan de telefoon?
1: Ja, ja.
0: Niet op voorhand opgenomen?
1: Nee, nee, helemaal niet.
0: Maar wel geoefend voor de spiegel, veronderstel ik, met brede armzwaaien? Nee?
1: Nee, nee, nee.
0: Oké, in alle geval, bedankt voor uw eerste bijdrage.
1: Ja, ja.
0: Wij zien waarschijnlijk, of horen waarschijnlijk terug iets van u binnen een kleine maand of zo.
1: Oké, ja, dat is goed.
0: Heb je er nog enkele concrete indrukken aan Parijs aan toe te voegen?
1: Ja, maar kijk, mijn concrete indrukken zijn zo'n indruk.
0: Ah ja, oké, okay, ja. Dat is goed om te weten.
1: Ja, dat is voor mij eigenlijk heel concreet.
0: Oké. Okay.
1: Maar als je dat niet van hoort, dan...
0: Het is soms moeilijk om te volgen, het is nog vroeg, hè. Je moet een beetje begrip hebben voor mensen die heel de week gaan werken. Meestal met hun, ja, met hun twee voeten in het dagelijks leven staan. En dan
1: ik
0: in één keer
1: absoluut,
0: zo...
1: Hoor. Ik ook absoluut, hè.
2: Maar het is kunst, hè.
0: Is het kunst?
1: Absoluut niet. Nee.
0: Ik dacht dat het eerder de bedoeling was van reportage-indrukken te brengen.
1: Ah,
0: goed.
2: Het is echt Parijse kunst.
0: We zullen er wel uit
1: kunnen.
0: Parijse kunst, nee. Nee, de sfeerbeelden van Parijs. Maar goed, een eerste poging.
1: Zitten wij nu nog op de radio?
0: Jullie zitten nog op de radio. En ik erbij. Moet ik u eraf halen of zo?
1: Nee, doe maar door. Hè. Nee, maar. Ja, kijk, zie, als je bijdrage wilt, zo, dat is wat ik doe.
0: Ja.
1: Dat is wat ik doe.
0: Ja, volgende keer beter.
2: Het is wel zo leuk en poëtisch.
0: Oké, Pieter, ik ga u laten.
1: Ja.
0: Wij wormen nog van elkaar.
1: Ja,
0: tot de volgende keer.
1: Dag.

0: Wat een vraag, hoe zou ik wel weten?
1: Ik was niet mee. Jullie doen het nog. Nou, wat komt u doen, Petermoei? Heel eenvoudig. Ik denk, om je helpen. Jij wou toch zo graag naar het bal, hè?
2: Oh ja, dolgraag.
1: Mooi zo, mooi zo. Let dan eens even op dit sofastafje. Daarmee raak ik je jurk aan. Kijk.
2: Oh, wat heb ik ineens een prachtige japon. Een baljurk.

straks. Hè? Of dat vrij medisch gaat, of de vrijheid om een medisch gaat, een soort van blinde dag is, van de vrijheid van eerdienst en de vrijheid openbaar gaat. Dus dat stel ik ook voor als de mensen van de spreekerskolen en gasten om dit te organiseren.

0: Hartspoort.
1: Jim Ross. Ik ben geen racist, helpt niet. Je kunt misschien zelfs een andere mening hebben en zeggen ik ben een antiracist. Kunnen wij gaan afvragen, is dat een interessantere mening dan een racistische mening? Ik denk dat niet, omdat uw antiracistische mening ook niet verhindert dat in Molenbeek migranten door de politie worden doodgeschoten. Of dat in Oudborg geruite spanningen oplopen of dat het Frans Blok elke verkiezingen wint.
2: Ja, maar je zit aan de verkeerde kant.
3: Zit je ook mee?
2: Nee.
4: Lachen maakt me krijgen,
2: dus
4: dat.
2: Ja. Dat is natuurlijk een enorm verschil.
1: Dus uw mening heeft geen belang, ze speelt geen rol en ik ga ze niet verhinderen. Ik hou het niet te gaan doen. Hoe goed gefundeerd dat soort mannen zijn.
5: Geen
6: rondleiding.
5: Die hebben we Michel van de Bos genomen.
6: Wat? Die hebben we Michel van de Bos genomen. Dat is alleen maar. Voor mij is dit een boer en
1: helder. Hoe goed gefundeerd dat soort mannen
7: zijn. Zij is een kind of wat.
1: Dus daarvoor ben ik niet gekomen, wat ik wel wil zeggen is iets gewoon. Vrije meningsuiting, want daar staan we hier, maar waar gaat dat eigenlijk over? Ik heb dat eens opgezocht en dat is wel grappig.
6: Wat is het belangrijk? Ik ben niet
8: even naar zoiets. Radio Centraal 103.9.
1: Vrije openbare uitvoeringen van als mede de
8: vrijheid om elke mens
1: mening te uiten zijn gewaard.
8: We beginnen alvast met omringen van de klaslokalen.
1: De gelegenheid van het
9: Kan je het maximaal 12 uur worden.

begin natuurlijk te zuigen. En daar begin natuurlijk te zuigen.

weet ik niet, dat doen ze in een Vans. Het interieur is eigenlijk heel weinig veranderd. Het is gewoon

We'll be right back.

Goedemiddag. U luistert naar Radio Centraal op 103.9. Een extra uitzending van het Janette-programma De Pinkwave, Pinkwave Extra. Vandaag verzorgen wij dan als het ware een actualiteitsprogramma op Radio Centraal. En we gaan het vandaag hebben over het wetsvoorstel van Miets Smet, de verlaging van de leeftijd voor seksuele contacten. Ik ga zo dadelijk, want de gasten zijn nog niet gearriveerd. We verwachten één gast eigenlijk in de studio, de rest wordt allemaal telefonisch geregeld. Ik ga even wachten totdat onze gast gearriveerd is en dan gaan we uitleggen wie er allemaal in het programma zit. En gaan we dieper in op de problematiek.

Wij gaan de jongens rustig laten verder repeteren in alle besloten intimiteit. Het klinkt wel leuk, maar het lijkt me nog niet meteen een afgewerkt product om zomaar tot in een treuren in de ether te strooien. Radio Centraal 103.9 gaat even bidden om, als ik het goed voor heb, 10 uur of 11 uur ten laatste, zijn we bij u terug. Ondertussen luistert u naar de voorbijvarende schepen, van links naar rechts, zowel

heel subtiel. Dat sluiten, hè. Ik denk dat ze een tafel dat het misschien niet op de is. Helemaal in de stijl van de Maurice.

0: One for the road, zeg je toen.
1: En nog die hoes.

0: terug aankleden, want zij doen altijd programma's in ons onderbroek. Een vuil onderbroek. Dat is plezant. Het is plezant en proper. Nou, dat is allemaal niet waar. Ze moeten niet geloven, hè, zeg. Hey. Het komen een trui.
1: Stevig. Die verschrikkelijke rommel gaan we u besparen. We gaan iets anders. Een stokpaardje van de afgelopen weken nog maar eens bereiden. Maar dit keer clean. Clean, zoals Mr.

Oh.

Deze is het begin dan, of wat? Het speelt allemaal geen rol. Ja, maar wel. Ja, het speelt juist allemaal heel... Alles speelt een rol. Het is allemaal heel belangrijk.

zaken politie of andere. Willekeurige arrestaties. Bij administratieve arrestatie kan je maximaal 12 uur worden vastgehouden.

0: pasa? Dígame.
1: Hola, Pili. Manuel Pereira al habla.
0: ¿Qué hay, Manuel?
1: Pili, una doble y dos sencillas. Para cinco noches.
0: ¿Qué dices? ¿Sabes que eso es imposible? El hotel está lleno. Estamos en ferias, ¿sabes?
1: Vamos, guapa. Cuento con ella.
0: Bueno.
2: Papá, mamá, ¿habéis oído?
3: ¿Cómo es eso?
4: Grote spanningen oplopen of dat het Vlaams Blok elke verkiezing wint. Dus uw mening heeft geen belang, ze speelt geen rol en ik kan ze niet veranderen. Hoe goed gefundeerd dat ze ook mogen zijn. Dus daarvoor ben ik niet gekomen. Wat ik wel wil zeggen is iets over het recht op vrije meningsuiting, want daar verstaan we hier, maar waar gaat dat eigenlijk over? Ik heb dat eens opgezocht en dat is wel grappig. Wat er zo staat in de grondwet, er staat artikel 14, de vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitvoering ervan, Als mede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten zijn gewaarborgd, behalve de bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheden worden gepleegd. Dus er staat als mede en behouden. Zoals het hier staat, dus als mede, dan lijkt het alsof dat de vrije meningsuiting, de vrijheid om uw mening te uiten, een soort van blinde darm is aan de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitvoering. Dat stel ik ook voor als de mensen van de speakerscore er last hebben om dit te

natuurlijk te zijn. Sommige van die beperkingen kunnen we goed verstaan. Zoals beledigingen bijvoorbeeld. Het ligt voor de hand dat je niet meer zomaar tegen iemand kunt zeggen. Hé, stomzielig zwijn, word je zwak in de zin of zo. Zou je geïnterpreteerd kunnen worden als een belediging. Ook tegen een Vlaams blokje zeggen. Hé, fascistisch, vang je erop zo. Maar je ziet niet afspelen. Een belediging. Ook al weten dat dat waar is. Je moet ook geen uitgaven tegen de goede zin spelen. Dat betekent dat alle moppen over de stoel bevlaasterd moeten worden. Ja, nee, dat gebeurt er toch al. Want dat moet er wel zijn. Je mocht ook niet citeren naar de tweede van Louis Falbon. Toch zeker niet uit Mieke Maarten. Ik wou hem meebrengen, maar ik ben het vergeten. Verder, wat mag nog niet? Opgelopen tot geweld mag niet. Ook al vinden we van overtuigd dat een groot deel van de politici die gehaard worden ons te vertegenwoordigen, het gerechtelijk apparaat en de politiediensten tot in de hoogste echelons corrupt zijn en eigenlijk zelfs verantwoordelijk voor een groot deel van de problemen waar we mee te maken hebben, dan mogen we nog altijd niet roepen. We storen de gerechtsgebouwen, hou de politiekantoren aan, maak wapens buit, schiet ze dood, brand alles plat. Dat mag dus niet. Is dat overboden? Wat mag nog niet? Ah ja, natuurlijk, we mogen de leden van het koninklijk huis niet beledigen. De NAC mag wel schrijven dat koning Albert de tweede genoemd is in de zaak van de Roze Ballet. En op de trappen van het justitiepaleis mogen fluisteren dat onze vorst een van de hoogplaatste figuren is die betrouw beschreven. Maar dat betekent nog niet dat je mocht roepen. Koning Albert is de pedofiel! Verder, de morgen mag zonder vervolg te worden wel schrijven dat onze koningen er een hele reeks piraïsten op aanhouden. Maar dat is niet hetzelfde als beweren. Het vorstenhuis zit vol hoerenlopers. En hoewel koningin Paola lid is van Opus Dei en Fabiola van een andere katholieke sector, mogen er nog altijd niet roepen. Onze koninginnen zijn hysterische godinnen die stemmen horen. Dat mag dus allemaal niet, dat valt niet onder het grondwettelijk recht op vrij mening. Mogen die niet slapen en zeggen. Veters mogen natuurlijk niet oproepen tot misdrijven, heel normaal. Je mag niet zeggen, plunder de ware huizen. Meest onzinnig, je mag ook niet zeggen, versteel de banken. Ook al verdubbelen die elk jaar in winsten en die moet aan het mogen hier overduurt. Dat mag allemaal niet. Mag Veters nog duurlijk vandaag de uitvallen doen tegen buitenlandse staatsschulden. Dus, bijvoorbeeld hardop zeggen, Mobutu is een ongelooflijk degoutant corrupt zwijn dat persoonlijk verantwoordelijk is voor een deel van het probleem in deze land. Mag niet. Net zo min als beweren, president Chirac van Frankrijk is volledig zot en paranoïde schizofreen als het over drugs gaat. Mag ook niet. Ook de openbare ambten worden beschermd tegen kwaadaardige aanvallen. Een spandoek met het hof van castratie mag dus eigenlijk niet. Het is strafbaar, los van wat je dus vindt van het arrest van Liekendaal. Ik weet niet of dat je mocht roepen. De politie is de grootste drugdealer. Als je het hebt over het feit dat de Nederlandse politie 400.000 kilo op Europa heeft binnengesmokkeld. Of de CIA in de zwarte ghetto's de drugkrijg laten kopen. Ik weet niet of dat je dat dan mocht roepen. De Rijkswacht organiseert de drugshandel. Dat mag zeker niet. Misschien wel als we het hebben over Willy van Mechelen, die in de gevangenis zit wegens de smokkel van op zijn minst 50 ton cannabis. Ik weet ook niet of dat je mocht roepen. De politie is corrupt. Als je het hebt over de politie in de Marijnstraat bijvoorbeeld. Zo dingen mogen dus eigenlijk allemaal niet. Je mag natuurlijk ook de burgemeester is niet beledigen. Als je bekijkt wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, mag je niet kwaad worden en zeggen. Hé, stomzinnig wijf, wat op een andere kunt afspelen. Zo dingen mogen dus allemaal niet. Dat wordt allemaal niet gericht. Dat wordt allemaal niet gericht voor de grondwet. En als het allemaal niet mag,

gewone mensen. Niet de Maastrichtnormen, niet de aflossing van de stadsschuld, niet de scheiding der machten, niet de rijkswacht en niet het imago van de stad. Niks is zo belangrijk als ervoor te zorgen dat mensen een degelijke plaats hebben om te wonen en te doen wat ze nodig vinden. Ervoor te zorgen dat de mensen zich gezond, lekker en niet te duur kunnen voeden, kleden en dat dat niet te zwaar mag wegen op het milieu. Niks is zo belangrijk als ervoor te zorgen dat kinderen interessant onderwijs kunnen krijgen, gratis, en dat er op hun gezondheid gelet wordt, ook gratis. En niks is zo belangrijk dat mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben op een plezante manier kunnen doen en laten wat ze zin in hebben. En dat daarvoor gezorgd wordt in zoverre dat ze dat zelf niet kunnen. Zo'n dingen dus, maar politici zijn een beetje doof langs die kant vandaag. Daarom moet er dus nog iets anders gebeuren, dat is bestuurlijke systemen moeten hervormd worden in functie van de gewone mensen. En wat wil dat zeggen? Als we verkiezing na verkiezing nagaan, dan stellen we vast dat het niet veel zin heeft om daar af en toe wat andere mensen in te katapulteren, mensen die we kennen en vertrouwen ofzo. De meeste van die mensen plakken nog wel vast aan hun partij of hun coalitie of hun fractie. Zelf horen we ze bijna niet meer als ze daar zitten. Straffer nog, een deel van die mensen worden deel van het probleem in plaats van deel van de oplossing, als ze niet oppassen tenminste.

de Europese Unie bijvoorbeeld het asielrecht wil afschaffen voor Europeanen, als men Koerden die vervolging riskeren naar Turkije gaan terugvoeren en Basken naar Spanje gefolterd worden, dan is er een grens overschreden. En dan denk je, is het aan ons om die mensen in bescherming te nemen en ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt en dan houdt het niet op bij te protesteren tegen het feit dat dat al is. Want belangrijk is niet de staat waar je vandaan komt, maar de staat waarin dat wij ons bevinden. Thank you.

0: tweede stoel. Voordat je vandaan komt. Maar ze staat wel in de wel.
1: Papa, mama, wat is er hier?
2: Speech, you make a speech before the curtain went up.
3: Oh dear.
2: That's the cue. Now you better say something.
1: But I've never made a speech in my life.
4: All right, I'll take care of it.
2: Ladies and gentlemen, I guess that takes in most of you. This is the opening of a new opera season. A season made possible by the generous checks of Mrs. Claypool. I'm sure the familiar strains of Verdi's music will come back to you tonight. And Mrs. Claypool will be coming back in the morning.
5: Als je bekijkt wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, kom hier mijn stem op, kom hier tegenover ons, dat rechterlijke macht, verkoopt het aan al de shit. We zijn er niet geïnteresseerd voor de bovenkrant.
6: Als je bekijkt wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, mag je niet kwaad worden en zeggen, hé, stomzinnig wijf, gaat op een andere kut afspelen.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: De 105mm tank gun fired from an M60 main barrel test.
2: The armored personnel carrier flamethrower M-132.

0: Met een microfoon. Met een microfoon. Met een microfoon. De radio.
1: Wat is dit nog? Als ik zo'n radio uitzendt.
0: Met een microfoon. Een beetje met een microfoon. Gaat dat niet?
2: I trusted you.

I will love.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Zo, daar zijn we dan. Dit was de introotje van Radio Ventraal met het tjontje en een aantal nieuwe nummers. Samen met Daniel. Dag Daniel.
1: Dag Pierre.
0: Waar die hier ook al vandaag is. Wij beleiden vandaag de afwezigheid van Pater Damiaan, die al lang afwezig is, maar vooral de afwezigheid van de paus. Niet waar, Daniel?
1: Nou, ik denk dat de katholieke kerk er een nieuwe heilige bij heeft. Hè. Dus schutspatroon tegen pausbezoek en andere ongewenste intimiteiten. Dus ter ere van Pater Damiaan, een plaatje over zijn leven.
2: Op een mistige namiddag van het jaar 1873 werd Pater Damiaan door zijn bisschop aan land gezet op een van de Hawaii-eilanden, het eiland der Melaatsen Molokai. Die eerste nacht sliep hij daar onder een puhala-boom.

O man van smart, in uw wondend heer, in uw goddelijk hart. Er stierven op het eiland Molokai geregeld 150 Melaatsen per jaar. En de eerste jaren heeft pater Damiaan nagenoeg zelf al die doodskisten getimmerd. Hoeveel ruwe kisten getekend met een kruis heb ik?

and praise of your forests, waters and shining sands. Na 12 jaar ontdekt Pater Damiaan op een avond de gevreesde vlekken van de ziekte, de melaatsheid,

Waar mijn weg naar het kruis begon, ik draag uw wonden, o man van smart, in mijn lillend vlees, in mijn bloedend hart. Na 16 jaar ligt pater Damiaan te sterven en hij noteert nog, ik lig hier nu op de top van Golgotha.

van het jaar 1873 werd pater Damiaan door zijn bisschop aan land gezet op Hawaii-eilanden, het eiland der Melaatsen Molokai.

Michigan namiddag. Van het jaar 1873. Op een mistige namiddag van het jaar 1873.

0: Vandaag dus een speciale uitzending over het pausbezoek. En Frank gaat straks gasten ontvangen. Wie komt er allemaal? Wie komt er allemaal, Frank?
1: Ik ga gasten ontvangen, maar dat wordt pas echt gezellig.
0: Wie wordt het allemaal?
1: Wacht eens even, een papiertje. Heb jij dat papiertje?
0: Nee, dat is mijn papiertje.
1: Er komen enkele personen van het Humanistisch Verbond komen een beetje informatie geven.
0: Ja, en van
1: dan komen er nog een reeks politici. Ik denk dat het beste is om gewoon af te wachten, dat het niet veel zin heeft om nu te zeggen van wie, wel, waar, wanneer en zo. En ja, de paus komt dan wel, nee?
0: Gelukkig.
1: Maar, ja, maar wij doen toch wel ons programmaatje voortaan, zoals gepland was.
2: Daniel, u had een aantal teksten van het Antipapistisch Verbond.

Ik heb een aantal teksten uit de geschiedenis meegebracht. En die dus gaan over godsdienst en pausen enzovoort. Onder meer heb ik hier een stuk uit Luistel dit jaar van Erasmus. En dat gaat over de christelijke godsdienst. Dus in het Nederlands de lof der zotheid. Uit deel 66. Om nu niet eindeloos hiermee door te gaan, het kort en goed te formuleren. De christelijke godsdienst heeft, denk me, überhaupt enige verwantschap met een bepaald soort dwaasheid en is met de wijsheid moeilijk te rijmen. Zo hiervoor bewijzen verlangt, let er dan in de eerste plaats eens op dat oude mannen, vrouwen en onnozele halzen meer dan alle andere vreugde beleven aan heilige en godsdienstige zaken. En dat zij zich daarom altijd het dichtst bij het altaar bevinden, louter uit natuurlijke aandrift. Voorts kunt u opmerken dat de eerste stichters van deze religie in bijzondere mate de naïviteit aanhingen en felle tegenstanders waren van geleerdheid. Ten slotte zijn er geen narren zo dwaas als degenen die eenmaal volledig zijn gegrepen door de bezieling der christelijke vroomheid. Zozeer verspillen ze hun bezit, laten ze zich beledigen, maken ze geen onderscheid tussen vrienden en vijanden, gaan ze het genot uit de weg, gedijen ze op vasten, waken, tranen, inspanningen en smaad en hebben ze een afkeer van het leven. Wensen ze niets dan de dood. Kortom, ze zijn blijkbaar volkomen ongevoelig geworden voor alle normale opvattingen als vertoefde hun geest elders en niet in hun lichaam. Wel nu, is dat niet klinkbare waanzinnigheid? Het is dan ook niet zo vreemd dat de apostelen de indruk wekten dronken te zijn van most en dat Paulus zijn rechter Festus krankzinnig voorkwam. Maar goed, nu we ons eenmaal aan dit precaire onderwerp hebben gewaagd, willen we ook nog uiteenzetten dat de zaligheid der christenen, waar ze zo moeizaam naar streven, niets anders is dan een soort waanzin en zotheid. Neem niet bijvoorbeeld aanstoot aan deze termen, maar beoordeel de feiten. In de eerste plaats zijn christenen en aanhangers van Plato's leer het er vrijwel over eens dat de ziel vastgekluisterd zit diep in het lichaam dat haar door zijn logheid belet de ware werelden te kunnen aanschouwen en genieten. Plato omschrijft de wijsbegeerte dan ook als een voorbereiding op de dood, omdat zij, evenals de dood dat immers doet, de ziel wegvoert van de zichtbare en stoffelijke zaken. Zolang nu de ziel een goed gebruik maakt van lichaamsorganen, wordt zij gezond genoemd. Verbreekt zij echter haar boeien en tracht zij zich vrij te maken en als het ware haar kerken te ontvluchten, dan noemt men dit waanzin. Gebeurt dit ten gevolge van een ziekte en een lichamelijke afwijking, dan is dit zeker volgens alles waanzin. Niettemin zien we dat dit soort mensen ook de toekomst voorspelt, talen kent en kennis bezit die zij nooit tevoren leerden en dat zij in het algemeen iets bovenmenselijk schijnen te hebben. Wel nu, het is wel zeker dat dit hierdoor komt, dat de ziel, eenmaal ontsnapt aan de kwade invloed van het lichaam, haar eigen kracht begint te tonen. Dit is, denk me, eveneens de verklaring voor het feit dat iets dergelijks degenen overkomt die worstelen met de naderende dood. Dat zij namelijk als het ware in vervoering profetische taal spreken.

van het jaar 1873 werd pater Damiaan door zijn bisschop aan land gezet op een van de Hawaii-eilanden, het eiland der Melaatsen, Molokai.

Wanneer dit verschijnsel zich nu voordoet als gevolg van een streven naar vroomheid, dan is het misschien niet dezelfde soort waanzin, maar er toch wel zozeer mee verwant dat het merendeel der mensen het als pure waanzin beschouwt. Vooral wanneer men maar een handjevol doodgewone mensen er een volslagen andere levenswijze op nahoudt dan de hele rest der mensheid. Zij beleven dan gewoonlijk dat wat voor ik meen volgens het verhaal van Plato hun overkomt die vastgebonden in een grot de schaduwen der dingen bewonderen en de ontsnapte die in de grot teruggekeerd beweert dat hij de werkelijkheid heeft aanschouwd en dat zij zich zeer vergissen die denken dat er buiten die armzalige schaduwen niets bestaat. Want deze wijze heeft medelijden en betreurt de waanzin van hen die zozeer dwalen. Zij lachen hem uit als een dwaas en jagen hem weg. Zo ook bewondert het gros der mensen vooral dat wat stoffelijk is en beschouwt dat haast als het enige bestaande. Wat daarentegen de vromen betreft, hoe stoffelijker iets is, des te meer verontnachtzamen zij het en zij laten zich geheel opeisen door het beschouwen der onzichtbare dingen. Want de gewone mensen stellen de rijkdom het hoogst. Dan komt het lichamelijk grief en op de laatste plaats de ziel, waarin de meesten echter niet geloven omdat zij niet zichtbaar is. De anderen daarentegen wijden zich in de eerste plaats volledig aan God zelf, het meest ongecompliceerde van alle wezens, na hem en toch ook in hem aan dat wat hem het meest nabij komt, dus aan de ziel. Want aan hun lichaam schenken zij geen aandacht en voor geld hebben zij een diepe minachting en zij mijden het als was het afval. En als ze al eens gedwongen zijn om er zich mee bezig te houden, dan doen ze dat vol tegenzin en afkeer. Ze hebben alsof ze niets hebben en bezitten alsof ze niet bezitten. Tussen deze twee groepen mensen bestaan ook op bepaalde afzonderlijke punten grote graduele verschillen. In de eerste plaats hebben weliswaar alle zintuigen verwantschap met het lichaam, maar sommige zijn meer stoffelijk geaard, zoals de tastzin, het gehoor, het gezicht, de reukzin en de smaak. Anderen staan verder van het lichaam af, zoals het geheugen, het verstand, de wil. Welnu, de ziel doet haar invloed gelden in de sector waarop zij zich concentreert. Omdat de vromen hun gehele zielskracht richten op de gebieden die het verst afstaan van de meer stoffelijke zintuigen, worden deze bij hen als het ware gevoelloos en afgestompt. Bij de massa daarentegen zijn deze zintuigen het sterkst ontwikkeld, de andere heel zwakjes. Zo komt het dat het vrome mannen is overkomen dat ze per ongeluk olie in plaats van wijn dronken. En als die olie dan eerst voor iets anders was gebruikt. Voorts staan sommige van de gemoedsaandoeningen dichter bij het stoffelijke lichaam, zoals bijvoorbeeld geslachtsdrift, honger, slaap, woede, trots en afgunst. Daarmee staan de vromen onvoorwaardelijk op voet van oorlog, maar de massa acht het leven zonder deze gevoelens ondenkbaar. Dan zijn er nog gevoelens die het midden houden tussen de uitersten en als het ware natuurlijk zijn, zoals de liefde voor de vader, genegenheid jegens kinderen, verwanten en vrienden. Het volk hecht daaraan wel enige waarden, maar de anderen trachten ook deze gevoelens uit de ziel te verbannen, tenzij ze opstijgen tot het hoogste deel der ziel, zodat ze wel van hun vader houden, maar niet als van een vader die immers slechts hun lichaam heeft verwekt, hoewel men dit eigenlijk ook aan God de Vader te danken zou hebben, maar als van een goed mens van wie de schijn afstraalt van die hoogste geest die zij het hoogste goed noemen en waarbuiten er niets te beminnen of te verlangen is, naar zij beweren.

is van Rupske Lauwers de tragische historie. Hij die te pletter reed op de drempel van de glorie. De ooievaar die Rupske bracht in het midden van de nacht heeft het record der snelste vlucht op zijn actief gebracht. Hij droeg nog nooit een babykind zo luttel en zo licht. Het pakje in zijn lange bek was maar een pluim gewicht. Rupske, Rupske Lauwers, in zijn wiegske licht. Hou nu toch je beentje stil, jij kleine pluimgewicht.

vader vroeg, wat word je nou, coureur of acrobaat? Toen dacht het kleine Rupske aan Columbus en zijn ei. Hij zei de piste en de cirk, ik

Dit is de ballade van een neger die ik ontmoette in een gevangenis van Alaska. 5 uur later zou mijn boot vertrekken. 5 uur later zou hij worden opgehangen. Te 15:15 zaten wij tegenover elkaar.

Op een dinsdagnamiddag van het jaar 1873 werd pater Damiaan door zijn bisschop aan land gezet op een van de Hawaii-eilanden, het eiland der Melaatsen, Molokai.

0: Ja, het is zo dat wij niet een zeer academisch betoog met alle punten en commas en nuanceringen enzovoorts hebben willen brengen, maar dat we zo sterk mogelijk alle naakte cijfers op een rij, zonder al te veel overwegingen erbij naar voren hebben willen brengen.
1: Dus je bedoelt dat je eigenlijk leesbaar wilt proberen te blijven? Of ben ik nu een beetje sarcastisch?
0: We doen uiteraard ons best om leesbaar te blijven. Alleen, ja, het is natuurlijk ook wel saai in die zin van
1: het zijn cijfers. Ja. Oké, ik ga ongetwijfeld zo dadelijk daarop terug moeten komen. Uiteindelijk is dat zo wat de belangrijkste reden van jouw aanwezigheid. Niet de enige, vanzelfsprekend. Maar ik wil even de tafel verder rondgaan en naar de persoon recht tegenover mij gaan. Als ik me niet vergis, is je naam Michel Oekhoff. Oekhoff. Als ik het correct uitspreek, wil ik er nog aan toevoegen, maar dat hebt u uitstekend gecorrigeerd. U bent historicus, als ik dat zo mag samenvatten, ook ongetwijfeld bezig met een onderwerp nauw aangesloten met religiositeit. Hoe zou u uw bezigheden, heel kort, als voorstelling eigenlijk, proberen te omschrijven?
2: Nou ja, waar ik me mee bezighoud op het huidige ogenblik is de geschiedenis van de vrijdenkerij. Wij zeggen eerder vrijzinnigheid, maar ik verkies toch het woord vrijdenkerij. En dat loopt van het begin van de Belgische onafhankelijkheid tot nu toe. En de verschillende aspecten en het ontvangen in andere verenigingen dan het Humanistisch Verbond.
1: Dat is één bezigheid. Bezigheid die u momenteel hebt. Als ik een heel kort overzicht mag vragen van andere bezigheden hiervoor, in welke richting zou ik dan moeten gaan?
2: Nou ja, dan zult u moeten gaan naar de sociale geschiedenis en naar de politieke geschiedenis, ook van ons land en ook sedert 1830. Is onderheid van het anarchisme en de overgehangende evolutie van het anarchisme naar het socialisme, naar marxisme, als je tenminste socialisme en marxisme niet gelijkschakelt.
1: Dat voor zover een hele korte voorstelling. Dan mijn derde gast op mijn linkerflank, als ik ook dat zo mag zeggen. Eddie Borms. En ik hoop dat ik deze keer de naam iets correcter heb. Niet dat namen zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Ik zal er daar volkomen in bijtreden. Maar het is toch sowieso wel handig als ik het probeer correct te doen. Zowat is aan de vraag of u een heel kort overzicht kunt geven van uw activiteiten. Je hebt daarnet al gezegd dat u filosoof bent. Dat heb je dan niet in de uitzending gezegd, dat heb je dat tegen mij gezegd. Dus ik stel voor dat dat ook het vertrekpunt zal zijn van die korte voorstelling.
3: Ja, ik hou me dus inderdaad bezig met filosofie. Voornamelijk met hedendaagse filosofie. Dus de Franse filosofie, daar heb ik een boekje over geschreven. Dat is minder interessant natuurlijk nu in verband met de paus. Daarnaast ben ik ook erg werkzaam in het Humanistisch Verbond HV Antwerpen dan. En ik ben uiteraard wel erg geïnteresseerd in de spitsvondigheden, de argumenten die andere wereldbeschouwingen erop nahouden. En er zitten nogal wat merkwaardige dingen bij wat men nu de encycliek noemt, Veritatis Splendor enzovoort. En voor deze gelegenheid heb ik die dan ook eens extra doorgekomen.
1: Ik denk dus op dat punt dat het sterk is voorbereid.
3: Ik hoop het.
1: Wat ik sowieso al even moet opmerken, is dat het woord of de woorden eigenlijk in het Verbond al enkele keren gevallen zijn. Mag ik jullie vragen

waar je geen moreel goed doet. Waarin er niet iemand, trouwens niet, maar ook niet, dan, niet iemand anders, moet komen vertellen hoe ik in mijn leven een aantal principiële keuzes moet nemen. Bijvoorbeeld hoe ik moet sterven. De paus hoeft dat niet te vertellen.

0: Waarom? Omdat zij natuurlijk, als zij vrijen, op een andere manier zullen vrijen. Oké, dat is een mening. Wij zeggen, Daniels heeft hier een mening. Hij hoeft voor ons niet homoseksueel te worden. Wij zijn ook niet homoseksueel. Dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Maar wij zeggen, hij heeft niet het recht om, bijvoorbeeld als kerk, een veroordeling uit te spreken. En van zijn morele autoriteit misbruik te maken. En mensen eigenlijk met ideeën op te zadelen. Mensen die dan nog niet voor zichzelf willen denken, zich daar nog niet van hebben kunnen losmaken, met schuldgevoelens op te zadelen en met een heleboel problemen die eigenlijk de dingen vertekenen. Dat is één, dat is niet beperkt tot de godsdienst. Als je zegt een open maatschappij, de onverschilligen, wel, de onverschilligen hebben ongelijk. Een democratische maatschappij, een open maatschappij, een maatschappij waarin mensen hun autonomie kunnen waarmaken, dat is geen gegeven. Dat wordt niet alleen bedreigd door de paus, dat wordt ook bedreigd door extreem rechts. En als de onverschilligen dat laten gebeuren, dan zouden wij wel eens heel snel opnieuw in een gesloten maatschappij kunnen terechtkomen. Een gesloten technocratische maatschappij bijvoorbeeld, waar wij ook niet voor opteren. Dus wij zitten niet zo geobsedeerd door die godsdienst, wij zien het ruimer. En de godsdienst is één van de aspecten waar wij hier in Vlaanderen op een heel specifieke manier mee geconfronteerd worden, omdat het de kerk is die ons, wat moreel oordelen betreft, tracht te betuttelen. En dat het nu toevallig niet een andere organisatie is. Niet de protestanten die in Vlaanderen niet veel betekenen. Dat is dan misschien weer voor Nederland een probleem. Of...
1: Maar is het niet een van de kritieken die jullie dikwijls krijgen? Ik formuleer nu een aantal kritieken. Is het nu niet zowat de belangrijkste kritiek die jullie krijgen? Dat jullie geobsedeerd zijn door een godsdienst? Is dat een kritiek die frequent voorkomt? Of?
2: Die kritiek die komt inderdaad voor, maar ze komt niet frequent voor. Ik herinner me wel dat in de loop van de 40 jaar dat ik me verbonden heb met het Humanistisch Verbond, dat in de pers aanvankelijk niets, dan met razernij en met hardheid daartegen is gereageerd. En dat het eigenlijk dikwijls nu in volle vaart afneemt. Nou, daar ben ik erg blij om. Ik zie ook dat, ook al zijn vele mensen geen lid van ons, er ook mensen zijn die zeer actief in diezelfde houding optreden, maar buiten het Humanistisch Verbond. Ik betreur het alleen dat ze dus niet bij het Humanistisch Verbond zijn aangesloten, maar dat is een andere zaak. Er zijn vele visies en het Humanistisch Verbond is niet van plan om zich tot vrijzinnige kerk of vrijdenkende kerk op te dringen aan de grote menigte die wij niet hebben. Maar we weten dat ontzettend veel van ons ideeëngoed in de loop der jongste 40 jaar bij de Vlaamse gemeenschap ingang hebben gevonden. Wat wilt u? De kritiek die op ons daalt is dikwijls een kritiek van in het nauw gedreven mensen die zeggen, ja, wat zijn ze van plan enzovoorts, die zich schutten in de liefelijkheden van een voorbijgeschreven leer. Maar die leer verdedigt zich langs alle kanten. U moet niet bijvoorbeeld het masochisme of het zich opleggen van pijnlijke plichten, zoals ik in een krant las dat iemand in Limburg na zijn genezing in alle kerken van het Limburg of van de provincie Limburg een mis gaat bijwonen. Het zijn dingen die ons verbazen. Waarom legt die man zich vrijwillig zulke pijnlijke dingen op? Waarom speelt hij de masochist om een eeuwig leven te bekomen? Maar natuurlijk zijn die mensen juist vreselijk tegen ons gericht en roepen en tieren tegen dat verschrikkelijke heidendom dat we helemaal niet zijn. Want we willen dat niet eens. Zij mogen dat inderdaad doen, maar we weten dat van die kant de kritiek in volle kracht neerdaalt. Er is nog iets. We begrijpen ook dat juist door onze houding een heel kerkelijke instelling met allerhande ambten verloren dreigt te gaan. De pastoor is niet meer de dik betaalde of de niet dik betaalde man. En ik ben ervan overtuigd dat zij geen schatten verdienen. Dat ben ik echt van overtuigd. Maar er gaan ambten verloren, er gaan machtssituaties verloren. Er is, ja, die verzuiling moet een einde komen. En iedereen brult erover, die verzuiling moet weg. Maar toch is er verzuiling en dat gaat maar om. En juist in deze richting breken we die verzuiling af, breken we die ambten af, maken we het een beetje normaler en gelukkiger.
1: En nu hebben we door de term verzuiling op het politicologische en eigenlijk ook sociologische domein

0: zowat zijn terechtgekomen, wil ik toch wel sowieso de vraag stellen of een dergelijke kerkgemeenschap, om dan de nadruk te leggen op gemeenschap, ook niet een zekere, door middel van verzuiling, een zekere sociale structuur aanbiedt, die in sommige opzichten verwerpelijk is, maar in andere opzichten ook wel steun levert.
1: Nooit heeft het Humanistisch Verbond ontkend dat die instellingen geen sociaal verantwoorde rol hebben gespeeld en geen heilbrengende rol. Dat hebben we nooit ontkend. Maar we hebben wel gezegd, zij moeten niet de enige zijn, we kunnen dat ook, en dat hebben we meegemaakt in de 19e eeuw, hoe we hebben gestreefd van die tijd af tot nu toe om ook onkerkelijke instellingen, niet-kerkelijke instellingen, niet-geloofsgebonden instellingen te creëren. En dat is altijd, dat moeten we er ook bijvoegen, wanneer we dat hebben gedaan in deze maatschappij, dan hebben we altijd daarop beroep moeten doen op staat, provincie en gemeente. En dat is dan altijd in samenspraak gegaan met gelovigen. En we weten ook dat die gelovigen dikwijls heel remmend zijn opgetreden ten voordele van hun zuil. Ik denk bijvoorbeeld aan de OCMW's, vroeger commissies voor openbaar onderstand. En dan hebben wij ons daartegen moeten afzetten.
2: Ja, ik zou daar nog willen op inpikken met Damiaan zelf, die dan nu toch ook in de belangstelling staat. De kritiek die Damiaan kreeg was dus eigenlijk ook dat hij het geld en de hulp die hij leverde aan niet-christenen gaf. Nu, ik vind in dat opzicht Damiaan een heel fascinerende persoonlijkheid. En ik denk dat dat ergens de kern is van de verzuiling. Als je die verzuiling, als je die diensten aanreikt, geneeskundige hulp, onderwijs en een aantal andere zaken, bejaardenhulp. Maar je eist daartegenover iets van degene die die hulp krijgt. Je eist ofwel een echte ofwel een gespeelde bekering. Minstens dat je eventjes moet passeren langs de mis of te biechten moet gaan. Zoals je ook kunt zeggen in Afrika bijvoorbeeld, men ging daar inderdaad een aantal goede dingen doen. Maar men eiste ook iets van die mensen die die hulp kregen. Wel, wij zeggen als je het wil opentrekken naar de politiek. Er moet geneeskundige zorg zijn. Er moet onderwijs zijn. Er moet hulp zijn voor bejaarden. Maar dat moet losstaan van de levensbeschouwing van die mensen.
0: Nu maak je eigenlijk voor een deel melding van een aantal historische aspecten. Pater Damiaan, zoals hij dan af en toe wel eens genoemd wordt, is sowieso al even dood. Dus je maakt eigenlijk een stap naar het verleden. Dan moet ik eigenlijk, want nu heb je een mooi aanknopingspunt geleverd, nu moet ik eigenlijk naar jou toe om die historische analyse wat duidelijker te stellen. In het verleden heeft de kerk inderdaad erg, dwingende en zelfs wat verdrukkende standpunten ingenomen. Natuurlijk, het klassieke voorbeeld dat altijd naar boven komt is de Inquisitie. Ik wil het daar ook deze keer nu echt wel niet over hebben. Ik heb daar geen behoefte aan. Sowieso is dat al even geleden. Maar kan je, laten we zeggen, binnen een relatief korte termijn, zijn de een voorbije 100 jaar, een overzicht geven van hoe dat concept van onderdrukking bijna geëvolueerd is, Michel Okoff?
1: Nou ja, ik zou maar zeggen, kijk, als ik de jongste 100 jaar zou moeten samenvatten, dat is een beetje veel.
0: Daar kan ik u volledig in bijtreden.
1: Ik geef je een goede raad. Ik geef je een goede raad. Namelijk, kijk eens de pers naar. Neem eens gewoon de pers. Neem bijvoorbeeld wat Antwerpen betreft enkele oude kranten. Neem bijvoorbeeld de Katholieke Gazet van Antwerpen. Neem bijvoorbeeld de Liberale, de Nieuwe Gazet. En daarvoor de Koophandel. En daarvoor Le Précurseur. Want wij hadden ook een belangrijke Franse. Lees na. Lees de worstelingen na. Lees de botsingen na. Lees de verschrikkelijke situaties waarin mensen worden gedreven op basis van hun geloof. En lees ook de protesten. Dat is krankzinnig. En als we dan verder gaan en we nemen dat voor 1940, dat is heel scherp. En we komt altijd terecht op de Rerum Novarum, maar we vergeten dat die Rerum Novarum 50 jaar na het Communistisch Manifest is gepubliceerd, dat ze dus door de omstandigheden wel moeten. Waarom moesten ze door die omstandigheden gaan? Wel, die omstandigheden waren eenvoudig de bewustwording van de arbeiders. En dat die arbeiders eigenlijk de kerk hebben gedwongen tot een andere houding. En dat Leo XIII om de zaken nog verder te redden tot Rerum Novarum is gekomen. Maar dat was niet zozeer uit het bewustzijn van de onnoemelijke ellende van een 16-urige arbeid, van een 9 frank per week verdienende arbeiders die meer honger hadden dan wat anders. Dat heeft hen niet ontroerd. Het heeft hun machtspositie ontroerd. Ze zeggen, oei, ze worden allemaal afvallig, moeten eruit weg. Vandaar ook dat ze in een razend tempo enkele hervormingen hebben gedaan. Maar voor de rest hebben ze zo mogelijk nog meer en meer geremd dan vroeger. Het doet me denken aan die scherpe situatie die heel aardig is getekend in Mr. Obuffo. Dat hebben nu toch veel mensen gezien. En waarbij we nog eens zien hoe de christendemocratie met één poot in de progressiviteit staat en met de andere poot heel braaf in het conservatieve bootje vaart. Nu is het Humanistisch Verbond niet een verbond dat alleen maar aan sociale situaties denkt. Maar als men over verzuiling spreekt, dan spreekt men toch wel in de eerste plaats over sociale situaties. Mm-hmm. En ik weet ook dat de socialisten het niet altijd even handig hebben gedaan. En dat de liberalen het niet altijd even handig hebben gedaan. En dat de grote massa, agnostici en weet ik wat allemaal het niet even handig hebben opgelost. En vaak ook brutale fouten hebben gemaakt waarvan je zegt, jongens, waarom hebben ze dat gedaan? En ze kwetsen ze dus een hele hoop aantal gelovige mensen. Maar er is toch iets wat we nu, in dit jaar, in een jaar dat denk ik een eeuw van, of een eeuw begin, de 21e eeuw, inluidt met vreselijke grote worstelingen. Namelijk vooral sociale worstelingen zullen dat zijn. En botsingen. En pijn en ellende die nu al heel duidelijk aanwezig is. Het is te krankzinnig om daar de ogen voor te sluiten. Dat kan me niet. Maar dat we daar weer een hele hoop ethische gegevens tegenkomen die we moeten oplossen. Mm-hmm.
0: Maar in deze analyse maak je vooral melding van standpunten van een kerkelijke hiërarchie. Aan de andere kant kan je toch ook een aantal processen zoals ontvoogding, zoals secularisatie plaatsen.
1: Ja, maar komen die niet helemaal van ons dan? Van, hè?
0: Ja, dat klopt, maar je kan ze toch ook niet volledig wegcijferen. Er zijn toch evoluties bezig.
1: Ik ben de laatste die de acties en de realisaties van de niet-gelovigen in de schaduw wil stellen. Hè? Dat is helemaal niet waar. Maar ik herinner me nog dat ter gelegenheid van een opening van een tentoonstelling in het crematorium te Antwerpen, die ik dus graag heb gedaan, dat er enkele mensen naar me toe kwamen en die schreeuwden, wat denk je wel, dit is eigenlijk, we zijn heel blij dat dit crematorium er is, maar toch is het tegen onze principes. Dan sta ik stom verbaasd. Dan stel ik me de vraag, maar waarom mengen zij zich dan ineens, hoewel ze zeer tegen de vestiging van een crematorium in Antwerpen waren, waarom nemen ze daar dan ineens, ik weet niet hoeveel functies in waar. En dat is toch niet nodig, hè? Ofwel zijn ze tegen, ofwel kan het hen niet schelen.
2: Trouwens, de secularisatie, ja? dat in de kerk ook zijn rol speelt, daar heb je natuurlijk gelijk in. Het is daarom ook, het is een beetje gek om de paus, en welk probleem hebben jullie met de paus, om dat naar ons door te spelen. Want eigenlijk, het is eerder de kerk zelf die problemen heeft met de paus. En dat merk je aan alle kanten. Als de Veritatis Splendor, de laatste encycliek, gepubliceerd werd, had je de hevigste kritieken vanuit katholieke hoek. Roger Burggraven als theoloog, moraaltheoloog van de Katholieke Universiteit van Leuven, heeft daar onmiddellijk op gereageerd. Zeer scherp. Bert Klaarhout, een van de journalisten van de Standaard, heeft geschreven over de paus die meer en meer vervreemdt van de gelovigen. Je hebt ook meteen, zelfs bij Daneels, een beetje tussen de lijntjes kunnen merken dat hij heel blij was dat men niet gebruik heeft gemaakt bij deze encycliek van de zogenaamde onfeilbaarheid van de paus, die sinds 1870 dogma is geworden. Dat wijst er ook op dat men bij bisschoppen erg bang was als de paus deze encycliek niet als een manier van discussieopener zou gebruikt hebben, maar dus zou gezegd hebben van

Hallo. Zo, het is 3:10 en het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed, tot 4:00. Ik vond de jingle niet, ik was wel een keer op tijd, maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70, we gaan vooral terug in de tijd. Voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundway Records. Soundway Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

We horen... Sol y Sombra van Aminata. Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje lowrider soul. Wat sommigen doen denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die een deel ervan, toch heel wat mensen die... Die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman. Night Owl.

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van LA, zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van LA na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtrack zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van Lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, varieerden van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

soulmuziek begon als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de band, dus tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. En in de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Een of ander Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider Soul alive and kicking is, is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last, Last, Last. En daarvoor was het dan This Love van Babi Oroza, de man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door, wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net Last Last Last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland. Daar groeit iets. De volgende. Het Sincerely Yours, een instrumental. T. Sincere's uit LA.

Sincere's. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaats. En wordt geleid door Joey Quinones, de zanger en de pianist van de band, die dat dankzij zijn vader eigenlijk helemaal verkocht geraakt aan het genre. Zijn vader nam hem heel vaak mee naar drive-by shows in het zuiden van Californië. Ik neem aan dat het dat shows waren waar je gewoon met de auto naartoe reed en niet eens uit je auto moest stappen. Zoals het er wel vaker aan toe gaat in de Verenigde Staten. Lekker lui. En het is een achtkoppige band die we horen. Uit de so-called soulies scene. Een kleine fun fact. Ze zetten T bij hun naam als een soort van tribute aan de oude Chicano bands die dat ook heel vaak deden. En het album is uit 2025. Next is Duran Jones and the Indications. Misschien wel de bekendste hedendaagse soulband die wel eens uitstapjes maken naar de lowrider soul scene. Ze stonden een aantal maanden geleden in AB en was wel echt zeer de moeite. Ik dacht eigenlijk toen dat die in de club boven zouden spelen, omdat ik dacht van ja, dat is niet zo'n bekende band. Maar ik was mis. Dat was echt in de grote zaal. Met heel veel mensen. En we gaan luisteren naar American Love Call. Het album American Love Call en het nummer heet Don't You Know.

I Can't Feel van Last Yesterdays, van het album Frozen in Time uit 2024, uitgebracht op het label Now Again. Uit LA, wie had dat gedacht? We gaan voort met The Altons. Uit Maywood, Southeast LA. Ik kwam de eerste keer uit op volume 1 van het compilatiealbum T Sacred Souls en T Sincere's. Zeker checken. We horen hier Engelse vocals.

Dit waren de Eltons, Tangled Up in You, van het album Heartache in Room 14. Dus de laatste 4, 5 nummers waren eigenlijk allemaal nummers gemaakt na 2019. En het is duidelijk dat ze zich heel trouw blijven aan de sound uit de jaren 70. En vooral echt de analoge geluiden. Maar in een nieuw jasje steken. Of niet. Zo ook deze dame, Vicky Tafoya. Zij... van haar gaan we nu luisteren naar Love Don't Treat You Fair. Een doo-wop soul ballad. Ze zong al in de jaren 80 voor groepen zoals Doo-Wop Society of Southern

Deze laatste die we hoorden was Here to Stay van Jalen Ngonda. Titeltrack ook, die we net hoorden. Dus het album heet hetzelfde. Ja, hij is de nieuwste lid van de Deptone family. Die sommigen zullen kennen van Sharon Jones in de Deptones bijvoorbeeld. Of Charles Barkley. The Frighteners. Heel wat coole artiesten. Op het label, dat eigenlijk nog maar een kleine 20 jaar geleden is opgericht. En trouw blijft aan die oude soul. Die geluiden lekker analoog. Lekker warm, zeemzoet. Beetje triestig met momenten. En voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze show, van het Golfbed. Met een kleine focus op Lowrider Soul. We zijn begonnen met wat gouden oude, oldies eigenlijk, bekantjes van obscure soulplaten.

0: in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision one follows the other, like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future for the fruit it will bear. Het is weer tijd voor Petit Salon. Klinkt als een Frans geldwoord, maar is eigenlijk toch wel best veel gezelliger. Jasper is er niet bij vandaag, die is op vakantie. Dus de belangrijkste vraag van de dag gaan we niet kunnen beantwoorden, want we drinken zelfs geen thee. Dus daar gaan we het niet over hebben. Maar we hebben wel een andere gast. Patrick, welkom bij ons in de studio. Patrick is Hypnoskill, is zijn andere naam, en is een legende in de underground elektronische scene in België en daarbuiten. Waarom heb ik u gevraagd, Patrick? Er gebeurt van alles in de stad. Zoals vorig weekend Café d'Anvers dat heel het Sint-Jansplein overneemt. De lokale bevolking moet dan maar iets anders gaan doen en daar het hele weekend de openbare ruimte inpalmt. Maar er was al zoiets gebeurd en dat was de aankondiging door Amelie Lins en burgemeester van Doesburg over wat ze gaan doen aan het KMSK. En jij hebt daar een post over verstuurd. Laat ons daarmee beginnen.
2: Ja, in ieder geval bedankt voor mij hier te hebben. Het is lang geleden dat ik hier was.
1: Welkom, welkom.
2: Fantastisch, dat centraal nog altijd vol een bak. Ik vind dat geweldig. Ja, dat was de 27e mei. Ik ben het even terug gaan opzoeken. En eigenlijk is dat bij mij heel slecht gevallen. Vooral ook, daarnet even in het voorgesprek gezegd, hoe VRT Nieuws daar weer zich opstelt als regelrecht PR-bureau om dergelijke evenementen gewoon keihard te gaan ondersteunen. Enerzijds als city marketing PR-agent fungeren, anderzijds als agent gaan fungeren voor een evenement van Amelie Lens en haar nota bene eigen bedrijf dat organiseert. En dan bovenop nog een keer de ad interim vervangburgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die nu niet bepaald iemand is die uit de controverse schuwt, dat zegt ze ook zelf. Ik heb een paar van die quotes even gaan opzoeken. Ik heb geen boodschap aan bullshit, ik zeg wat ik denk en ja, ik hou van wat provocatie. Kijk, dat heb ik dan gemeen met haar, vol een bak. Het tweede wat ik met haar gemeen heb, is dat ze, nu ga ik even heel hard gaan, ik hoop dat ze jullie niet van antenne smijten.
1: Zij is niet aan zit daarin, denk ik.
2: Nee, maar het gaat eigenlijk een beetje over Antwerpen. Ze zegt, als nota bene burgemeester van Antwerpen, voor mij voelt Antwerpen toch als een dorp. Als Antwerpenaar mag ik dat zeggen. Oké, als niet-Antwerpenaar zeg ik dat ook. Antwerpen is een dorp.
1: Voilà.
2: België is een dorp. Eigenlijk is België gewoon één stad. Oké, dat heb ik even gezegd. Dus ik heb twee dingen gemeen met haar, voor de rest hou het ook op.
3: Ja,
2: dus,
3: ja, wel, maar dat dacht ik.
2: Ja, dus, maar bij mij is eigenlijk vooral... ik heb daar een nacht over geslapen. Ik dacht van, ja, let it go, weet je. Ik ga daar niet aan meedoen, aan die letterlijk shitshow, want dat is het. En dan een dag erachter dacht ik van, oh my god, nee, echt. Ik werd daar echt gewoon ongemakkelijk van wakker, mm-hmm. omdat ik ook direct heel de dynamiek van dat verhaal zie. Dus een dynamiek van dat verhaal. En dan vooral ook de heel zware uitspraken die...
4: Ja, dankjewel voor het interessante interview. Sorry, ik moet onderbreken, maar de Mindo 11, hey, voor de loyale luisteraars, is vandaag niet. Ik kom het vandaag van 4 tot 7 uur kom ik jullie vergezellen. Mijn excuus, ik laat ben, 5 minuutjes. Ik ben hier helemaal bezweet aangekomen. Gespoeid om toch nog op tijd te zijn, maar te vergeefs. Maar dat heb je wel een beetje als je van Mechelen komt. Maar we gaan er ineens in vliegen. Het is vrijdagavond. De meeste mensen zijn onderweg van werk naar huis. Klaar om te genieten aan het weekend. En wij gaan er ineens ook in vliegen. Dit is Radio Rauw met Nanne van den Branden. En dit is Ain't Nothing Changed. Van The Black Poet en DJ Premier. Geniet ervan.
3: Oh, daar gaan we. Oh, ja, dat is hem, ze.

Hallo, hallo, hallo, beste luisteraars. Ik ben hier blij om hier te zijn. Ik hoop jullie ook. Ik kreeg wat te horen van mensen die aan het luisteren zijn. Allee, maar nee. Dat, eh. Amai, wow, de gain staat er een beetje hoog. Dat, de dingen, de mensen, dat ze mij niet konden horen. Maar ik denk, nu zal dat wel in orde moeten zijn, denk ik. Ik hoop jullie mij kunnen horen. Dus, ja. Ik heb een aanvolgnummer klaarstaan voor jullie. En dat is, Afrofunk Revolution. Geniet ervan. Wow. Even de taal kwijt. Mijn excuses. Het gaat beter gaan. Hierna hoor.

Ja, beste luisteraars, dat was Afro Funk Revolution van Eva en Okwe Idili. Het volgende nummer klaar op staan is toch wel een best echt wel een Afro Funk klassieker uit Ghana. En dat is The Panther van Mano Dibango. Heel super, echt heel goed. Een van een super bangelijke saxofoonspeler. En dat hoort je ook in dit nummer. Ja, genoeg gesproken. Tijd om het nummer op te zetten.

Ja, beste luisteraars, dat was Amsterdam Ticket van Amabano. Dit is Radio Rauwkost, live vanuit Radio Centraal. En ik ben Nando van den Branden, jullie host. Ik ga jullie vergezellen van nu tot 7 uur. Ja, en ik hoop dat jullie al aan het genieten zijn van jullie weekend. En als jullie nog aan het werken zijn, nog even doorbijten. En voor de mensen die de nachtshift doen, ja, jullie shift gaat zo beginnen. Gaat straks beginnen. Ik hoop dat ik toch nog een beetje luisteraars heb. Want ik weet dat het ook reggae geel is. En dat is echt zo een beetje de pilgrimstocht, om het zo te zeggen. Van toch wel heel veel mensen. Ik heb heel veel maten van mij die naartoe zijn gegaan. Nu op reggae geel zijn. Zoals Kaba. Dat is ook een maat van mij. En ja, die zit daar waarschijnlijk nu van alle middelen te doen en te genieten van dub en reggae muziek. Maar het volgende nummer klaar opstaan voor jullie is eigenlijk een house nummer. Een beetje weggaan nu even van die afro-funk sound en een beetje iets meer gaan naar onze house. Hè. Want het begint ook wel geleidelijk aan. Het is vrijdag, het is aan het feesten en ik wil zo wat die sfeer naar binnen brengen. En het volgende nummer klaar heb staan is Make Love van Room 5. En Room 5 is een Belgisch-Italiaanse house DJ die eigenlijk wel vrij bekend is over de wereld. Alleen is niet bekend, maar die, hoe zeg je het? Ja, die is toch wel in de house scene, is die toch wel vrij gekend, toch een klassieker en grondlegger. En ik dacht van, die is ook van Antwerpen, dus waarom gaan we niet ineens even, een beetje vereren mijn nummer van hem te spelen, genaamd Make Love van Room 5. Van zijn album Music and You. Hier is hij.

Ja, dat was Make Love, zoals het al een paar keer gezegd werd in het nummer van Room 5. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Shine a Light van de C90s. Een duo dat house nummers maakt in het Verenigd Koninkrijk in Engeland. Ik vind het een heel goed nummer. En dat is van de Flight Facilities. En die hebben een remix hiervan van dit nummer gemaakt. Maar wow. Wacht, sorry, beste luisteraars. Ik moet even terug op mijn woorden komen. Ik ben hier zo moeten geraken. Ik ben hier op tijd proberen te geraken. Want ik had... om even uit te leggen. Dus ik heb een garage dat ik huur. Ik ga jullie even mee pakken in mijn heel persoonlijk saai leven. Dus ik heb een garagebox dat ik huur. En daar staat een motor van mij. En ik had door prijsverschillen met de huisbaas. Allee, het is geen slecht persoon. Maar de prijs begon gewoon maar te duur te worden om het te verantwoorden. Het was €110 per maand voor een garageplaats in het centrum van Mechelen. Gewoon om die te geven, een gewone garagebox. Een simpele garagebox is gemiddeld €70 net buiten het centrum. Dus het is wel wat duurder dan in Antwerpen. En het begon wat te duur te worden. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik ga dan gewoon... ik zal dat wel gewoon afzeggen. Ik heb dan een deal gemaakt met hem van, kijk, ik wil nog afbetalen, ik schuldig ben. Allee, ik moet afbetalen, maar ik wil geleidelijk aan naar iets nieuws zoeken. En dan was hij van, oké, ik zal hem al op te huur zitten. Je mocht nog blijven staan totdat ik iemand nieuw vind. En uiteindelijk vindt hij iemand nieuw. En bleek dan dat mijn verzekering, dat die verlopen was. En ik had er niet meer op gelet. En ik was van, oké, ik ga die tijdelijk even bij iemand moeten zitten. Dan moet ik voor naar Antwerpen rijden. Maar ja, ik weet dat de meeste mensen dat wel weten. Als je dan als je motor niet verzekerd is, of je auto niet verzekerd is, of je brommer, dan mocht je de straat niet op. Dat is simpel als dat. En dus ik kon er dan niet meer rijden. Dus ik moest die dan ergens vast gaan zitten, buiten in Mechelen. Toch gewoon een beetje zenuwen. Want meestal zit ik graag mijn motors gewoon binnen, zodat ik weet dat die niet gestolen wordt. Nu zat hij buiten, dus ik had hem vast moeten zitten, dan snel spoeien naar de bus. Die kwam dan niet. En dan ben ik helemaal moeten wandelen naar het station. Ben ik dan helemaal bezweet, zo op de trein gestapt. Mijn excuses aan de reizigers waar ik mee op de trein heb gezeten, want ik denk waarschijnlijk niet zo fris rook. Ik heb me wel gedoucht en zo, maar ik was aan het zweten niet normaal. Dan ik hier geraakt en nu zijn we hier. Ik wou het daarom ook even vertellen, vandaar dat ik te laat ben. Maar het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Shine a Light van de C90s. Geniet ervan.

Ja, dat was Shine a Light. Ja, gewoon een super bangelijk nummer. En ik ben heel blij dat ik dat altijd kan brengen voor jullie. Ja, maar deze stoel maakt hier heel veel geluid. Maar ja, ik wou toch even over iets hebben. Dus mij, ik had iets, dus mij iets opgevallen. Is, voor ik... Gewoon, wow. Ik wou even een verhaal vertellen. Dus, ik weet niet of jullie mee zijn met AI. Hè? Dat is meer en meer aan het voorkomen. Dat is meer en meer een dagdagelijks, ja, een dagdagelijks iets voor de meeste mensen. Hè? We worden daar meer en meer... komt dat in ons, ja, in ons dagelijks leven? Als je het opzoekt op Google, heb je een AI summary. Vroeger was het gewoon een, ja, Google summary. Maar nu is het een AI dat heel vliegensvlug alle mogelijke sites afgaat, de antwoorden nemen op je vraag, maar ook AI posters, AI muziek, eigenlijk allemaal echt, ja, boekt, om het zo te zeggen. Ik ben er totaal geen fan van. En eigenlijk zou jij er ook geen fan van mogen zijn, want buiten het feit dat het een beetje... Het kan gemakkelijk zijn, ik ga er wel heel eerlijk over. Ik ga er heel eerlijk over zijn. Voor mij is het ook soms heel gemakkelijk om even snel iets op Google of via die AI dingen op te zoeken. En ook al is dat niet echt altijd correct, dus je moet er wel mee oppassen. Ja, ben ik daar toch echt wel niet een fan van. Ten eerste heel grote ethische problemen. Zeker als het gaat over creativiteit, voor artiesten, voor zeker en vast, kunst, muziek, zoals ik zeg. En ook, er is natuurlijk ook wel een beetje een relatief verschil met iemand die zegt van, weet je wat, ik krijg voor de fun een AI-foto maken van het een of het ander, maar ik heb het dan echt over bedrijven. Ik zie reclames van multimiljoen bedrijven die een Belgisch bedrijf onlangs, een verzekeringsbedrijf, dat gewoon AI gebruikt. Voor een reclame, of die geld genoeg hebben om een artiest te betalen, of een graphic designer, een artiest, zijn mensen die altijd, ja, waarvoor de werkmarkt al zo competitief is en moeilijk is om in terecht te geraken, om een job te vinden. Dus dat vind ik echt wel een beetje schandalig soms, als ze dat doen. En ook vooral om natuurlijk de ecologische reden. Hoeveel water dat zo'n en energie dat een AI-centrum gebruikt. Wacht, ik heb hier een... Wacht eventjes. Ik heb hier een foto. En dat ligt uit om een idee te geven hoeveel verbruik dat zo'n centrum. Om dat gewoon even in beeld te zetten. Ik zal het even hier erbij pakken. Dus mijn telefoon. Bijvoorbeeld met onze telefoons, die verbruikt 1 watt wattage. Dan een ledlamp is 8 watt. Een MacBook Air, dus zo'n wat meer geavanceerde laptop, gebruikt 30 watt elektriciteit. Een gemiddeld Europees huis, dag en nacht, als je die allemaal dag en nacht mee ingerekend, en natuurlijk, is nachts wordt er minder verbruikt, verbruikt ongeveer 400 watt. Een boiler doet ongeveer 2000 watt. En dan hebben we de snelste elektrische auto-oplader. En die verbruikt, eventjes wachten, 1 miljoen watt. Ja. En dan hebben we een turbine, een windturbine, die maakt 15 miljoen watt op. Qua elektriciteit. En een nucleaire reactor maakt 1 miljard watt op. Wel een flinke sprong is. Groter Parijs verbruikt 7,5 miljard watt op. En dan Nvidia, die helpt, die de processors maakt eigenlijk. Daarom ook mensen die PC's aan het maken zijn of in IT zitten, zullen dat wel weten. Processors en RAM zijn heel duur geworden voor die reden. Zij helpen met die AI-server rooms te maken. Dat 25 miljard, dat was een deal van 25 miljard, gaan ze nog een nieuwe datacenter maken. Voor OpenAI, dus de mensen achter ChatGPT. Op de plaats van een oude uranium ontginningsplek gaan ze in Ohio gaan ze dat plaatsen.
Een verwerkingsplek in Ohio, mijn excuus, van ongeveer... Van ongeveer 10 biljoen watt. Gewoon om dit te geven. Dat is 1/4 van wat Frankrijk... Dat is 10 nucleaire reactors of 1%... Nee, 1/10 van wat Frankrijk verbruikt op het hoogste punt. Elke dag. Dus dat is super slecht en heeft zoveel liters water nodig om dat af te koelen. Dat trekt dat vaak van waterbronnen in de buurt of van het water van de tap. En dat vervuilt dat. Want natuurlijk, je gaat op door, dat wordt vervuild. Dat water loopt door al die leidingen. Wat super slecht is. Om te beginnen. Dus dat is eigenlijk al het grootste probleem met AI. Is de datacenters, ook het geluid. Dat is echt schandalig, die beelden van hoe dat ze... mensen die eerst wonen en ze bijvoorbeeld een datacenter bouwen, dat ze die echt wegjagen. En er zijn nog een paar hardnekkige mensen die blijven, want ze hebben betaald voor dit huis. En dan hoort je echt het geluid, zo echt super luid. En dat is echt, ja, waarschijnlijk zo'n heel hoge drone eigenlijk. Dus dat is ook het probleem. Maar het grootste probleem ook is een beetje de 1987 probleem, zoals de Big Brother. Het grote surveillance systeem dat ze willen bouwen hiermee. En wat ze ermee kunnen bouwen, privacy, zo'n ding is. Want ja, ze zijn dan nu een camera aan het zetten. En camera's bijvoorbeeld in Amerika, in Palantir. Zij scannen bijvoorbeeld met supermarktcamera's mensen hun wandelpatroon. En zo weten zij wie dat is die voorbij een vlogcamera wandelt van Palantir. Palantir is zo'n mega evil bedrijf. Weten ze wie dat is. En, maar dan gaat het ook zeggen dat dat voor veiligheid is, maar dat wordt niet voor veiligheid gebruikt. Dat wordt vooral voor mensen die tegen ICE protesteren, te arresteren en voor illegale migranten te vinden. En natuurlijk een soort van surveillance state te doen. Een beetje hetzelfde wat de westerse media zei over wat China doet met het kredietsysteem en de camerasystemen. Zijn ze ook nu mee bezig in het westen. En... Ja, dat is ook heel problematisch natuurlijk. Een voorbeeld hiervan is, en ze gebruiken ook altijd graag mensen. Wij zijn altijd ook een beetje het product, het surveillance product. Als we kijken bijvoorbeeld naar misschien sommige mensen die dat zelf niet gespeeld zullen hebben, maar wel misschien kinderen of kleinkinderen hebben gehad, die dat gespeeld hebben. Ik heb dat gespeeld bijvoorbeeld. Pokémon Go, dat is zo in principe. Dus wat is Pokémon Go? Ik zal het even uitleggen. Dat is eigenlijk... Je hebt een app op je telefoon en net zoals in de Pokémon games moet je eigenlijk Pokémon vangen. Maar je vangt die eigenlijk door rond te wandelen in je eigen buurt. Dat is een beetje als Google Maps, maar in plaats van dat je gewoon van A naar B gaat, krijg je ook nog dingen. En dat was allemaal tof. Je verzamelt je Pokémon. Je hebt zo in parken en plekken, herkenbare plekken, zijn er zo van die gyms. En je moet dan strijden in die gym met je Pokémon. Allemaal goed en wel. Dat was een super grote rage. Echt heel populair in 2016. En ik heb eraan meegedaan. Maar het ding is, wij hebben allemaal eigenlijk de grote AI-machine gevoed. Want we hebben dat is allemaal naar OpenAI gegaan. Dat bedrijf dat heeft gemaakt, dat Pokémon Go heeft gemaakt, dat was eigenlijk waar die de straten aan het uitmappen. De wandelwegen die mensen nemen. En met die data, die hebben ze voor miljarden verkocht aan OpenAI. En zij hebben die data gebruikt om nu bijvoorbeeld hun delivery robots. Dus je eten bestelt in Amerika in veel steden nu, komt er niet een persoon nu eten meer brengen, nu is het een robot. Dus mensen die met de gig-economie een beetje geld proberen te maken, die job proberen ze ook van hun af te pakken door van die zelfrijdende robots te creëren. Wij zijn eigenlijk altijd zo'n beetje het product. En nog een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, er is zo'n trend op TikTok, op social media, met de jongeren, waar dat je een zin zegt in verschillende emoties. Een soort van acteer challenge, waar dat je een zin in verschillende emoties zegt. En vaak is dat zoiets komisch, zoals, ik heb mijn bos afgeschoren, uw bush, uw schaamhaar. En dat is dan komisch en je laat dan uw ouders dat dan zeggen in verschillende emoties. Maar het ding is, wat veel mensen niet doorhadden, was dat die trend is gemaakt geweest, dat AI, OpenAI, en dat kon analyseren. En eigenlijk op die manier de AI-stemmen meer realistisch kon maken voor AI-video's, dus eigenlijk voor misinformatie. Dat is echt het grote probleem. Ik wou het daar even over hebben. Dat is hoe schandalig dat is. Maar op een iets betere noot,
Ik heb een nummer klaar voor jullie staan van Taeko Onuki. En dat noemt 4AM van haar album Mignon. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, dat was Taiko Onuki met 4 AM. Een klassieker van Tokyo, van de Japanese city pop. Een genre die in recente jaren vrij populair is geworden. Een beetje ja, met de populariteit van anime dat naar het westen is gekomen. Is daar ook wel een beetje meegegaan. Ook een beetje de witte IT-specialisten en financiële specialisten die wat rechtser op het politiek spectrum zitten, die denken dat Japan een utopie is. Maar het is wel heel goede muziek. Ja, maar over een beetje zo nostalgie gesproken. Recent, een week of twee geleden, is Black Ops 2. Black Ops 2, Call of Duty eigenlijk, is heruitgebracht. Dat is een shooter videogame voor de mensen die totaal niet mee in de loop zijn van videogames en dergelijke. En dat was eerst de PlayStation 3 en nu heb je een PlayStation 5, want we zitten al zover. En ze hebben het opnieuw heruitgebracht, een beetje als een oude klassieke film. Casa Blanca, dat eerste VHS was, en dat ze dan op Blu-ray of op DVD terug uitbrengen. En een beetje hetzelfde hier, dat je opnieuw kunt spelen, dat ze weer centen van je kunnen pikken, bij wijze van spreken. En ik denk van, ah ja, want ik was altijd wel vrij goed in dat spel toen ik jonger was. Dus ik dacht van, oh ja, weet je wat, ik zal dat wel halen en ik zal wel terug. Ik zal de jongere generatie wel eens tonen dat je dit spel moet spelen. En, maar ik ben echt... carrière is over. Het is echt... het is echt schandalig eigenlijk. Maar ja, bij deze heb ik een volgend nummer klaarstaan. September Rain, waar we al geluk vandaag de dag nu geen last van hebben. Zodat we kunnen genieten van zo'n warme vrijdag. Alhoewel ik ook wel wat regen zou... kunnen appreciëren op dit moment in deze warme studio. Dit is September Rain van Makoto Matsushita. Dat is niet September Rain. Daar is iets fout gegaan. There we go.

Ja, beste luisteraars, mijn excuses voor de heel zware, storende piep. Er is hier iemand bezig in de andere studio. Die is van alles aan het nachecken en aan het fixen, waar ik niet echt het fijne van af weet. Maar er was iets, die studio stond ook nog in en dat heeft dan voor die piep gezorgd. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan, daarvoor gaan we even over... het Engels kanaal. En dan heb ik hier een nummer klaarstaan, want ik weet dat je aan het luisteren bent, Nev. Dat is een maat van mij van Engeland, die ook binnenkort vader gaat worden. Allee, normaal gezien volgend jaar in de zomer, geloof ik. Volgende zomer, denk ik. Volgende lente. Dus ja, maar bij deze heb ik een nummer klaarstaan, een jungle nummer, een vrij bekend jungle nummer, genaamd Incredible van M-Beat en General Levy. Dit is Incredible. Geniet ervan.

En we blijven... Oh, wat is er? Hallo? Ik heb even geen feedback. Hallo? Kunnen jullie mij horen? Ja, oké, we zijn terug. En we blijven zo wat in deze vibe, beste luisteraars. We gaan zo wat in de Engelse scene blijven. Ik ga jullie hitten met een klassieker dat jullie waarschijnlijk gaan herkennen van Trainspotting. Ook altijd een goed nummer, mocht je ooit eens DJ'en op een feestje. In het begin, wanneer de crowd nog warm moet worden, of op het einde dat ze wat af begint te sterven, kun je er altijd mee scoren. Dit is Born Sleepy van Underworld.

dat was Born Sleepy, beste luisteraars. Het volgende nummer dat ik klaar voor jullie heb staan is, is Sleepy Head, niet September Rain. Deze keer. Maar ja, genoeg gesproken, hier is het volgende nummer. Wow, ja, yeah, here we go.

of zonder een uitzending. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van een band genaamd Kurang Bing. En Kurang Bing is een band, zoals ik gezien heb, uit Texas, uit Houston om specifieker te zijn. Bestaand uit een trio. Bestaande uit Laura Lee Ochoa, zij is de basgitarist en zangeres. Mark Spear, de gitarist en tweede zanger. En Donald DJ Johnson. En zij brengen eigenlijk een beetje een naadloze verbinding tussen Amerikaanse muziek en indie, like psychedelic rock en heel veel Thaise en Indonesische sounds in die nummers, waar dat die een heel unieke sound mee creëren. En het volgende nummer klaar op staan voor jullie is White Gloves. Geniet ervan, beste luisteraars. Oh. We gaan terug van het begin beginnen, want die

Ja, beste luisteraars. Oh, dat is veel beter. Het volgende nummer dat was Crankbin met White Gloves. Een heel kalme vibe, heel rustig aan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van Nijk. Een van de Antwerpse grondleggers. En zou ik zelf zeggen, een van de grondleggers van de Nederlandstalige rap in België. Al bezig sinds de vroege 2000, late jaren 90. En heeft... 2 jaar terug toen ik sta.

stage liep als coördinator in een organisatie dat bezig was met de hip-hopwereld, zeker om hip-hopartiesten te ondersteunen. Ben ik daarmee in contact gekomen. Allee, dan heb ik dat voor het eerste keer gehoord. En er is een album Verloren Voorwerpen. Verloren Voorwerpen 2. En daar heeft een nummer op genaamd Jezus. Waar ik zelf heel grote fan van ben. En ik hoop dat jullie evenveel van dit nummer kunnen genieten, zoals ik. Hier is hij.

Agobert. Gaat in de pocket, maar ik grap als solid. Waarom zou ik nog moeite doen, gesnap het toch niet. En soms ben ik nog bang om voor geluk te kiezen. Want zelfs de diepste dal kan nog een stukje dieper. Onmogelijk om niet neer te kijken. Om te scrollen op je phone tussen influencers en babylijken. De genocide wordt gestreamd tegen negeerde feiten. Maar liever een zilver kopen, zit er weer wat rijker.

Ja. Een enorm, enorm goed nummer. Heel kalm, heel kort, maar toch wel, ja, toont echt wel aan dat het een heel ervaren rapper is. En over Palestina gesproken, de vlag, de Israëlische vlag, hangt nog altijd op de grote markt. Schandalig genoeg. Ja, ik heb maar één ding te zeggen. Haal die vlag weg. Zo simpel als dat. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Slam van Onyx. Geniet ervan.

Ja, dat was Slam van Onyx. Bangelijk nummer, een klassiekertje voor jullie. Maar ik heb het er net gehad over Nike. Hè, de oude, dat is een van de oude gardes, een van de oudere generatie. De grondleggers van de Antwerpse hiphop. Een van de grondleggers. Hè, samen met de Sint Andries MC's ervoor nog. Maar het is niet enkel de oude generatie die het goed doet. Er zijn de nieuwe generatie die nu op aan het komen is. Zij zijn echt mee. Want ertussenin, er gaat altijd wel goede hip-hop artiesten gehad. Maar nu is er echt wel zo een wave van een revitalisatie van de oldschool hip-hop sound. Zo die boom-bap sound, maar toch nog met iets nieuw erin. En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Louis Bargoud, waar ik altijd mijn lofzang over zing. Maar ook een voorbeeld hiervan is Harmo, oftewel ook wel bekend als Harmo Records, een hiphopcollectief uit Antwerpen. Het vijftalig collectief richt zich op Nederlandstalige hiphop met een rauwe sound, obscure samples en doordacht woordgebruik. En bestaat uit vijf vaste leden: Steep, de producer en beatmaker, DJ Jonagold, DJ, Felix Katz, de rapper, ook zo een heel interessante kerel ook. Ik ken die persoonlijk, een super clever guy. Zo unieke kerel, op een goede manier bedoeld. En de Jeff, ook een goede rapper, zeker en vast. En Nonkel So, ook een bangelijke rapper. Grote kerel. Ik weet nog de eerste keer die zeg, dacht ik dat hij zo 25 was en zo. Bleek dat hij van 2005 was. Dus ja, die is toch wel wat ouder, even jonger dan ik dacht. Maar dat zou ik echt niet zeggen, Simon Babbelt. Heel clevere kerel. En het nummer dat ik klaar heb staan van hen is van hun album, Beat for the G's. En het nummer noemt Woo.

0: Ja, het is voor degene die weten. Helemaal, hè. En het volgende nummer is natuurlijk een nummer van Vloeibaar Goud, want Harmo en Vloeibaar Goud zijn hun eigen, natuurlijk, entiteit, hun eigen band, hun eigen identiteit. Maar ik vind toch, je kunt soms niet een beetje, je kunt niet A zonder B zeggen, in mijn mening. En zij zijn toch wel, in mijn mening, ja, een van de twee beste collectieven op het moment. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Live vanuit de Wolenwijk, was er zelf ook als fotograaf. In dienst, en dat noemt Opstaan, en dat is een nummer dat is in de Wolwijn, dat was nu hun 3 jaar Vloeibaar Goud optreden, en wordt genept door Rotjurg. Dat is eigenlijk de oudere broer van een van de leden van Kerkas, van ja, een van de duo's in Vloeibaar Goud. En ik ga het gewoon voor zijn eigen laten spreken. Ik ga het gewoon afspelen en ga jullie gewoon laten luisteren. Het is echt bangelijk.
1: Wat?
2: Oké.
1: Dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Zijn jullie fucking wakker of niet? Oké.
3: Dank u.
1: Voel hem dan.

0: ik ga erop staan.
1: Hey, Jorgen de Haas.
2: Dankjewel, Wallewij.
3: Ja, dat was Jorg die moet opstaan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Doet van het Platteland. Geniet ervan.

0: Ja, dat was Dude van het Platteland. Ik weet niet of jullie heel mee zijn met powerlifting of sport in het algemeen. Maar een weekje terug heeft een Belgische powerlifter van Congolese afkomst haar poging gedaan om de wereldtitel te krijgen door 334 kilo te squatten. En wat alleen een heel enorm, like, dat is een ongelofelijke actie op zijn eigen, ongelofelijke, hoe zie je het? Feature, hè? Dat is iets dat niet iedereen kan. Dat is maar een klein percentage dat kan. En zij kan dat is zo. En dan komt ze nog uit België ook nog. Ze heeft die poging gedaan. En ik weet niet of jullie weten hoe dat in gang gaat, maar die is dan vaak met een spotter. En die spotter, je hebt dan eens gesquat dan met de staaf op je schouders, hè, gewichten naast je. En je gaat dan eigenlijk squatten, dus in een soort van zitbeweging zitten en terug recht komen. En dan heb je het record in het wereldkampioenschap gekregen. En ze moest dat doen. En ze heeft spotters rond haar. Waarom? Omdat dat zo'n zware gewichten zijn. Kan er altijd iets misgaan. En als ze het niet meer kan houden, dan kunnen zij het opvangen voor haar. Het is een stuk of 6 man, omdat het wel gewicht is. Maar die spotters mogen eigenlijk niet in actie schieten. Zij mogen niet drukken, zij mogen gewoon handen op de bar zetten, op de dingen zetten, zonder gewicht te brengen, onderaan. En enkel iets doen als het misgaat. Hè? Dus als een poging mislukt is. Dus zij gaat naar beneden en zij komt onderaan. En wat wordt er gezien? Een van de spotters heeft zijn knie onder het gewicht. Dus ze krijgt zogezegd hulp. Dus ze wordt gedisqualificeerd van de poging. Dat wordt gespot, dat er door een spotter komt. Hè, dat wordt gezien. Iedereen is niet zo blij op hem. Dat is een kwaadje. Allee, hoe kun je nu eens professioneel spotten? Allee, je moet het toch weten? Hè? Dus hij krijgt wat vlek. En natuurlijk, zij is heel crushed van de poging. Maar uiteindelijk maakt ze een statement en zij verdedigt de spotter. En zegt, dat kan altijd gebeuren. Er is heel veel volk te kijken, er is wel druk. Hè? Fouten zijn menselijk. En in de comments van de post, waar ze die statement maakt, antwoordt de Litouwse spotter, die persoon, wie zelf ook een powerlifter is, zegt hij, nee, ik heb het niet, het was geen accident, ik heb dat expres gedaan, zodat haar poging niet telde, want ik ben letterlijk waar hij het zegt, waar hij gewoon in de comments zegt, ik ben racistisch en ik haat jullie, hij zegt gewoon, ik haat jullie pieces of shit. En hij zei ook wel, dat is voor racistische redenen. Dus eigenlijk door die man zijn racisme, heeft hij dat eigenlijk verpest voor haar. En heeft haar wereldtitel niet gekregen. Dat is eigenlijk heel schandalig. En ik zag het en ik dacht echt van, hoe kun je dat? Dat is toch... ik kon gewoon niet omgaan met het feit dat een donkere vrouw, een vrouw met Congolese afkomst, meer dan hem kon squatten. Maar... op een betere noot, ik heb een nummer voor u klaarstaan, dat velen van jullie wel zullen kennen, uit de jaren 60. En dat is van Santana en dat is Soul Sacrifice. Maar specifieker, de versie die ze live hebben afgespeeld op Woodstock. En ik wil het er even hebben over de drummer, die de legendarische Soul Sacrifice solo heeft gedaan in 1969. Dat was Michael Shreve. En hij was maar 20 jaar oud. Een van de jongste muzikanten om op te treden op het festival. Het is gewoon bangelijk. En het grappige is, ze hebben die maar een week voor Woodstock ontmoet. Toen had hij eigenlijk rides aan het hitje was. Allee, zo aan het liften was. En zo hebben ze die ontmoet. En uiteindelijk heeft hij zo'n legendarische drumsolo gecreëerd. Ook een andere fun fact. Santana zelf, de gitarist en de zanger, die hadden allemaal heel veel LSD gedaan. En op een bepaald moment, je ziet dat ook tijdens, als je de clip ziet, dacht hij dat zijn gitaar een boa constructor was. En je ziet hem echt zo panikeren, maar toch door blijven spelen. En ik weet dat het een klassieker is en waarschijnlijk de meeste van jullie al gehoord hebben, maar waarom niet nog een keer? Dit is Soul Sacrifice van Santana, live op Woodstock.
1: It's called Soul Sacrifice.

Ja, dat was het 11 minuten lang nummer van Santana. Dat was Soul Sacrifice live op Woodstock. De eerste keer dat ik dit zag, want ik heb dat niet gehoord, ik heb het gezien, was bij mijn grootvaders thuis en die was grote fan van de Woodstock film. Die film die je kunt zien, waar een cameraploeg is meegegaan, dat hij meepakt door alle optredens en zo, de sfeerbeelden van Woodstock. En dat is het eerste wat mij ooit toonde en ik was, denk ik, 5 jaar oud en ik was zo omvergeblazen door de pure energie en ja, het feit dat die... Allee, ik snapte het toen natuurlijk nog niet, maar mijn grootvader liet dat zo'n beetje uit van ja, die zijn helemaal... Ja, die hebben iets genomen, hè. En ik was een beetje ouder, denk ik al, want ik snapte het concept van drugs wel en alcohol. En hij was van ja, die zijn zo weg, maar toch is dit nummer zo... Die hebben dat zoveel gespeeld, zit zo hard in hun. En dat is gewoon, allee, dat is echt legendarisch, hè. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een van mijn persoonlijke favorieten. En dat is Thalassa, de Hide and Smile Edit van de International Soleil Band.

Ja, dat was Thalassa van de International Soleil Band. Het is nu ook al 6:08 en dit is Radio Rauwkost live vanuit de Ernest van Dijkkaai en ik ben Nando van den Branden. Ik ga jullie vergezellen voor nog een uurtje tot het 7:00 is. Dus ik hoop jullie van genieten en ik hoop dat jullie aan het genieten zijn van jullie vrijdagavond. Het weekend is net begonnen en voor de mensen die toch nog moeten werken of die nog gewoon gaan werken dit weekend. Ik hoop dat de muziek het een beetje beter maakt. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is O Tengo Suerte van Masayoshi Takanaka. Maar dat klinkt vreemd in het Nederlands. Maar hier is hem. Geniet ervan.

Dat was Otengo Suerte van Masayoshi Takanaka. Ja, echt heel, heel smooth sound, heel cool, echt heel zomerachtig. Hè? Zo die goede mix van Japanse jazz en zo Braziliaanse funk. En ik ben daar een enorme fan van. We gaan ineens naar het volgende nummer. En dat is Canned Heat van Jamiroquai. De meeste van jullie zullen dit nummer wel kennen. Van de befaamde scène in Napoleon Dynamite. Waar hij eigenlijk... het is, ik zal even snel uitleggen wat er aan de hand is. Dus Napoleon is een jonge middelbaar. En ze heeft een nieuwe maat die recent nieuw is op school. En hij wil gaan voor schoolpresident. Want dat is zoiets in de VS, hè, met zo'n hele verkiezing. En dat is een jongen aan Pedro. En er is een speech op het einde, op de verkiezingsdag. En een skit, een act. En dat wist hij niet, dus hij dan danst op dat nummer op Canned Heat. Super toffe scène. En het coole is eigenlijk dat ze de acteur eigenlijk, dat ze drie nummers hebben gedaan. En op elk nummer heeft de regisseur gevraagd om drie verschillende awkward dansjes te improviseren. En dan hebben ze elk gesneden en gekut, wat bij elkaar paste. En dan het nummer erop later opgezet, om het echt zo heel organisch te doen lijken. Maar hier is Canned Heat van Jamiroquai.

Ja, dat was Jamiroquai met Canned Heat. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Tank met een roepteken. Het beroemde openingsnummer van de anime-serie Cowboy Bebop. Voor mensen die grote fan zijn van Akira of Ghost in the Shell of andere anime. Zeker een aanrader. Echt een klassieker van de jaren 90. En dat is gecomponeerd door Yoko Kanno en is uitgevoerd door haar band The Seatbelt. Het is een soort van, het is een energiek en krachtig instrumentaal nummer in de stijl van big band, jazz en bop. En het is uitgekomen in 1998 in het titulair album Cowboy Bebop. Dus, hier gaan we.

Ja, dat was Cabo, dat was The Seatbells met Tank, het intro-nummer van Cowboy Bebop. Het volgende nummer is echt gewoon, ik heb twee nummers van de quintessele vadermuziek in mijn mening. Ik denk dat er misschien wel vader hier een beetje, hoe zit je het? Dit is beledigend, ik bedoel het zeker niet als beledigend, met alle respect bedoeld, maar dit is Alice in Chains. En dit is Man in the Box. Geniet ervan.

Ja. Dit nummer en het volgende nummer zijn voor alle vaders op de wereld. Buiten jij, Maurits van Einde. Ik heb een persoonlijke veten met jou. Jij bent echt... ik weet voor de mensen die weten wie Maurits van Rijnde of van Einde is. Dat is zo'n nieuwe politieker. Allee, die is waarschijnlijk best wel mee aan het draaien met de Open VLD hiervoor, geloof ik. En nu heeft hij zijn eigen partij, genaamd de Durfpartij. Maar eigenlijk gewoon een alternatief is op het Vlaams Belang. Ik had weer een video van hem. Ik moet ook echt gewoon die mens blokkeren, maar ik blijf clips van die zien. Van hem in het parlement, waar het ging over het feit dat Eamon Horsch is gearresteerd geweest. Een paar weken terug, hier op de Suikerui. Een politieker die gewoon legaal aan het protesteren was. Er was geen geweld. En hij zegt van, ja, dit is ook schandalig dat gebeurd is. En heel hard, ze hebben een van de artiesten van Black Wave in een chokehold gehouden en zo. En die heeft er zelf ook over uitgesproken. En dat wordt aangekaart. En hij trekt natuurlijk direct in het defensieve, want... veel van zijn stemmers zijn politieagenten natuurlijk ook. Hè, want hij gaat een harde oplossing brengen naar alle criminaliteit en de financiële problemen. En alle vuile politiek, alle politiekers zijn klootzakken buiten hij. Hè. En hij was bezig van, ja, jij bent hier bezig over dat ze hier te gewelddadig bezig zijn tijdens een protest. Terwijl de politieagenten in Antwerpen, Brussel en Gent al jaren te kampen hebben met het geweld van het linksgespuis. En zij worden uitgescholden en geïntimideerd en in elkaar geslagen. Ten eerste, is het ook niet prettig als wijkagent. Ik heb me voorstellen dat je altijd als stront van de straat wordt uitgescholden, maar het zijn niet alleen de linkse die van politieagenten houden. Dus ik denk als je als politieagent staat te werken in het stadium van een bosuil, denk dat je er ook wat dingen naar je kop gegooid krijgt. En ik denk niet dat die jongens al te links zijn. Misschien ben ik fout, hè, maar ik denk niet dat die links zijn. En ten tweede, je voelt je geïntimideerd als politieagent. Je bent een politieagent. Jij hebt een pistool op zakken, maat. Ik niet, hè. En jullie zijn we meer. En jullie hebben matrakken bij. Ik weet het niet. Ik denk dat het omgedraaid moet zijn. En dan van het links... En dan, ja, dan was hij weer bezig van het links gespuis. Alsof de CCC hier nog altijd aan het rondlopen is. Het is niet dat hier wekelijks politieagenten en rijkswachters doodgeschoten worden door linkse terroristen, hè. Het is gewoon... dit is even mijn tangent over Maurits. Als je deze hoort, kusje, ik hou van u. Sorry, mijn excuses. Hè, ik zal een goede knuffel geven als ik u zie. In ieder geval, dit linksje spuis heeft een nummer voor u. En dat is Wood van Alice in Chains. Geniet ervan. Vooral jij, Maurits.

Ja, dat was Alice in Chains met Woods. Ten eerste, big ups naar Burbage in Hinckley. Dat is een klein dorp. Ik ben daar, daar is een goede maat van mij aan het luisteren. Helemaal vanuit de UK. We zijn wereldwijd aan het gaan, jongens. met mijn, 6 luisteraars. Maar in ieder geval... het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Dia Guamanche van Dionoso Mayo. En dat is eigenlijk een nummer van Cabo Verde. En het heel cool eraan is dat je gaat dat merken, als je luistert, het heeft een heel harde synthesizer sound. Want het coole is, er was een schip dat voor een synthesizer expo in de jaren 80 naar Brazilië moest gaan. Maar tijdens een storm is dat schip gezonken. En zijn die synthesizers allemaal aangespoeld, duizenden synthesizers, over de kust van Cabo Verde. Omdat ja, de stroom gaat zo waarschijnlijk, hè, waar die gezonken zijn. En de revolutionaire leider van Cabo Verde heeft die gevonden. Ze hebben die gefixt. En dan heeft hij, gezegd dat al die synthesizers naar muziekscholen moesten gaan. En scholen. Dus veel jongeren daar zijn ook opgegroeid door muziek te maken met synthesizers. En zo is er ook een unieke muziekstijl ontstaan waar zij hun klassieke muziek mengen met die synthesizer sound. En dat is super cool. En dit is eigenlijk een voorbeeld hiervan. Dit is Dia Guamanche van Dionoso Mayo. In hun album Space Echo.

Ja, beste luisteraars, het zit er hier bijna. Het is bijna op. We zijn er bijna klaar mee, nog 20 minuutjes. En het weekend kan bijna beginnen. En je nou is het ook tijd voor het volgende programma natuurlijk. Hè. Maar het weekend kan bijna beginnen. En daarom heb ik dit nummer klaarstaan voor jullie. En dit is The Weeknd van Michael Gray. Geniet ervan.

gesloten. Rappers zijn nog nepper dan de opgespoten. Geen burn-out, yo, maak me dat niet wijs. Net als eigen makelij is alles eigen in mijn galerij. En al dat gedoe, dat is al lang voorbij. Maar toch voelt het nog zo dicht alsof het zit hier aan mijn zij. En de bars, dat lijkt wel alsof ik studie heb gedaan. Dat is niet waar, gewoon gewerkt aan structurele mind.

mik me niet op jou, hè, want jij snapt de missie. Gewoon mijn binnenkant zien, ja, het even. Gewoon mijn binnenkant kennen, leer met problemen. Maar pa, probleem, het moet zo zijn. Als ik op café ga, dat is niet om social.

0: Maar weg hier, snel, snel! Hey, meneer, daar gaat het.
1: Hey, goeie avond. We zijn er bijna, we zijn bijna klaar. En ik heb nog een nummertje klaarstaan voor jullie. Dat was Vrijheid van Meningsuiting van Kaba en Twan Apart. In plaats van Vloeibaar Goud Tezamen. Maar ik heb nog een Vloeibaar Goud nummer. En dat is Broer Zijn. En dat is van hun album De Rommel, maar dat ze recent hebben uitgebracht. Geniet ervan, beste luisteraars.

Hey, goeie. Dat was even een kleine technische storing, maar het nummer was praktisch al gedaan. Het volgende nummer dat klaar heb staan is ook van Vloeibaar Goud. We zijn een beetje in een Vloeibaar Goud aan het gaan, want het is gewoon een Vloeibaar Goud type avond. Maar ook gewoon, de mensen aan mij gaan heel veel hiphop draaien, dus mocht deze u eens interesseren, blijf dan zeker luisteren. Dit is Marcel van Vloeibaar Goud. Ik vind dat een heel bangelijk nummer. En ook gewoon, ben ook heel trots erover. Ik heb daar de LP-cover voor geschoten. Dus ja, ik ben er een beetje trots op. Maar hier is hij. Geniet ervan. Oh. Ik denk dat we een probleem hebben. Oh. Ik heb even een kleine storing. We hebben geen muziek even op het moment. Oké, hier gaan we. Geniet ervan. Beetje een duistere vibe.

hash, cash of centen. Maakt niet uit, weer al van die coke gebeest. Higher dan uw hoogtevrees en strekker dan een pokerface. Hij gaat erover, hij pakt meer dan hem nodig heeft. Marcel is het voorbeeld.

0: Centraal.
1: Ja, beste luisteraars, dat was Tongval. Het is hier bijna gedaan. De volgende guys zijn er zo direct, maar die zijn zich nog klaar aan het maken. Dus ik ga nog een nummertje of twee spelen, zodat zij gemakkelijker kunnen transitionen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Woordensmid. Geniet ervan.

0: Ja, dat was de woordensmid dat ik hier klaar heb staan voor jullie. We zijn hier bijna, we gaan bijna de switch doen hoor, mannen. Maar het gaat hier, ik ben jullie gewoon aan het easen. Ik ben jullie een beetje aan het voorbereiden, een beetje een appetizer voor wat er aan staat te komen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Pombak. Geniet ervan.
1: Ja, ja, ja. Check it, check it. Het is een pan, een T-W-A-N. Je weet, ik ben nu wel echt zeker, ben.

0: Ik zeg er nu wel niet, maar ze vond mijn oudje dolfijn.
1: Ik laat het regenen op zondag, fuck dat. Ik heb zelfs money in mijn pombak. Ik laat het regenen op zondag, fuck dat. Ik heb zelfs money in mijn pombak.

Boogie Town programma, welkom, welkom. Boogie Town programma, één keer in de twee weken met een freestyle show. Hip Hop Finals, Boogie Town. Boogie Town programma, laten we.

af te wachten. Ik neem de trein en ik kijk naar. We wachten en we luisteren de binnenkant. We bekijken het van alle kanten. We zinnen laten bezinnen, we zingen naast de noten heen.

mogelijkheden. Probeer het bij te leggen met het verleden. Hoe kan het nog? Wat zijn de woorden, wat is de waarde? Ik heb ze wel verworpen, ik garandeer dat dat iets is. Wat had ik dan gedacht dat dat kon zijn? Ik garandeer dat het iets is. Wat had ik dan gedacht dat het kon zijn?

binnen te weten komen, ik had verwachten. Ik kan niet meer zien, nee. Ik ben verblind door de pijn, hoe kan ik zijn? Ik ben mezelf toch gaan vinden, ik vind het fijn. Ik vind het fijn. De ene zegt van zus en zo, sowieso. De ene voor de ander gaat niet meer, niet nou. Ik wil wat meer, ik wil niet minder, wil niet elke keer dezelfde dingen aan mijn koppenhoofd. Ik verzorg de pijn met de pijn, pijn. Rap het aan, kijk de pijn, pijn. Ik wil het allemaal, ik wil het in mijn zakken steken om te delen. In stukken breken, zoals de taart opnemen. Check it out.

we anders veranderen. En moeten we dezelfde de richting uitgaan. Nu zijn op de feiten gedrukt, maar ze zien nog steeds in de wolken midden in het zand op. Als ik wist wat ik wou, als ik wist wat er was, als het anders konden zijn. Is het nog begin tot het eind, is het nog wel fijn, is het nog wel het een of het ander? Ik weet niet meer zeker, dus ik kijk naar het verleden. Ik wil de dobbelstenen rollen, ik vergeef mezelf tot te kunnen bezinnen en ik zing nog steeds. Hoe kan het, hoe is het, wat zijn alle opties dan? We missen allen in dezelfde

Toen is er zijn niet verpinterd het nieuws. Maar het is nog steeds oud, elke keer weer weet ik al wat ze gaan vertellen. Ja, het nieuws. Ergens opnieuw beginnen en ik wil het wel eens weten, maar

Ik keep walking in circles. Als ik maar rondjes lopen in mijn hoofd. Als ik maar kijk, ik ga gaan doven van het vuur. Als ik mijn eigen maar kan vinden in het laatste uren van het moment dat ik mijn eigen nog rondjes blijf lopen in mijn hoofd. Dat ik kan weten wat ik wil zijn, dat ik verdoof. Dat ik wat kan uitgeputten en slapen met het gevoel dat ik voldoening heb.

Are we on the air? We on the air? We on the air? We on the air?

Ik wil het allemaal te weten komen, dus ik steek het in een search engine. Ik stel de vraag. Kijk naar de woordenschat. Ik wil het allemaal kunnen verwoorden, maar soms schieten woorden tekort. Op zoek naar een gevoel, wetend wat ik wil doen. Hoe? Stel de vraag en hou hem vast.

water. Spreken als een spraakwater. Spreken, spreken niet als spraakwater. Met de daden in de. Met de daden in de. Met de daden.

en zou je planten water geven. Het groen uit de grond te laten groeien, tot de sterren reiken. Ook de armen voeden, educatie delen en niet voor uw eigen houden.

Bitter voor de naast, dat was het van het begin en alle noegen dat het was. Ik zeg het toch, het is er niet, het is er dat, het is er wat dat dan te kunnen denken dat. Alles kan niet zijn, alles kan maar zijn, naar dat schijnt, vind ik het niet meer fijn. Wie zit er jij, wie is een kik, wie is wat er, wat dat dan kunnen denken dat allemaal.

0: dat is echt fucked up.
1: Helemaal fout, helemaal niet proper. Ik zeg, een oplossing bijna niet gevonden. Een pakje water hier en daar neergezet en dan moest ik even door. Dan heb ik weg. Weg is weg, weggerept, weggesneld en gesnapt.

al langere gehad. Yo, ik moet er hier ergens af, maar ik weet niet exact jou den halt. Dus ik ga voor random, ik kom maar om het even leven. Ik kon er een pakje weten. Dit is al overal, is toch een café, of niet? Met mijn strak pak, tweede haas. Bekend nieuw, maar dan juist het was. Dan weet ik zeker wie dat ik was. Zat lap eerste klas. Ik ging de nog en altijd af te stappen. Trap

0: zoeken. Dan zend ik je naar Lama, lig je tamarin meer.
1: I said Allah is seen and heard, like Ibrahim when he came.

Vraag me naar je nog steeds af van vriend. Je wil weten wat ze van mij willen verwachten. Maar ik kan er niet aan doen, ik kan niet mee. En met de hele kudde lopen, want ze zeggen zoveel. Wat ik ervan zeker ben en dat het niet oké is. En sommige dingen, dan denk ik van, dat moet, maar dat is niet eens. Dat is niet eens acceptabel. En je verwacht dat ik zo door het leven stap elke dag.

0: raam in het beginnen zijn. Zijn wie ik ben, bij het beginnen mijn. Een tijd ik door, een tijd ik door, ja. Ik heb het niet meer niet gewoon, ik hoor het, ik verloor. Al mijn emoties die zitten in de clinch. Ik wil u weten wat het is het begin. Het is een einde, ik wil er herbeginnen, het is pijn man.
1: Ik vraag me af waarom en zus en zo. Ik vraag me af wat vinden andere mensen. Ik heb een mening en sommige mensen hebben ook een mening. Daarover praten waarom die mening is. Niet zozeer over mijn mening, uw mening, wij zijn anders, ik heb gelijk, je hebt gelijk, maar waarom vind je dat daarom? Hoe maak jij iets en waarom doe je dat zo en niet zo? Want kijk, ik doe dat zo en voor mij werkt dat. En wat is de reden dat voor jou werkt? Het is toch het interessantste. Het is toch het interessantste. Ieder man, alle man, anders op zijn eigen weg. Dit is toch te fijn te kunnen zijn. Niet gelijk, maar toch anders. Maar ergens, ja, toch wel gelijk, sorry.

zeggen kon hoe dat je nu voelt. Wat zit er nog van binnenin? Laat het vliegen en ik geef u de kans. En als je het hoort, ze zet u erover. Neemt een tijd, schrijft een brief. Verwoord het. Want het is niet meer fijn om te zitten met het.

0: Radio Centraal. Op de 106.7. Radio Centraal. Op de 106.7. Op de 106.7. Op de 106.7.
1: Hot en laat.
0: Radio Centraal.
1: Hot en laat.
0: De 106.7.
1: Hot en laat.
0: Hot en laat.
1: Radio Centraal.
0: De 106.
1: Hot en laat. Hot and love.
0: Falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop, falen, stop,

De radio waar u naar luistert live is Radio Centraal. De golflengte 106.7 of via de streaming via het internet via www.radiocentraal.be. En het programma waar u naar luistert op deze vrijdagavond is Hot Love. Ja. En we begonnen met een nummertje van Mark Bolan en T-Rex. Tenminste, een compositie. En de laatste keren en de volgende keren ga ik covers brengen. Andere groepen die liedjes van Mark Bolan en T-Rex brengen. Dit was Mambo Sun, gebracht door de Bongos.

De Bang Bros, 81. En vandaag gaan we met enkele vrienden op stap. We gaan een kleine vakantie houden. Uit het boek De Vriendenkring van Peter F. de Graaf luisteren we naar het tweede deel van hoofdstuk 6. Ondeugend geil op vakantie. In Hot Love. Samen met Guido, Niels, Wesley, Casper, Brown en Michiel. Hier kan u natuurlijk op de radio luisteren naar gezellige, lekkere, hete, homo-erotische lectuur. Een uurtje literatuurtje. Of zal ik maar gewoon zeggen, gewoon gesproken porno. In Hot Love, op radio.

0: vrienden gaan samen op vakantie. Naar de Veluwe, naar een camping. Een homo-nudiste camping dan nog wel. En daar hebben ze een achteraan in het park een vakantiehuisje voor een weekend kunnen versieren. Om elkaar te versieren, als het ware. En wie zijn de vrienden vandaag? Wel, de vrienden zijn ten eerste Niels, dat is eigenlijk de hoofdrolspeler. Hij is 22 jaar, 1,78 meter lang en redelijk gespierd. En hij heeft een piek van 19 bij 6 centimeter tussen zijn benen hangen. Ik stel even de rest ook even voor. Wesley is een vriend van Niels. Ze kennen elkaar nu al een 3 jaar. Wesley is 21 jaar, is 1,70 meter lang, mooi gespierd en een piek van 22 bij 7 centimeter. Bram is de buurjongen die veel met Niels optrekt. En hij is zijn seksvriend. Bram is een supergeile jongen, 19 jaar, 1,70 meter lang, mooi slank lichaam en een piek van 17 bij 4 centimeter. Michiel is het jongere neefje van Bram, 18 jaar, 1,85 meter. Hij draagt een apparaat van 23 bij 8 centimeter bij zich. En Guido is de krantenjongen. Hij is het broertje van Wesley, 17 jaar, en is ongeveer een meter 62. Hij heeft ongeveer 14 bij 4 centimeter bij zich hangen. Guido heeft wel veel weg van Wesley en is ontzettend leuk. Hij trekt zich vaak bij zijn broer Wesley af. En dan is er nog Casper. Casper, het neefje van Wesley en Guido. Casper is 17 jaar en 1,55 meter lang. Hij heeft een piek van 12 bij 4 centimeter. Casper denkt dat hij homo is, maar weet het nog niet zeker.
1: Yeah.

Guido en Niels moeten eerst de bank ombouwen tot bed. Een paar kussen en een dekbed erop en Niels gaat vastliggen. Guido komt wat later, want hij moet bij Wesley en Casper zijn. Nachtzoentje nog ophalen. 10 minuutjes later ligt hij ook in bed en liggen ze lepeltje en lepeltje in elkaar verstrengeld. Op een gegeven moment draait Niels zich om. Wat gaan we doen? Vraagt Niels en begint te tongen. Ja, lekker, zegt Guido en ze gaan door met tongen. Niels draait hem op zijn buik en begint zijn kontje te strelen. Heel langzaam legt Niels zijn vinger op zijn kale kutje. Een kleine kreun ontsnapt bij Guido. Ze gaan ondertussen gewoon door met diep de tongen. Hij duwt zijn vinger wat verder. Hij gaat er makkelijk in. Guido gaat nu harder kreunen. De middelvinger van Niels gaat nu rustig in en uit het kutje. En Guido begint met zijn kont te bewegen en heftiger te kreunen. En zakt af naar zijn tepels en de vinger glijdt uit zijn kutje. Hij zuigt en likt heftig aan de tepels. Ondertussen streelt hij zijn ballen. Niels begint zacht te kreunen.

0: verder af en likt het voorvocht van zijn eikel. Hij neemt zijn lul in zijn mond. Niels voelt een lichte prikkel in zijn eikel als hij achter in zijn natte keeltje komt. Guido ligt hem nu diep te pijpen. Tijdens het pijpen draait Guido in een standje 69 en gaat er klaar voor liggen. Zodat Niels hem ook kan pijpen. Niels ziet nu dat het schaamhaar van Guido na zijn supergeile scheerbeurt weer een beetje is aangegroeid. Zijn ballen en zijn kontje scheert hij wel regelmatig, want hij vindt het toch wel geil om iets glads te hebben. Niels ligt rustig aan zijn gladde ballen, terwijl Guido zachtjes begint te kreunen. Niels neemt zijn lul in zijn mond, die heerlijk smaakt, en begint. Hij gaat steeds een stukje dieper. En uiteindelijk ligt ook Niels Guido heel diep te pijpen. Ondertussen horen ze vanuit een andere kamer het gekreun en geheig van Bram. Goh, zegt Guido. Michiel is je buurjongen aan het palen. Hoorde je dat geklets van zijn kloten tegen Brams kontje? Ja, laat maar gaan. Bram kan veel hebben, zegt Niels.
1: The guy would have given me a good shove.

Nu horen zij ook geluid uit de kamer van Wesley en Casper. Nee, je kunt mij niet neuken. Ik ben de nauw. Ik ben nog maar een jochie en jouw lul is veel te dik voor mij.

Niet voor elkaar. Oké, zegt Guido, we komen er zo aan. En even later lopen ze met hun nog steeds stijve pikken de slaapkamer in. Casper ligt op zijn rug, op bed, met de tranen in zijn ogen, te wachten wat hem gaat overkomen. Wesley gaat achter zijn hoofd zitten en legt zijn zeer groot geschapen neukgereedschap op het gezicht van Casper. Kijk goed naar mijn lul, zegt Wesley. Die gaat er bij jou helemaal in. En ik ga je daarmee helemaal plat neuken. Casper begint weer te jammeren en tegen te stribbelen.

0: homo worden?
1: Dan zal je neuken en geneukt worden. Want alleen pijpen, dat werkt niet, zegt Guido. En als je niet meewerkt, dan schuiven wij je direct aan de 23er van Michiel. Heb je dat begrepen? Ja, stamelt Casper. Ga jij eerst maar, zegt Niels tegen Guido. Jij hebt de kleinste lul, dus kan je zijn strakke kutje eerst even goed voorboren en volspuiten. Dan ga ik erin en dan moet Wesley erin kunnen passen. En als je nog meer tranen laat vloeien, dan laat ik je door alle campinggasten neuken. Ze zijn allemaal homo, dus die willen wel een strak kutje, zegt Wesley. En nog even, terwijl hij zijn benen ver omhoog trekt, om het neukgatje voor Guido beter toegankelijker te maken. Guido begint zijn vingers nat te maken, met de bedoeling om het gatje van Casper een beetje glad te maken. Nee, zegt Wesley. Je lul gaat er vandaag droog in. We zullen hem leren wat neuken is.

Guido legt zijn pik voor het gaatje, schuift hem langzaam naar binnen en begint te neuken. Casper begint te gillen als een speenvarken en dat moet over de hele camping te horen zijn. Wesley wordt een beetje boos en zegt: "Je gaat vannacht nog aan een boom gezet worden en laat je door de hele camping neuken. Stel je niet aan. Guido heeft op jou na de kleinste pik van ons allemaal." Door de gil zijn Bram en Michiel ook komen kijken wat er aan de hand is, maar zien al snel dat zij het een en ander aan het uitproberen zijn en gaan dan ook snel weer weg met de woorden: "Roep ons maar als wij aan de beurt zijn." Het gegil van Casper is verdwenen, maar de tranen waren er nog. En Guido pompt zich helemaal wezenloos in dat nauwe gaatje en het duurt dan ook niet lang of de volle lading sperma dringt diep in zijn kutje. "Gee, wat is hij strak, joh. Mijn lul werd helemaal warm van dat douwen," zegt Guido. Niels begint zijn eikel in dat natte gaatje te duwen en zoals Guido al zei, hij is erg krap. Niels voelt zijn voorhuid opstropen.

kleine stootjes te neuken, waarna hij na enige tijd plotseling diep doorhaalt, zodat zijn ballen tegen het gleufje klettert. Zijn taak was om met het randje van zijn eikel het zaad van Guido enigszins naar buiten te werken, wat aardig gelukt. Lekker glad is hij nu en Niels beukt een tiental minuten keihard met zijn staaf in dat grotje, waarna Niels hem ook geweldig volspuit. Zijn werk is klaar. En Wesley roept Bram erbij, want hij mag zich ook even uitleven op Casper. Wat hij maar al te graag doet. Bram is altijd geil en hij neukt het hardst van iedereen. Hij heeft geen tijd om zijn lul netjes voor het gaatje te leggen, maar gaat er direct hard en diep in. Zonder pardon raakt hij met geweld in dat kutje op en neer en na 5 minuten spuit ook hij het grotje vol met zijn sperma. Hij haalt hem eruit en legt zijn piek nu wel tegen het gaatje aan, maar niet om te neuken, maar om het laatste staaltje zaad tegen en in het nu openstaand kutje te spuiten. En Wesley erop kan. Want hij moet er nu helemaal klaar voor zijn.

Is hij nog strak? Vraagt Wesley aan Bram, die dit met een ja beantwoordt. En memoreerde dat Niels voor Bram was en zijn piek toch al altijd een 2 centimeter kleiner is en een halve centimeter dunner is dan die van Niels. Hij toch nog wel wat gevoelige plekjes aan zijn piek heeft opgelopen. Oké, zegt Wesley. Misschien ga jij eerst met je 8 centimeter dikke lul. Ik hou niet zo van dat strakke gedoe, dus woon hem maar lekker uit en in de tijd. Maar het duurt wel even, hoor ik, voor ik hem volspuit, want ik heb net Bram 2 keer volgespoten en in het begin van de avond Niels ook 1 keer. Maakt niet uit, zegt Wesley. Wij nemen wel even een pilsje. Maak jij zijn gaatje maar lekker groot voor mij. Van dat pilsje komt niet veel, want die dikke eikel van Michiel zit er maar net half in als Casper hevig begint tegen te werken en te jammeren. Nu ga je zeker aan de boom, zegt Wesley op een beduidende toon. Niels, zegt Michiel, leg zijn voeten even naast zijn hoofd en ga maar op zijn gezicht zitten, zodat zijn benen geen kant meer op kunnen. En Bram, jij aan die kant en Guido aan de andere kant met jullie schouders op zijn buik en benen. Zo ligt hij stevig en lekker stevig en kan hij geen kant meer op. Casper, zegt Niels, Michiel gaat er nu in en duwt door, dus schreeuwen heeft geen zin.

Michiel pakt de linkerhand van Bram vast en legt deze op een van de billen van Casper en steekt zijn middel- en wijsvinger tot aan het tweede vingerkootje in het krentje. Dit doet hij ook zo met de rechterhand van Guido. Nu zitten er vier vingers in het kutje van Casper. Trek zijn reet uit elkaar, schreeuwt hij de twee jongens toe. De twee jongens beginnen op deze manier het kutje van Casper uit elkaar te trekken. En Michiel commandeert van verder, ik zie nog steeds geen licht aan de andere kant. En wat er zo ook gebeurt, vasthouden zo. En met kracht blijven trekken als ik hem aan het neuken ben. Tot ik hem volgespoten heb en mijn lul er weer uit is. Dat is wat. Gaat er zo een lul van 8 centimeter in, dat kleine kutje. Tel daar de dikte van 4 vingers bij en je komt dan al snel op 11, 12 centimeter. Als dat niet ruim genoeg is voor Wesley, dan moeten zij het niet meer. Maar het duurt nu niet lang meer. Michiel legt zijn enorme paal voor het gaatje en begint in een keer diep te stoten. Keer op keer pompt hij zijn lul diep in het kutje van Casper en zijn ballen kletteren tegen de vingers van Bram en Guido aan. Hij neukte zo zeker 25 minuten door tot hij wat vaart mindert. Hij stopt en pakt zijn keiharde lul vast en begint met zijn eikel rond te draaien met de rake opmerking tegen de jongens. Nu moeten jullie gaan vingeren, zo diep mogelijk. En Michiel gaat met zijn lul langzaam en diep het kutje in.

Bram en Guido doen hun best om hun vingers zo diep mogelijk door te stoten en snel heen en weer te halen. Casper heeft het niet meer en kreunt alle kanten op, maar vindt hij toch wel lekker, want zijn piekie groeit tot de volle 12 centimeter. Er komt zelfs een beetje voorvocht op zijn eikel. Na nog eens een 20-tal minuten neuken spuit Michiel zijn volle lading via de vingers van Bram en Guido in zijn grotje. En nu Wesley. Bram en Guido zijn nog aan het vingeren met nu elk 4 vingers en ze gaan daarbij wel erg diep. Hun halve hand verdwijnt in het grotje. Zo ruim is alles geworden. Stop maar met vingeren, zegt Wesley. Hij propt nu zonder pardon zijn lul in één keer diep in Casper en begint rustig te neuken op een manier zoals hij dat lekker vindt. Guido ligt het voorvocht van het eikeltje van Casper en begint hem te pijpen. Bram komt er ook met zijn natte, geile vingers bij en begint samen met Guido het piekje te bewerken, zodat Casper een zucht slaakt en tegelijkertijd met Wesley ver van zich afspuit. Wesley spuit rechtstandig zijn kutje vol en Casper spuit als een fontein zijn zaad recht omhoog. Zo de wijde wereld in.

0: Allee, dan moet ik even op adem komen, zeg. Ik kan er niet aan nooit. Dat gaat zo rap, hè. Zo rap gaat dat.
1: Bordenborger haalt richting Luik op de E313 vanuit Antwerpen van Beringen tot Industriezolder-Lummen. Daar is de weg wel weer vrij. Daardoor ook vraag op de E314 van Leuven naar Genk, van Boer-Lummen Centrum tot het knooppunt Lummen. Er is er door een ongeval op de E34 Knokke Antwerpen in Kamprijke. In beide richtingen kan het verkeer er maar moeilijk voorbij. De weg is vrij op de binnenring rond Kortrijk en Bissegem. En in West-Vlaanderen kunnen de wegen erg glad zijn. Pas je rijstijl aan een halfvoldoende afstand.
0: Ja, ik heb het afgezet. Ik heb dat niet blijven. Ik neem dat dan op. Ik zal eens even wat terugspoelen. Want ik kan dat niet volgen. Dat gaat te rap voor mij. Dat moet maar rap, rap, rap gaan tegenwoordig. Ik neem dat dan op. En dan speel ik dat.
1: Leopold de Tweede tot en met de Kunstwettunnel richting Koekelberg aan de Louisa-tunnel. Nog in Brussel richting centrum vanaf de Tervuren-tunnel en aan de Baljuw-tunnel. Gent-Antwerpen is 50 minuten sterk vertraagd verkeer van Waasmunster tot Sint-Niklaas-West.
0: Ja, oké. Dan komt zo doen ik dat dan. Dus Gent-Antwerpen. Dan pak ik mijn kaart erbij. Gent-Antwerpen vanaf Waasmunster. Hoe leidt dat? Waasmunster. Je moet mijn bril opzetten, hè. Waasmunster. Hier. Münster. Het is dan de Waasmunster. Tot, voor wat dan? Het is in het tweede kwijt, hè.
1: Richting centrum vanaf de Tervuren-tunnel en aan de Baljuw-tunnel. Gent-Antwerpen is 50 minuten sterk vertraagd verkeer van Waasmunster tot Sint-Niklaas-West.
0: Ik heb het vanaf Waasmunster, dus dat is hier op de kaart, tot Sint-Niklaas-West. Dat is aan deze. 70 minuten, wat zei het hier? Dat duurt dat zo lang? Dat is tenminste, misschien 5 kilometer. Amai. En dan zit ik toch te rusten, hè. En dan rust ik van, oh ja, dat is dus de E17. Oei. 50 minuten zwaar vertraagd verkeer. Dat was niet, dan gaan we naar de rest volgen, ja.
1: In Haasdonk is de weg weer vrij verder traag van Zwijndrecht tot de Kennedy-tunnel.
0: Ja, oké. Haasdonk, waar ligt dat? Haasdonk. Ligt dat nou ook daar de weg? Ah ja, hier Haasdonk, dat is dus tussen Sint-Niklaas. En ze waren er echt. Is de weg terugvraag? Oké. Toch altijd op de E17, hè? En vanaf Zwaardig tot de Kennedy-tunnel, waar was daar?
1: Breda-Antwerpen is 40 minuten traag van voor Kleine Bareel.
0: Breda. Dat stond niet op mijn kaart, hè? Het is Breda, eigenlijk, hè? Van Holland. De Kleine Bareel, of zo. Wat is dat? Is dat een stad? Is dat zo? De Kleine Bareel? Dat vind ik niet zo'n op een planneke. Amai. Allee, je kunt je voorstellen dat ik in een auto zit en ik moet dan zo'n verkeerd informatie allemaal kunnen incasseren. Dat is toch...
1: Turnhout Antwerpen is 55 minuten traag vanaf Soersel.
0: Turnhout Antwerpen. Turnhout, allee, hier. Vanaf Soersel. Antwerpen, dat is de nee. Wacht, hè. De nee. Amai, dat wordt zo'n vies geluidje. Ja, dat is die radio, ja. De nee. E34 vanaf het tunnel, dan weer vanaf Soersel, ja. Oké, dat is hier dus. Hier, wat is er? Wat is er los?
1: De Antwerpen is 1 uur traag.
2: Ja. Hot. Love gaat slapen. Blijf luisteren naar Radio Centraal. Op de 106.7. We luisteren ook nog op de achtergrond. Hoort u ook meneer Dupont?
0: Dat niet nog een ze komen met al die informatie. Ik moet dat opzoeken ook. Dat is toch
2: volgende
0: niet
2: week. Amigos.
0: Lumlolo, godverdomme. Hè. Allee, dat gaat allemaal vol te rap voor mij. Dat gaat vol te rap voor mij. Dat is niet meer om mij besteed.
1: Ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borderhout.
0: Richting Gent? Vanuit Antwerpen, dat is de ring van Antwerpen. Oh ja, dat is gemakkelijk. Vanuit Borderhout? van Nij Antwerpen Noord, Jodens Amariks en Menjo, tot op Borgerhout. Is de puzzel richting Gent op de ring? Ja.
1: Richting Luik, op de E313 vanuit Antwerpen van Beringen tot Industrie Zolder-Lummen.
0: Ah, Lummen weer al. Richting Luik. Van energie, en industrie, energie, zo, wat is nou weer? Ik ga het dus terug te halen.
1: Daar is de weg wel weer vrij, daar tot...
0: Oh, wacht. Oh.
1: Ook traag op de E314 van Leuven naar Genk, van voor Lummen Centrum tot het knooppunt Lummen.
2: Als afscheid, dat is bijna 10 uur, maar toch nog één liedje.

106.6 Hot en Lava.

luistert nog steeds naar Radio Centraal. Tot middernacht, Tabasco Televisie. En we begonnen met bijzonder optimistische klanken. Blijf luisteren.

What?

But she like it, he like it, you like it, me like it.

zijn ondertussen is iets een family affair, bijna een kwartier bezig. We begonnen met een track uit Trinidad van B. Jai Karan.

bij jou.

Amerikaanse Afro-Cuban, released op Secodis. Udrawaga Mamadou El Orchestre Super Ray Band International. Daarvoor nog uit Sierra Leone. Sierra Leone Military Band. Zo dadelijk Latin Funk van Ralph Pagan. Wonderful thing.

de soca en artiest Maestro met het nummer Dreadman. En daarvoor nog een remake van de Rocco Granata klassieker Marina, uiteraard. Zo dadelijk een beetje futuristische juju van de koning, de keizer van een juju, King Sunny Ade.

Ellen Anger nummers die Jojo gewoon een volledige zijde. En dan heb ik hem al iets verder opgelegd. King Sunny Eddy dus. Tot daar ook nog Gambia met Ifang Bondi. Nummer Volele van de Saraba LP.

nog wat Astral Traveling door niemand minder dan Pharaoh Sanders. Nu Johnny West, Tears Baby.

Mikey Dritt uiteraard, die een van de meerdere dubs die er bestaan van Roots and Culture Vocal Side, maar dit was dus de Jungle Signal dub. Zo dadelijk Hollandse, Nederlandse experimental uit de jaren 80, cassette release origineel, maar heruitgebracht op Knekelhuis, het nummer E. Giornio di Morte.

We hadden het er juist over cassette releases op dat Knekelhuis label zijn heruitgebracht, maar dit is een echte cassette release van Gulken Opel. En het album noemt Jas Dostum. We speelden de titeltrack.